0: ijsbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad De Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
4: Radio Ridderkerk verwacht u. Ik ben Henk Westbroek trouwens. Ridderkerkse muziek. En natuurlijk hoor je over de hele wereld, want het is ook via internet te beluisteren, Ridderkerkse muziek op Radio Ridderkerk. Maar het is de kern van het bluesbeleven in Noord-Zuid-Holland en in de rest van de wereld. Luister dus naar Radio Ridderkerk als je houdt van blues.
5: You're listening to Bluesy Radio on the cable 107.1 FM and in the ether on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenburg.

Het is zaterdagavond, even na de klok van 6. Tijd voor blues bij Radio Ridderkerk. En dat betekent weer twee lang blues in het programma Bluesy. Mijn naam is Nico Bravenboer. Ja, zoals gebruikelijk op de zaterdagavond. Het eerste uur lekkere slow blues en tweede uur ook wat pittige muziek erbij. Ik heb weer voor twee uur lijstjes gereed gemaakt en ik hoop dat het een beetje naar de zin is van jullie als luisteraars. In ieder geval, ik sta er volledig achter. Ik ga beginnen vanavond het eerste uur met Buddy Guy, samen met B.B. King op dit nummer van het album Living Proof, Stay Around a Little Longer. Ik zou zeggen, veel plezier bij Bluesy deel 1.

lekker beginnetje, dacht ik zo, van dit eerste uur van Bluesy met Buddy Guy bijgestaan. Dit teneur door B.B. King. Stay Around a Little Longer. En dat is afkomstig van het album Living Proof uit het jaar 2010. In 2002 en zelfs in 2004 kwam er nog een keer het album Standing in the Morning uit van Ian Seal Band. I Don't Wanna Be an Angel.

dit is Jan J. Scherpenzeel. Ik stop eigenlijk in het Pramblue Vico Bravo. Bij Radio Ridderkerk. Ik hoop dat hij nog heel lang door zal gaan met zijn programma. Want zulke programma's zijn uniek in Nederland.

echter een lekker rustig plaatje van de 12 Volt Blues Band van het album Email from Heaven uit het jaar 2008. Everybody makes mistakes en ja, dat is een waarheid als een koe. Want wie maakt er wel eens geen vergissingen? En zelfs de 12 Volt Blues Band. Trouwens, ik heb begrepen dat ik las het op Facebook. En als het op Facebook staat, dan zal het wel waar zijn. Natuurlijk, maar in ieder geval, dit is wel waar, dat de bezetting van de gitaar is verwisseld en dat de 12 Volt Blues Band weer teruggaat naar hun oude stijl, hun herkenbare stijl, en het rockgedeelte toch aanzienlijk minder gaat worden. Nou, we wachten het gewoon maar af en we zullen ze echt wel weer tegenkomen, de 12 Volt Blues Band, wanneer weet ik echt nog niet. Mercedes Nicole Breed Again, dat is de titel van het nummer dat ik ga draaien van het album The High Price to Pay.

Evan Shores met Richard Earl van het album Crayon Blues uit het jaar 2000. En ik draaide You Don't Have to Go. Little Mike en het album Howling werd opgenomen in het jaar 2016. Sit in here, baby.

0: Hey jullie, mijn naam is Michael de Jong en je luistert naar Bluesy Radio Ridderkerk met Nico Bravenboer.
1: Where's my precious nose? Call him.

Ken die willen zeggen kalm, kalm, kalm. Maar dat was nou niet de bedoeling dat je cd niet zou gaan starten. En dat was wel het geval namelijk. Het is bijna een minuut stilte. Ik hoop dat het allemaal goed gaat vanavond. Maar ik ga het toch weer opnieuw starten. En aan toch luisteren naar Michael de Jong met Horses of the Moon. Van het album Immaculate Deception uit het jaar 2000. Sorry voor de onderbreking. Ik hoop dat alles verder goed gaat.

En met een hele lange aanloop dan toch Michael de Jong, Horses of the Moon. Volgens mij de eerste versie van dit nummer uitgebracht. Want ik heb het ook nog op andere cd's van hem staan. Dit staat op het album Immaculate Deception uit het jaar 2000. En Michael de Jong, heel veel mooie muziek nagelaten. Regelmatig te gast geweest hier in de studio voor een optreden en voor interviews. Ik ga verder met Mutt Morganfield, zijn laatst verschenen album met als titel Deep Mutt. Strijk gelijk Lightning met Morganfield.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben gehad en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen bij het zwemmen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later af en toe wat regen vannacht bij een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en een beetje zon. En dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
5: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
4: Daar kom je niet zomaar doorheen hoor.
5: Jawel.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie naar
9: rtvridderkerk.nl/reclame.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: You're listening to Bluesy Radio on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenburg.

Welkom terug bij deel 2 van Bluesje op deze zaterdagavond. Ging mijn eerste deel een lekkere rustige muziek. In het tweede deel gaan we er ook weer wat pittige muziek bij draaien. En ja, gewoon ook weer een mooi lijstje samengesteld. Ik hoop dat mijn zin is. We gaan beginnen met het nieuwe album van John Joven Webb, Son of a Sinner. Son of a Sinner. En we gaan luisteren Gunpowder of Load. We zeggen veel plezier bij Bluesje deel 2.

Jackson of Sinner, zijn nieuwste, nieuw verschenen album. Ik zet al een pittig beginnetje voor de tweede van Bluesy. We gaan het wat rustig aan doen met Bywater Call. Hun nieuwe album draagt de titel Broken Souvenirs. Ik moet zeggen, het is een heel mooi album geworden. Yard Sale.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

de Bellatophones van Cowboy Bill, gezongen en gebracht door Amanda Fish met haar band op het album Free, haar laatst verschenen album. Michael Bloom en de Blues Profession.

Splinter Nieuw is dit album. Ik kreeg hem van de week binnen. GA2020 met Shani Musselwhite als gast. Het album Blues Now. En ja, zij stonden, hebben we begrepen, op de laatste editie van het festival in Raalte. Rips en Blues Festival in Raalte. GA20. En een nieuw album. Ik heb er, ja, uiteraard ga ik er alles van draaien in de toekomst. En vandaag had ik dus op een lijstje staan. Blues Now. Crazy Love. En nogmaals, het album draagt de titel Blues Now. Verder met Little G. Weevil samen met Dulzura. See Me in the Country van het album Something Popping.

vind het een mooi nummer van haar. Vanessa Cotier met Warrior van het album Do It My Own Way. Sean Pittman, ik heb er al die vierde keer wat van gedraaid. En hij lag al in de poosje in de kast en denk, wordt weer tijd om hem eruit te halen. My Journey, dat is de titel van het album en ik ga draaien. Het hele leuke Blame It On Me.

plotseling einde. Dat was Rick Fowler van zijn allernieuwste album, net uitgekomen, Back on My Good Foot. En ik draaide nummertje 1 ervan, Infected with the Blues. En uiteraard de rest volgt in de komende tijd van dit album. Ik heb hem nog niet eens helemaal kunnen beluisteren, maar ik heb het toch maar vast gelijk op mijn lijstje gezet. Dat doe ik meestal met nieuwe albums die ik binnenkrijg, zoals je ook juist die van GA20 gehoord hebt. Verder met een, ja, het, eigenlijk, ze komen uit Duitsland vandaan. Ze hebben wel eens een keer op in het bluespodium Les Vries gestaan. En de leader, of de liedzanger daarvan, die komt gewoon uit Dordrecht. Van Dijk Incorporated, Further On Up The Road. Dat is de titel van een album dat ik meegebracht heb en ik ga draaien. It Ain't Easy.

Frankrijk, De Mojo en je hoorde Hendrik Ray in de Bob Corridor Sessions van het album Cold Shields. En ik heb de man ooit mee mogen maken. Ik dacht in Memphis dat ik een live concert van hem meegemaakt heb, jaren geleden al trouwens. Gerrit Tolman Band, die heb ik regelmatig gezien. En binnenkort komt hij ook weer bij L'Esprit op het podium in het najaar. Dus houd de agenda in de gaten als je deze band wil zien. Gerrit Tolman Band, zijn album Shifting Gears heb ik meegebracht. En ik ga draaien My Train.

kerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond laat bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op en inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, het is in de nacht af en toe wat regenachtig bij een graad of 15. Morgen afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

De B-kant. Donderdag 23 juli 2026, 9 uur geweest. Tijd voor de B-kant. Ik ben nog steeds Bob ten Breeën. En we gaan deze uitzending beginnen met een Duitse band die gewoon lekker ouderwetse heavy metal speelt. Generation Steel. Op 16 oktober komt hun nieuwe album uit. Steel Machine, hun derde album als ik dat zo bekijk. En er is een nieuwe single verschenen. Een liedje over heksenjachten in de middeleeuwen. Wat je ook tegenwoordig weer zou kunnen toepassen volgens de band. Ja, niet op heksen te jagen, maar gewoon hoe de situatie in de wereld is. Dit is hun nieuwe single Witches Cross.

Feral Future, de nieuwe single van de Amerikaanse band Misery Index. Ze zijn bezig om een 8e album te gaan maken. En daarvan is dit dus alvast een voorproefje. En denk je, oh, dat wil ik graag live zien. Nou, dan moet je 5 augustus bij Musicon zijn in Den Haag. Want daar treden zij op met hen een Epitaph for End Times tour. Dus gezellig. Ja, wat ook wel gezellig is, alhoewel, eigenlijk niet misschien, maar ik hou er wel van. Dat is de band Estadour uit Colombia. Een beetje melodieuze Black Death, om het zo maar te noemen. En het album In Darkness All Shadows Gone, dat zal op 2 oktober gaan verschijnen. En we zijn nu verblijd met een nieuwe single. Ik dacht eerst van, oh, hebben ze Stephen Sondheim gecoverd? Maar ik denk, ja, nee, de meeste metalheads zegt dat waarschijnlijk niks. Dit is hun nieuwe single Into the Woods.

Ja, deze agressie was overduidelijk natuurlijk de nieuwe van Hatebreed. Kill Count Increase van het album Fatal Paradox, wat op 6 november gaat uitkomen. Even tijd voor een lekkere Nederlandstalige plaat, want daar hou ik ook van. Van Vanaheim, oorspronkelijk uit Tilburg. Het album Roede voor de Borst zal op 4 september gaan verschijnen. Een prachtig lied over de dood hebben ze gemaakt. Dit is het titellied dus, Roede voor de Borst. Ook een videoclip erbij, zoek hem eens op. Fantastisch.

Ja, deze man heeft wat woede in zich. De debuutsingle van de Italiaanse band Murder Education heet I Hate. We gaan verder met Enemy Inside uit Duitsland. Een alternatieve band met Natasha Giulia op zangeres. Uit Aschaffenburg komen ze, in 2017 opgericht. Ja, het is weer zo'n beetje zo'n band dat je denkt van, zit ik nou naar dance te luisteren of naar metal? Maar eigenlijk is het een soort combinatie. En ja, ze zijn dus bezig om weer een nieuw album te gaan opnemen. Vorig jaar hadden ze dat al een derde album uitgebracht, Venom. Maar nu is er een nieuwe single, Dopamine.

voor weer zo'n 40 jaar bezig. De thrash metal band Forbidden uit Amerika. Het album Forbidden zit er op 23 oktober aan te komen. En dit was hun nieuwe single Cyclops. Beyond Seven Dimension, een band uit Finland, maakt wat deprimerende muziek. En daar hou ik van. Van een beetje zware dingen. En ze gaan een album uitbrengen. Tatien Ikuin en Suru, oftewel de eeuwige droefheid van de sterren. En dat komt op 4 september uit. De nieuwe single die daarvan af is gehaald heet Eternal Love for the Unreachable.

Na wat EP's is de Finse band Segmentia bezig om een debuutalbum te gaan maken. En daarvan was dit alvast weer een voorproefje. Nuclear Sun. Net als de volgende band trouwens uit Engeland. Rattlesnakes. Ook een EP. En nu al dan eindelijk een debuutalbum wat eraan zit te komen. Op 30 oktober Shadows in the Night. Ja, ze zien er ouderwets uit, maar het is toch een hele nieuwe band met de fijne zangeres Rowena Neal. En we gaan luisteren naar het titellied van hun plaat.

My Silent Bride. De nieuwe single van de Duitse horrorpunkband The Other. Ja, van hun compilatie Other Dimensions die op 30 oktober gaat uitkomen. De B-kant zit op voor deze week. Ik heb nog één lied voor je en dat is van Metalite, Echoes of You. Tot zover de B-kant, tot een volgende keer. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride, gisteravond laat. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Como-meer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer, het kan af en toe een beetje regenen vannacht. Het is een graad of 15. En straks wisselen buien en zon elkaar af. En dan wordt het zondag uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
4: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
5: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
4: Een wat?
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel. Aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
10: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
11: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Radio Ridderkerk.
12: Jouw radio.
13: Dit is het muziekdossier met Frank van Kralingen. 1969.

Een hele goede avond. Het is weer dinsdagavond 6 uur geweest. En tot 8 uur vanavond kun je weer gaan luisteren naar open muziek en oldies in het programma Het Muziekdossier. Vanavond aflevering 492. We begonnen vanavond met een plaat uit 1969 van Eddie Grant en de Eagles en Michael en de Slippery. En we gaan verder met een plaat uit 1978. Wanda Walden en Don't You Want My Love In.

6 en 8 uur hier bij Radio Ridderkerk. En in de herhaling iedere zondagochtend tussen 5 en 7. Je kon luisteren naar Fox en The Juggler, gevolgd door Secret Weapon en Must Be The Music. En we gaan verder met Firefall en Strange Way.

0: draaien ook stevige muziek hier bij Radio Ridderkerk. Zo hoorde je Kansas en Carry On Wayward Son. En daarvoor hoorde je Firefall en Strange Way. En we gaan verder met de Tremaines uit 1977. En Ripe for the Picking.
1: 1977.

hoorde Bob Seger en Main Street en daarna hoorde je Up and Give It To You. De laatste plaat wordt een lange plaat en dat wordt er een van Renaissance en Trip to the Fair. Straks na het nieuws en de reclame ben ik weer terug met...

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij dat Pride-feest gisteravond.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Ondertussen zit zijn vader een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, de dag begint met afgewisseld buien en wat zon. En het wordt 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
4: Ga voor meer informatie naar
3: rtvridderkerk.nl/reclame.
5: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Auto Taalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
8: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
9: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Tijd. Radio Ridderkerk.
10: Jouw radio. Goedenavond.
11: Welkom terug bij het muziekdossier.
12: 1969.

Welkom terug bij het tweede uur van het muziekdossier. We begonnen dit tweede uur met een plaat uit 1969. It's a Beautiful Day at Whitebird. Vandaag aflevering 492. En wil je nou een zoekplaat aanvragen, dan kan dat ook. Stuur dan even een berichtje naar het volgende e-mailadres. Dat is info@muziekdossier.nl. Je luistert naar het muziekdossier iedere dinsdagavond tussen 6 en 8. En in de herhaling iedere zondagochtend tussen 5 en 7. En we gaan verder met Ilse de Lange en Blue Bittersweet.

Je hoorde twee platen uit 1973. De eerste waren de Sutherland Brothers en Quiver. En You Got Me Anyway. En daarna hoorde je van het album Billion Dollar Babies van Alice Cooper, No More Mr. Nice Guy. En dit is Pieces of a Dream.

1971, muziek uit België van de Yamazukis en Yamazuki. En daarvoor hoorde je Eric Clapton en Hello Old Friend. En we begonnen het blok van drie met Pieces of a Dream en Warm Weather. En dit is Hugo Montenegro, The Good, The Bad and The Ugly.

van de song Down by the Radio. Dan heb ik het over de Nederlandse groep Spirit of St. Louis en Dreams. En daarvoor hoorde je Hugo Montenegro en The Good, The Bad and The Ugly. En de volgende plaat komt uit Noorwegen, 1977. Saluki, de lange plaat en Love to the Sun.

luisteren naar het muziekdossier. Iedere dinsdagavond hier bij Radio Ridderkerk. 105.7 MHz. En ook nog op DHB Plus. Waar je kon luisteren naar Bolland en Bolland. En Time of Your Life. En daarvoor hoorde je de lange plaat van Saluki uit Noorwegen. 1977 en Love to the Sun. En dit is Pink Rhythm. Can't get

Je hoorde Pink Rhythm en Can't Get Enough of Your Love. En tot zover het muziekdossier van vandaag. Vandaag aflevering 492. De laatste plaat wordt er een van Sylvain en Wem Bem. En ik ben er weer zaterdagavond om 9 uur met het programma Disco Radio Action. Of anders donderdagavond om 6 uur met de nieuwe Radio Ridderkerk Top 15. Mocht je niet kunnen luisteren, dan hoor ik je graag weer volgende week dinsdag om 6 uur. Graag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn is bij de afsluiting van de jaarlijkse Pride een auto ingereden op de menigte. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt, 3 van hen zijn in levensgevaar. De bestelbus reed gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergartenpark, niet ver van de Brandenburger Tor. Daar waren duizenden mensen aan het feesten. De bestuurder van de bestelbus is nog voortvluchtig, maar de Duitse politie zegt te weten om wie het gaat. Een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen worden verricht. De brand bij Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. Volgens de autoriteiten van het departement Gironde komt dat vooral door de harde wind. Er worden windstoten van ongeveer 40 km per uur gemeten. De autoriteiten hebben daarom besloten delen van de snelweg A63 af te sluiten. Automobilisten worden al dagen dringend verzocht Gironde te mijden. In de regio rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in de deelstaat Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die een file over het hoofd zag. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en er kan plaatselijk wat regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er meer regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180-431-777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180-432-350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Honderdduizenden mensen zijn in het centrum van Rotterdam op de been om te kijken naar de straatparade van het zomercarnaval. Enkele tientallen carnavalsgroepen trekken door de straten met voorop de king en de queen van het festival. Mirena Richardson is de eerste moeder die tot queen is verkozen. Eerder stonden de regels dat niet toe. Nu wel, tot groot enthousiasme van haar kinderen.
2: Overal waar ze gaan, mijn moeder is de queen. En nou, de juf had het door. Dus is jouw moeder de queen? Ja, ja. En zo enthousiast. Vanaf toen wil bellen. Mag ik zien wat je aan hebt? Dus ja, dit is iets wat ik kan doorgeven aan mijn kleinkinderen, achterkleinkinderen. Amazing.
1: Sharon Tremes is de king van het zomercarnaval. Hij is de vijfde koning pas. Hij draagt zijn deelname op aan zijn oma die het allemaal niet meer kan meemaken. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Justitie plukte verdachten voor ruim 430 miljoen euro. Het is het vierde jaar op rij dat de cijfers zijn gestegen. Justitie richt zich met name op zaken waarbij de onder- en bovenwereld elkaar raken. En dan gaat het niet alleen om witwassen, maar ook om belastingfraude, zorgfraude, arbeidsuitbuiting en illegale tewerkstelling. Rijkswaterstaat voorziet komende nacht ook de noordelijke richting van de Merwedebrug bij Gorkum van camera's. Afgelopen nacht zijn ze al geplaatst in de rijrichting van Breda na het vrachtwagenverbod dat vorige week is ingesteld. De camera's werken met automatische kentekenherkenning en staan al meteen aan. Vrachtwagenchauffeurs die het verbod negeren, die kunnen rekenen op een boete van 500 euro. Op social media regent het klachten van chauffeurs. Rijkswaterstaat verdedigt zich dat de dienst moet roeien met de riemen die ze heeft. Er is simpelweg te weinig geld om alle verouderde bruggen, sluizen en wegen te onderhouden, schrijft Rijkswaterstaat. Het weer, het is volop zonnig nog, 25 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Blijft wel droog dan, het is 18 graden vannacht. Morgen een grijze dag met af en toe regen, dan wordt het 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. Hallo.

0: 90.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die dicht bij een bos en een camping een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flávio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door de bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Er kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Er komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: Welkom bij het programma Songs of Glory. Een non-stop programma met de mooiste christelijke muziek. Elke zondagavond om 6 uur. Techniek en muzieksamenstelling Peter Gouweloos. Oh.

Vandaag horen we muziek onder het thema zomer. Geniet extra lekker deze zomer met de beste christelijke muziek. Met een vrolijk tintje. Veel luisterplezier het komende uur.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamitische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die dronken brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In het zuiden van China en Hongkong zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat orkaan Noel aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval, zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen voor overstromingen. In Hongkong zijn mensen gewond geraakt. Ook wordt daar schade gemeld door omgewaaide bomen. In de hele regio rijden geen treinen. Honderden vluchten zijn geschrapt. Op een Duitse snelweg in de deelstaat Thüringen zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog, bij ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Goedemorgen, luisteraars. Hartelijk welkom op deze zondagmorgen 26 juni, juli. Vanmorgen voor u de eredienst, die zal worden uitgezonden vanuit de Christus is Koninkerk. Voorganger is dominee Olden uit Brandwijk. Het orgel wordt bespeeld door Pleun Zeilman. Aan de techniek zit vanmorgen René Lodder. Samenstelling en presentatie Ella Visser.

Vaste rots, dat wil Jezus voor ons zijn. Alle dagen van ons leven. U mag God liefhebben, meedragen in uw hart. Bent u angstig of benauwd? Roep uw Vader in de hemel. Want eens zullen de bazuinen klinken, uit de hoogte van links en van rechts, en duizenden stemmen zullen ons omringen. Dan zal ja en amen wordt gezegd. Kom maar in gebed tot u. Heer, wil u ons horen? Heer, hoor alstublieft naar ons gebed. In zo'n ruwe, rommelige wereld, kom ons toch te hulp.

Om 9:30 gaan wij de eredienst uitzenden vanuit de Christus Koninkkerk. Voorganger zal dan zijn dominee Olden uit Brandwijk. Heeft u pen en papier bij de hand? Dan ga ik u de schriftlezing voor zover mogelijk doorgeven. Het thema van de dienst die de dominee gekozen heeft. God roept naar de mens en dat is uit Jona 1, de profeet tegen wil en dank. De dienst zal beginnen met het zingen van Psalm 92, vers 1 en 2. Vers 92, vers 1 en 2. En daarna stil gebed, aanvangswoord en groet. Maar er is nog tijd voor mooie muziek. Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam, die eens, luisteraars, de hemel en aarde verenigde samen. Mag u ook reizen naar de stad waar Jezus koning is? Laat hem besturend waken, want is wijsheid wat hij doet. Beveel, Heer, beveel gerust onze wegen.

0: Wij gaan overschakelen voor de eredienst vanuit de Christus Koninkkerk. In deze dienst gaat voor dominee Olden uit Brandwijk. Het orgel zal worden bespeeld door de heer Zelman. De dienst begint met het zingen van Psalm 92, de versen 1 en 2. Daarna votum en groet. Wij wensen u een goede maandag en een goede dienst.
1: Het overlijden van zijn vrouw viel hem zwaar. En het lukte hem niet meer goed om iets van het leven te maken. De laatste jaren was hij lid van ons.

Ons intochtslied is Psalm 92, vers 1 en 2. Ik wens u hier en de kijkers en luisteraars thuis een gezegende dienst.

Verbonden ook met veel mensen die thuis meeluisteren of kijken, wellicht zelfs vanuit vakantieoorden, verbinden wij ons met de levende God. Openen we ons hart en bidden om een goede dienst. Waar halen wij mensen onze hulp, onze kracht en sterkte vandaan in het leven? Hier in het Godshuis willen we uitspreken dat onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en niet loslaat het mensenkind met wie hij eenmaal op weg is gegaan. Daarom mag ik jou en u ook aanreiken, groeten. Er is vrede, er is genade, er is liefde van God die we kennen als een vader. Die we kennen door zijn zoon, die we kennen door zijn geest. Amen. Zingen we meteen het lied, Gloria lied, 10.000 redenen, hemelhoog 617, 1 en 2.

0: Aan het begin van de week dacht ik, de zon komt op. Echt een lied om in deze zomertijd mee te beginnen. Goed, vanmorgen even niet de zon, maar we hebben hem vast deze komende dagen wel weer aan de hemel. Beste mensen, in aansluiting op de afkondigingen nog een mededeling. Gisterochtend is toch vrij onverwacht overleden op 89-jarige leeftijd Cornelia, ofwel Corrie, de Groot Sint Maartensdijk. Sinds een paar maanden woonachtig in de Reijerheem, nadat ze jarenlang met haar man onder aan de Ringdijk heeft gewoond, met haar man Rokus. Komende donderdag om 10:00 is de afscheidsdienst in de aula van Vredehof, met na afloop gelegenheid om de familie te condoleren. Ons medeleven gaat uit naar dochter Ineke en haar man en kinderen. Volgende week volgt een uitgebreider in memoriam. Laten wij aan het begin van deze dienst ook tot God komen in gebed. Heer onze God, we bidden u, wij roepen u aan, ook op deze ochtend. Wij, zoals we hier gekomen zijn in de Christus Koninkerk, zo jong of zo oud, wie we ook zijn, maar ook mensen die met ons verbonden zijn omdat ze meekijken of luisteren. Heer, in en door uw Zoon Jezus zijn we aan elkaar gegeven. In en door uw liefde mogen wij samen zingen, samen bidden, samen zoeken naar het plan dat u met ieder van ons heeft, met ons als gemeente en kerk, naar uw plan met ons als wereld. Heer, tegelijkertijd weet u dat we in een gebroken wereld leven. En onze gedachten gaan uit naar veel mensen die donker te ervaren en onzekerheid, terwijl we toch weten dat u het licht bent. Onze gedachten gaan uit naar mensen die eenzaam zijn, terwijl u ons toch niet alleen laat. Onze gedachten gaan uit naar mensen die bang of angstig in het leven staan, en dat zijn er veel tegenwoordig, terwijl toch bij u hulp en sterkte te vinden is. Onze gedachten gaan uit naar mensen die onrust en onzekerheid ervaren, terwijl er toch bij u vrede is. Heer, we roepen u aan, omdat onze wereld zoveel onvrede is en zoveel oorlogsgeweld. Omdat de wereld zoveel onzekerheid is en dreiging, ook door klimaatgeweld. Deze week de bosbranden, Heer, het komt dichterbij dan ons lief is. En het doet pijn en het maakt ons klein en onzeker. Heer, en het stelt ons voor vragen als van, hadden we niet, moeten we het niet kunnen voorkomen? God, u bent onze God. U bent een God van liefde, van toekomst. En ook al lijken uw wegen en daden soms zo verborgen, Heer, we spreken u erop aan. Onze wereld heeft het nodig. Uw leiding, uw verlossing, uw hand. Heer, ontferm u over ons en deze wereld. Kom met uw licht, uw vrede en maak ons tot werktuigen van uw liefde. Om Jezus wil. Amen. Aansluitend wil ik graag een tekst voorlezen. Het is mezelf ooit hier in deze gemeente door een jongere, ben ik erop geattendeerd. En ik moet zeggen, het spreekt me tot de dag van vandaag nog steeds heel erg aan. Een tekst, een gedicht kun je zeggen van Phil Bosmans, namelijk, je bent gemaakt voor het geluk van familie, van vrienden, van bekenden. Ze hebben je nodig, je goedheid, je glimlach, je hart. Het is onmogelijk voor een egoïst om gelukkig te zijn. Wees als een kind, eenvoudig, spontaan, vrolijk, tevreden. Wees geen vat vol problemen, want lege, maar ook overlopende vaten zijn er genoeg. Maar lach en straal en ga open als een bloem. Hou iedere dag. Opeens niet meer. Maar lach en straal en ga open als een bloem bestraald door de zon. Hou iedere dag opnieuw van de mensen om je heen. Ja,
1: Lijkt wel alsof ik zenuwachtig ben. Ja. Mijn technische kant is de afgelopen jaren niet beter geworden.
2: Oh, daarom zou ik niet.
0: Nou, het is belangrijk hoor, dat we wel niet alleen voor de mensen die misschien anders het niet goed kunnen horen, maar zeker voor de vele mensen die thuis of op vakantie meeluisteren. En dat zijn er, mag ik verwachten uit het verleden, meer dan dat er in de kerk zitten. Ja. Goed. Ja, ik begin weer even opnieuw. Je bent gemaakt voor het geluk van de ander. Een tekst van Phil Bosmans. Je bent gemaakt voor het geluk van familie, vrienden, bekenden. Ze hebben je nodig, je goedheid, je glimlach, je hart. Het is onmogelijk voor een egoïst om gelukkig te zijn. Wees als een kind, eenvoudig, spontaan, vrolijk en tevreden. Wees geen vat vol problemen, want lege, maar ook overlopende vaten zijn er genoeg. Maar lach en straal en ga open als een bloem bestraald door de zon. Hou iedere dag opnieuw van de mensen om je heen. En probeer wonden, als die toch ontstaan, te helen. En tranen te stillen van hen die hun wanhoop of verdriet verbergen. Onder een laag make-up of een oppervlakkige glimlach. Schenk wat liefde aan hen die weinig liefde kennen. Ja, het geluk van de ander ligt ook in jouw handen. Deze tekst, ik weet het nog als de dag van gisteren, kreeg ik een keer in een gesprek, in een voorbereiding van een jeugddienst. En dat is bij mij al die jaren blijven hangen. En dat wil ik ook graag doorgeven. Beste mensen, we gaan zingen lied 345, 2 en 3 uit het nieuwe liedboek 345.

0: Straks gaan de kinderen naar de nevendienst. Hij doet het weer. Bedankt, Peter. En hier in de kerk willen we lezen uit het woord van God. En daarom willen we bidden om het licht van Gods geest. Hemelse Vader, trouwe God, we danken u dat we hier vanmorgen samen gemeente van u mogen zijn. Gemeente van Jezus Christus, Heer. U hebt ons elkaar gegeven. Want natuurlijk zijn we ieder van uit eigen gevoelens, overwegingen naar de kerk gekomen. Maar ten diepste bent u het die ons roept, die ons de weg wijst, die ons misschien soms wel bij de kraag pakt om er te zijn voor u en voor onze medemens. Heer, we bidden u dat we daar ook van doordrongen mogen raken. Dat u een God bent die mensen roept. Soms voelen we dat niet meteen, soms worstelen we ermee. En soms is natuurlijk de eerste vraag van hoe weten we het, dat u het bent. Heer, laat uw roepen over ons komen. Dat we met ons hart en ons verstand voelen, u bent onze God. Heer, zo bidden we om een goede dienst hier in de kerk, straks ook in de nevendienst, ja, overal waar vandaag uw naam wordt aangeroepen. Wees daar aanwezig met uw geest. Amen. Ineke van den Berg, jij zou iets vertellen in verband met de kinderen van de nevendienst.
1: Nou. Hij doet het weer. Kom maar naar voren. Nou, ik denk dat jullie allemaal vakantie hebben. Ja, hè? Gaan we nog weg?
2: Naar Assen.
1: Hartstikke leuk. Gaan jullie nog weg?
3: Ja, naar Italië.
1: Zo, mag ik mee? Achter in de kofferbak, tussen de kleren? Nee, ja, kan niet, hè? Nee. Zeg, we hebben een verhaal vandaag wat best wel een beetje moeilijk is. Maar denken jullie dat toen Jezus op de aarde was, dat hij vakantie had? Nee, hè? Dat denk ik ook niet. Het verhaal van vandaag, daar gaan we het in de kindernevendienst over hebben. Dus, gaan jullie mee?
0: Ik wilde graag het licht meegeven, maar ik zie het kaarsje niet liggen. Oh, nou. Ja. Want we geven jullie graag het licht mee, dat we allemaal kunnen zien, ook voor jullie wil Jezus het licht zijn. Het licht dat nooit zal ontbreken. Zal ik het jou geven?
3: Ja.
0: Tot straks.

0: Afgelopen week dacht ik, ja, in de vakantietijd, waar moet je het dan over hebben in een kerkdienst? Misschien wel iets wat te maken heeft met op weg gaan, erop uittrekken. En toen moest ik ook aan de profeet Jona denken. En nu even, ik had het ook de kinderen kunnen vragen, maar goed, die hebben hun eigen programma vanmorgen. Wie is er wel eens gejonast? Is er hier iemand in de kerk die wel eens gejonast is? Ja. Dat is meestal kinderwerk, hè? Maar ja, aan de andere kant. Hè? Jonas is, de, ja, is ook een vertaling van de naam van Jona. En Jonassen, ik vertel het even heel kort, dat is tussen twee mensen heen en weer geslingerd worden. Hè? En dan is het natuurlijk van, ja, laten ze los of niet. Nou, dat is dus zoals Jona in de walvis heen en weer werd geslingerd. Zou hij blijven leven, de dood? Nou, uiteindelijk, we kennen het verhaal, denk ik. Maar we gaan lezen het eerste hoofdstuk en Evelien gaat dat met ons doen. En vervolgens enkele versen uit Psalm 139, die ook wat mij betreft direct aansluiten bij Jona.
1: De Heer richtte zich tot Jona, de zoon van Amittai. Maak je gereed en ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen. Want ik heb gezien hoe haar inwoners zich misdragen. En Jona maakte zich gereed, maar vluchtte naar Tarsus, weg van de Heer. Hij ging naar Javo en vond er een schip met bestemming Tarsus. Hij betaalde de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsus, weg van de Heer. Maar de Heer wierp een hevige storm op de zee. En de zee werd zo wild dat het schip dreigde te breken. De zeelieden werden bang. En ieder riep tot zijn eigen God om hulp. Ook gooiden ze, om het gevaar af te wenden, de lading in zee. Maar Jona was in het ruim van het schip afgedaald. Was daar gaan liggen en in een diepe slaap gevallen. De schipper ging naar hem toe en zei tegen hem: wat lig je hier te slapen? Sta op en roep je God aan. Misschien dat hij zich om ons bekommert, zodat we niet vergaan. Intussen overlegden de zeelieden: laten we het lot werpen om te weten te komen wiens schuld het is dat deze ramp ons treft. Ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden ze tegen hem: vertel ons, hoe komt het dat deze ramp ons treft? Wat doe je hier aan boord? Waar kom je vandaan? Uit welk land kom je? Bij welk volk hoor je? Jona antwoordde: ik ben een Hebreër en ik vereer de Heer, de God van de hemel. De God die de zee en het droge gemaakt heeft. Nu werden de mannen nog veel banger, want ze hadden van hem gehoord dat hij was weggevlucht van de Heer. Ze zeiden tegen hem: hoe heb je dat kunnen doen? En ze vroegen hem: wat moeten we met je doen? Dat de zee ons met rust laat. Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. Hij antwoordde: gooi me in de zee, dan zal de zee jullie met rust laten. Want ik weet dat het mijn schuld is dat deze storm zo tegen jullie tekeer gaat. Maar de mannen roeiden uit alle macht om weer aan land te komen. Dat lukte hen echter niet, want de zee ging steeds onstuimiger tegen hen tekeer. Toen riepen ze tot de Heer: ach Heer, laat ons toch niet vergaan als wij het leven van deze man opofferen. Reken het ons niet aan als hier een onschuldige sterft. U bent de Heer. Al wat u wilt, doet u. Toen tilden ze Jona op en gooiden hem in zee. En de woede van de zee bedaarde. De mannen werden vervuld van bang ontzag voor de Heer. Ze brachten hem een offer en deden hem gelofte. Ik ga verder met Psalm 139, vers 6 tot 12. Wonderlijk, zoals u mij kent. Het gaat mijn begrip te boven. Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen? Hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel, u tref ik daaraan. Lag ik neer in het dodenrijk, u bent daar. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee. Ook daar zou uw hand mij leiden. zou uw rechterhand mij vasthouden. Al zei ik, laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht. En ook dan zou het duister voor u niet donker zijn. De nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht.
0: Zingen we een lied dat bij Jona past en dat tegelijkertijd niet echt bekend is en misschien ook niet zo makkelijk te zingen. En toch, ik dacht, ik wil het met jullie delen vanmorgen. Zijt gij mijn God, ben ik uw mens nog, heren. Lied 155, de organist speelt het een keer voor.

Dit lied 155 uit het nieuwe liedboek. We zingen het niet zo vaak, maar het heet volgens het liedboek het lied van Jona. Maar het is ook een lied met allemaal symbolische verwijzingen. En als ik dan zing, alleen een vis is aan haar hart geborgen, dan is die vis natuurlijk Ichthus. Hè? Dat is natuurlijk Jezus Christus, redder van de wereld, zoon van God. Na de verkondiging, hopelijk een bekender lied, een van de weinige opwekkingsliederen die in het nieuwe liedboek is teruggekomen, namelijk 139 en dan de B-versie, dus Psalm 139b. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Jona. Ja, een boekje met een glimlach, een verhaal over een profeet die het zichzelf zo moeilijk maakt en dus ook God. Want dacht Jona te vluchten voor God? Maar het is ook een boek over die God. Dat die zo ruimhartig kan zijn. Dat die zo goed in mensenharten kan kijken. En misschien zelfs over die profeet geglimlacht heeft van Jona, postduifje van mij. Want de naam Jona betekent postduif. Wil jij je voor mij verstoppen? Wil jij, die toch mijn boodschapper zou moeten zijn, je voor mij verstoppen? Ach, Jona, nou. Daarmee is Jona het verhaal waarmee wij ook zelf in een spiegel kunnen kijken. Naar onszelf. Als wij bijvoorbeeld vriendschap, bijvoorbeeld vrede of zorg zouden kunnen brengen en we laten het afweten. We laten de kans voorbij gaan. God is ruimhartig, ruimdenkender dan wij mensen zouden doen. Maar hij wil ons wel blijven roepen. Want Jona die is in eerste instantie natuurlijk de profeet die geroepen werd. Die gezonden werd door God. Terwijl hij zijn levensopdracht erbij laat zitten. En doet dat toch niet denken in onze tijd aan hoe wij vandaag de dag in onze westerse, welvarende, misschien wel al te veel tevreden landen met onszelf bezig zijn en te weinig met wat we de ander kunnen geven. De ander dichtbij, de ander verder weg. Want Jona, dat is in de spiegel kijken als persoon, als mens ten opzichte van de medemens en God. Maar Jona is ook, ja, dat we als kerken, als gemeentes in de spiegel zouden moeten kijken. En tegelijkertijd is Jona natuurlijk, beste mensen, is dat niet de gelovige van alle tijden? Is dat niet, ja, wie is hij geweest? Nou, we weten het niet. Er is geen historisch verslag van hij is in dat jaar geboren en hij is toen en toen naar Nineveh gegaan. Nee, het is niet te plaatsen, dat verhaal. Het is meer een gelijkenis. En zo heeft Jezus het ook gelezen, mag ik verwachten. Want bovendien, dat een profeet van Israël, hè, van Juda wellicht, naar Nineveh zou gaan, naar de vijand zou gaan, naar de grote machtige legers van Assyrië. Nou, het is niet goed voor te stellen dat dat reëel is geweest. En tegelijkertijd was dat wel de opdracht aan Israël, aan ons. Dat God mensen uitzendt naar de onmogelijkste plaatsen en naar de onmogelijkste situaties en mensen, naar vijanden, naar, omdat God ook die vijanden, die andere mensen, niet wil vergeten en niet wil afschrijven. Omdat wij hen niet moeten afschrijven. Omdat ook die mensen, en dat zijn mensen soms zoals wij zelf, tekenen van leven van God zo nodig hebben. Een boodschap, een teken van hoop. En daarom is natuurlijk het verhaal van Jona allereerst een preek voor eigen parochie, voor de eigen gemeente, voor het volk Israël zelf, zou ik denken. En ik zou benieuwd zijn hoe mensen, en dan met name de uitleggers in het land Israël, vandaag de dag dit verhaal lezen. Of ze het ook kunnen vertalen naar daden. Maar het is ook een leerverhaal voor ons. Het is een waarschuwing en een bemoediging in één. Zoals je maar weinig tegenkomt in de Bijbel, wist de hervormer Maarten Luther al over Jona te schrijven. Jona, ga naar Nineveh, ga naar Damascus.
Spreek, klaag haar aan. Opmerkelijk is dat er niet geschreven wordt wat Jona moet zeggen, wat hij moest aanklagen. Kennelijk wist Jona dat wel. En wat is er voor andere boodschap te verwachten dan Nineveh, mensen, het moet anders. Jullie moeten anders. Beter leven, doen, denken. Of nog iets concreter, in Gods naam. Stop met je onhebbelijkheden. Stop met je zonde waarbij je over medemensen heen loopt. Misschien wel hun platwalst. Want anders wordt het ook je eigen ondergang. Wij kunnen niet doen. Niet doorgaan met de ander. Niet meer als medemens te zien. Niet meer als mens van God te zien. Klein te maken. Wij kunnen niet doen met alleen maar voor onszelf te leven. We moeten stoppen met het uitbuiten van de ander. Want dat gebeurt ook vandaag de dag nog steeds. We hebben het moeilijk met, moeten we excuses aanbieden voor slavernij van 200, 300, 400 jaar geleden? Nou, ook vandaag wordt er uitgebuit. Wij maken misbruik van arbeidsmigranten. We maken misbruik van mensen in lage lonen landen, zodat we zelf onze welvaart in het vaandel kunnen houden. Beste mensen, in deze wereld wil God niet recht praten wat krom is. Daarom moest dat Gods volk aangesproken worden. Israël in de geschiedenis, de hele geschiedenis door, moest een teken zijn. Een teken en een getuigenis dat God mensen roept, dat God mensen leidt. En dat is soms door de diepte heen, zelfs door de diepte van de dood. De geschiedenis door is de gemeente van Christus als een zoutend zout nodig in deze wereld, als een lichtend licht, als een redmiddel tegen bederf. Omdat God wil laten zien, ik heb een toekomst voor ogen waar mensen in vrede samenleven, vredelievend, genadevoller voor elkaar. Ook zelfs aan dat vijandige Nineveh moet dat getoond worden. De stad van macht, geweld en het over mensen heen lopen alsof mensenlevens niet tellen en menselijke waarden niet belangrijk zijn. Aan ons Nederland kunnen wij dat tonen. Een Nederland waarin het steeds meer ik is en waar we ondertussen nauwelijks nog respect, fatsoen voor de ander hebben. En we bij wijze van spreken liever een bom bij de voordeur achterlaten dan een gesprek aan te gaan. De mensen, de volkeren moeten toch weten dat dit geen toekomst heeft op die manier. Wij als gemeentes hebben toch te tonen dat we geloof hebben in geloof, hoop en liefde. Niet om er allereerst zelf beter van te worden, maar omdat Gods woord, Gods plan met de wereld zichtbaar moet worden. Daarom moest die postduif uitvliegen. Daarom zou de christelijke gemeente als vredesduif de wereld in moeten trekken. Nou, Jona blijft niet stilzitten, lezen we in het verhaal. Hij gaat op weg, maar niet zoals bijvoorbeeld een Abraham, de vader van alle gelovigen, die gaat naar een onbekend land. Nee, ook niet als Israëls unieke zoon, die wij als Gods zoon, als Jezus kennen, gehoorzaam aan zijn vader. Nee, Jona ging, maar hij ging niet echt, hij vluchtte. Weg van de Heer, weg van het aangezicht van de Heer, lezen we in de oude vertaling. Hij wilde God eigenlijk niet onder ogen komen. En dan kun je je afvragen, is dat niet een beetje stom? Is dat niet een beetje dom, Jona? Want hoe kun jij nou vluchten voor Gods geest? Gods geest die er toch altijd en overal is, zo lezen we ook in Psalm 139. Een psalm Jona op het lijf geschreven. Jona 2, het gebed uit de vis. Het zou een psalm kunnen zijn die ook naast Psalm 139 gelegd kan worden. Psalm 139, we hebben het zo net gehoord, met uitspraken als: steeg ik naar de hemel, daar bent u. Zocht ik het dodenrijk op, ook daar zal uw geest mij geleiden. Oftewel, overal waar je ook bent,
hoe diep je ook bent gezonken, je kunt God altijd aanspreken, altijd nog aanspreken. En nu is het wel interessant, wat Jona toch bezield zou hebben om niet naar Nineveh te gaan, weigert hij de uitdaging om als profeet van de Heer op te treden, of is hij gewoon bang, of ja. We kunnen niet in het hoofd van Jona kruipen. Maar je zou het nog wel kunnen begrijpen dat hij er tegenop ziet in zijn eentje naar zo'n grote onbekende stad, naar zo'n vijandige stad. Nou, in Israël zijn ook wel eens profeten voor minder gestenigd en de stad uitgegooid. Angst, ik denk niet dat dat allereerst speelde. Later zullen we in het boekje van Jona ook lezen dat hij de opdracht gewoon niet zag zitten. Hij zag het niet voor zich dat hij bekering en verandering in Nineveh tot stand zou brengen. Nineveh is Nineveh, Jeruzalem is Jeruzalem, laat dat maar zo. God is er toch voor ons en laat die mensen maar in hun sop gaar. En toch, we kunnen wel eens denken dat het geloof iets is van onszelf, van ieder van ons. God kijkt verder. God is niet alleen de God van één enkel mens, van mij of van u, van jou. Hij kijkt verder. Hij wil er voor miljoenen zijn, miljarden. Hij wil onze God zijn. Hij wil er ook dus voor anderen zijn. Ja, hoe dat werkt, ik kan er met mijn verstand nauwelijks bij, maar ik weet wel dat ik blij mag zijn dat God daarom ook er voor u en voor jou en voor mij wil zijn. Jona sloot zich af. Zegt zelfs later in het boekje van Jona, als hij toch de stap zet en Nineveh zich bekeert, verandert. Ik wist wel dat u zo goed, en daarmee bedoelt hij, dat u zo gek bent. Zo genadig. Is dat niet de ergste vorm van ontrouw aan God? Als wij zouden zeggen, als wij zouden denken, laat de wereld maar vergaan als ik maar. Terwijl Jezus juist in de wereld is gekomen om redding te brengen. Niet alleen voor één persoon, maar voor de wereld. Om te redden, te behouden. En daarom is hij er ook voor ons, voor u, voor jou gekomen. Ja, maar wat is deze God waard als wij alleen maar geholpen worden, als alleen u of ik al geholpen, gered wordt en de wereld vergaat? Nou, Jona laat zien wat de gemiddelde gelovige ook wel zou willen. Hij probeert onder zijn roeping, onder zijn opdracht uit te komen. En het is een wonder dat God het daar niet bij laat zitten. Dat hij niet zegt, nou, pech gehad Nineveh, of Jona, voor jou een ander, ga jij maar je eigen rondje vliegen. Nee, God laat een storm opgaan. En een storm, in het Hebreeuws zou je meteen ook aan het woord ruach, dat er staat, mogen denken en dat mogen vertalen als een storm, een wind. Zelfs Gods geest kun je daarmee zien. En Jona heeft dat ervaren. Want wat doet die profeet? Hij gaat rustig slapen, denkt hij, in het schip. Gaat hij rustig slapen terwijl de wereld vergaat om hem heen? Zou hij zich geen enkel moment hebben afgevraagd dat Gods ruach, Gods geest het op hem gemunt heeft? Kan een mens dat, hè? Rustig gaan slapen terwijl de wereld vergaat. Nou, kennelijk kunnen mensen dat. En als we niet oppassen, kunnen wij dat. Terwijl God aan ons blijft trekken. Terwijl de wereld in brand staat. Beste mensen, dat is natuurlijk geen rustgevende slaap. Of een slaap van overgave, van vertrouwen. Hoogstens een slaap van uitputting. Zo zijn er gelovigen die zich te slapen leggen met het gebed op de lippen. Heer, bewaar mijn ziel. En ik vind dat een heel mooi gebed. Als het maar niet aansluit bij wat er in Gethsemane ooit gebeurd is. Dat de discipelen in slaap vielen terwijl Jezus even verderop worstelde. Vader, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar als u het wilt. Oftewel, wil Jona de angstschreeuw van de bemanning wel horen?
hun doodstrijd, hun roepen tot welke god ze ook maar kunnen bedenken. Want als mensen in het nauw zitten, nou dan roepen ze, dan schreeuwen ze, Heer, help. Terwijl Jona, de getuige van de levende God, slaapt. Ik heb het er wel eens moeilijk mee in onze kerk en in onze tijd, dat we als het ware meer met onszelf bezig zijn dan met de wereld. En natuurlijk, we kunnen niet de hele wereld op onze hals nemen. Maar openen we onze ogen nog wel voor mensen in ons dorp? Mensen die hulp nodig hebben, maar misschien net niet tot onze eigen kring of bubbel behoren. Gaan we nog wel met zending en werelddiaconaat de straat op, de wereld intrekken? Of zijn we al druk genoeg met onszelf? Of is het zelfs al, nou, als ik het maar overleef? Is dat wat Gods geest wil? Is dat wat God vraagt van mensen? In elk geval waar de volkeren, waar de goyim nog bidden, hè, die bemanning aan boord, ieder tot zijn eigen god, daar houdt Jona zijn mond. Hij zwijgt. Pijnlijk zwijgt hij. Wil hij niet bidden, kennelijk. Terwijl bidden, tot God komen, het heeft iets van je hart mogen openen voor God, zeggen wat je moet zeggen, wilt zeggen, kan zeggen. Dat valt niet altijd mee, maar je kunt het wel, je mag het wel. Maar bidden is natuurlijk ook willen luisteren. Bidden is je voor hem openstellen. En dat is wat Jona natuurlijk niet doet hier. Want stel je voor dat hij naar Nineveh moet. Ik hoop, beste mensen, dat we jullie hier als gemeente Slikkeveer, dat we als christenen ons hart voor God openen, maar ook voor onze medemens. Dat we zelfs openlijk blijven bidden, persoonlijk, maar ook samen met elkaar. Spreek, Heer, want uw gemeente wil horen wat uw plan is met ons. En nu naar Jona kijken, de profeet tegen wil en dank. Ja, Jona is natuurlijk een voorbeeld van iemand die wegvlucht. Jona is zuchtend, steunend, vluchtend. Een voorbeeld voor de mensen die misschien nog doen wat er gedaan moet worden, maar eigenlijk niet met liefde in het hart, niet met een roeping van God vraagt het van mij, maar ja, het moet, dus ja, vooruit maar. Maar Jona is ook degene die ons laat zien, vluchten kan niet meer. Want vroeg of laat, God haalt je in. Hij geeft de geroepenen natuurlijk de ruimte om het op zijn of haar eigen manier te doen, maar hij heeft het eerste woord en hij heeft het laatste woord. Vluchten heeft geen zin. Uitspreken dat je geen kracht hebt, geen perspectief ziet, het niet ziet. Ja, dat is wat we wel mogen doen naar Gods geest toe. Want laten we eerlijk zijn, wie van ons weet precies wat te doen als God ons een moeilijke vraag stelt? Maar beste mensen, of je nou 8 bent of 80, sta er in elk geval voor open dat God met ieder een bedoeling heeft, met ieder een plan en dat hij blijft roepen, blijft kloppen bij ons op de deur. En waar ligt onze roeping? Ja, dat kan heel direct zijn ten opzichte van mensen om ons heen. Dat kan binnen de gemeente zijn. Maar laat het daar niet bij blijven. Nee, Jona moest al naar Nineveh gaan. En de vraag is, wat is Nineveh voor u, voor jou vandaag? Het Nineveh van vandaag, dat is niet per se Damascus. Dat is niet per se Jeruzalem. Dat is niet per se, nou, vul de brandhaarden in deze wereld maar in. Oekraïne, Gaza. Nee, dat kunnen ook uw buren zijn. Dat kunnen ook anderen zijn. Binnen familie, binnen uw vriendenkring. Mensen die u, jou nodig hebben. Een eenzame buurvrouw. Een jongere

voor jou. God roept, God spreekt ons aan. En we zien dit beeldverhaal van Jona. Nou, die vloog weg. Die verstopte zich. Maar die werd uiteindelijk ook in zijn kracht gevat. En tegelijkertijd de tweede Jona, zoals Jezus ook ooit genoemd is. Die wist wel wat hem te doen stond. Mag Jezus dan ook op jou, op u rekenen? Amen.

kinderen komen terug van de nevendienst en dan zingen we het lied Je mag er zijn.

een liedje om vrolijk van te worden. Maar ik moet ook zeggen, het zet wel tot nadenken. Beste mensen, we hebben een aantal mensen uit de gemeente die we ook in onze gebeden willen meenemen, voor Gods aangezicht willen brengen. We willen danken omdat Arie Hordijk en Sjaan de Vroet weer thuis mochten komen. We willen bidden voor meer mensen die voor onderzoeken of misschien wel voor opname naar het ziekenhuis moeten. Maar noemen ook de naam van Jeanette Nijhuis. En we willen ook bidden voor Linda Nuchteren, die morgen naar een verpleeghuis in Rotterdam verhuist. Terwijl we natuurlijk ook willen bidden voor de familie van Corrie de Groot en Kees van den Berg. Laten we danken en bidden. Eeuwige God en Vader, voor al het goede dat ons in het leven gegeven wordt, dank u wel. Voor alle aandacht en liefde van mensen op onze levensweg, dank u wel. Voor het vertrouwen dat u ons leven draagt, wat er ook gebeurt, dank u wel. Voor alles wat ons verhindert om van het leven te genieten, bidden wij u, Heer, doe ons opstaan. Voor de pijn die het leven brengt, gebracht heeft, bidden wij u, doe ons opstaan. Voor de moed om de dingen te kunnen doen waar we voor staan, bidden wij u, doe ons opstaan. Lieve God, draag zo ons kwetsbaar bestaan. Sterk ons aarzelend geloof. Schenk ons vertrouwen in het leven, in de toekomst, in u. O God, van Vader van Jezus Christus, we bidden u om uw Heilige Geest. Want u bent toch de krachtbron van ons bestaan. U bent toch de bron waaruit we mogen putten. U bent toch degene die ons leert om te kijken naar het leven, naar de wereld, naar de medemens, naar onszelf, met ogen als zoals Jezus ons zag. En dat is allereerst met liefde. Heer, leer ons in zijn spoor te volgen. Zodat we bergen kunnen verzetten. Zodat we in het onmogelijke toch kunnen geloven. Ook als de dreiging en het geweld en de onzekerheden in de wereld alleen maar groter lijken te worden. Laat uw geest ons zien, Heer, dat wij onze onmacht, onze zwakheden kunnen overwinnen. Spreek ons daarom aan, Heer, onze God, op wat ons te doen staat, wat uw plan is met de wereld, met ons als mensen. Heer, God van mensen, we bidden nu voor alle mensen die lijden aan deze tijd waarin we leven. Met de dreiging van ons leefklimaat, met die bosbranden. Heer, we weten het soms niet meer. En aan die oorlogen en dat machtsmisbruik in de wereld. Heer, we weten het soms niet meer wat nog de toekomst brengen kan. Maar u hebt de toekomst, u hebt de wereld toch in uw handen. Laat het ons zien, Heer. Liever vandaag dan morgen dat u een God bent die wel degelijk ingrijpt, die wel degelijk betrokken bent, die wel degelijk uw zoon gezonden heeft, opdat het kwaad van deze wereld, de dood, niet het laatste woord heeft, maar uw liefde. Heer onze God, nu dat deze weken zoveel mensen op uittrekken om vakantie te vieren, om nieuwe energie te op te doen, bidden wij u natuurlijk voor hen dat het een goede tijd mag zijn, dat ze onbezorgd kunnen genieten, dat ze werkelijk straks weer met frisse moed aan het werk kunnen gaan. Maar we bidden nu ook voor de mensen die er niet op uit kunnen trekken, die aan huis gebonden zijn, misschien wel in tehuizen verblijven. Omdat er gezondheidsproblemen zijn, omdat er andere beperkingen zijn. Heer, u kent ieder van ons. En we bidden u dat deze tijd daarom niet per se een eenzame tijd is, maar ook een tijd dat we ons opladen om vervolgens weer met des te meer liefde en energie er voor de ander te zijn. Heer, spreek ons aan hoe we dat kunnen invullen, hoe we er voor de medemens kunnen zijn hier in de gemeente, in ons dorp, in vrienden- of familiekring,
in de wereld. Heer onze God, we willen u ook bidden. Biddend aanspreken voor allen die het moeilijk hebben. Die grote zorgen hebben. En zo bidden we u voor allen die voor onderzoek of voor opname naar het ziekenhuis moeten in deze komende tijd. En we denken in het bijzonder aan Jeanette Nijhuis. We bidden u voor Linda Nuchteren die morgen naar een verpleeghuis in Rotterdam verhuist. Allemaal spannend en vooral met de vraag, komt ze daar tot nieuwe stappen van gezondheid? Heer, onze God, we willen u ook dankend noemen. Arie Hordijk en ook Sjaan de Vroet mochten weer thuiskomen na een periode van revalidatie. Heer, om uw kracht en nabijheid bidden we voor verder herstel, voor henzelf, voor de mensen om hen heen. Goede God, we willen ook een biddende gemeente zijn voor hen die iemand moeten missen. En u weet, Heer, hoe pijn soms al vanuit het verleden nog steeds voelbaar kan zijn na zoveel tijd. En dat het ons eenzamer kan maken. Heer, we bidden u voor de familie van Kees van den Berg in deze dagen. Zijn kinderen, mensen om hem heen die hem zullen missen. We bidden u voor de mensen, de familie, het gezin van Corrie de Groot, die in deze dagen afscheid moet nemen. Heer, u weet hoe dat als een schaduw boven ons kan hangen en het ons soms klein maakt, maar het ons ook kan verbinden. Niet alleen dat we de goede herinneringen in het hart vasthouden, maar ook dat we op elkaar betrokken worden in liefde en betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Heer, eeuwige God en Vader, zo komen al onze gebeden bijeen. Maar we willen u ook de gebeden van ons eigen hart voorleggen. En dat doen we in ons persoonlijk stil gebed. Hoor ons, Heer, als we tot u komen.

0: Onze God en Vader, hoor naar ieder van ons. Hoor ook naar ons gebed dat ons door de kinderen van de nevendienst is aangereikt. Heer, dat er geen oorlog meer zal zijn. Dat er zorg is en liefde voor elkaar. Dat de mensen niet bang hoeven te zijn voor bosbranden. Heer, neem ons in uw hand op weg naar uw vaderland, uw toekomst. Laat al onze gebeden samenkomen in het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want voor u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We collecten allereerst voor het kerk zijn, de eigen gemeente. De tweede plaats voor de diaconie. En ik begreep dat dat is ja, voor kerk in actie. Werk in Ghana met name. Derde collecte is voor de pastorale raad. Daarna als slotlied, lieve Heer, gij zegt kom en ik kom. Lied 840.
1: Ghana heeft een jonge, energieke bevolking. Meer dan de helft is jonger dan 25 jaar. 10% van deze jongeren is werkloos. Ghana is een vredig land. Maar onrust in naburige landen kan zomaar de grens overkomen. Als jongeren niets te doen hebben, zijn ze vatbaar voor radicale ideeën. Daarom zetten kerken in het achtergestelde noorden vredesgroepen op en bieden vaktrainingen. In de vredesgroepen werken christenen en moslims samen om hun dorp te ontwikkelen en grote conflicten te voorkomen.
2: We join the prayer group for about 3 to 4 years now. We do things together, you know, like when somebody is having problem, you know, like all gather on board in one day, something problem.
3: Each religion have their advantages. They have what they don't like or what they don't practice. So how do you be able to manage it so that it will not bring conflict? So these things we learn them from the he's my brother, he's a Muslim, and I am a Christian. So I will know how to talk to him. So this group we joined because we saw that it will help us to protect the peace we have in this community.
1: Daarnaast leidt de Ghanese kerk werkloze jongeren in Noord-Ghana op voor praktische beroepen.
4: The church is there for them to lean on them, to provide them with certain skills that will help them in the nearby future. If the students complete the 3 years or the 2 years training that we give to them, we support them financially to open up or to establish their own shop.
5: The dressmaking, it took me 3 years, but the shampoo and the shower gel, we learned it for 1 week. I was doing the shampoo, the shower gel, and the pad for sale, so that I can get some money to start the business.
1: Een combinatie van korte en lange trainingen werkt goed. Gladys kon daardoor haar eigen naaiatelier opzetten.
5: Yeah, I was just sitting there, so I won't do anything. But now, I can boast of my own shop. I also have to train and I'm here again as a teacher to also train my colleagues. So we've done a lot into our life. We will also continue as I've just started.

De Heer zegt kom en ik kom. De Heer zegt ga en ik ga. En zo zendt hij ons de wereld in, roept hij ons om te gaan. Ieder naar zijn eigen verantwoordelijkheden en taken en wat ons te doen staat. Maar ga met God, beste mensen, en ontvang daarom ook zijn zegen. De genade, de liefde van onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij en blijven met ieder.

geluisterd naar de dienst van woord en gebed vanuit de Christus is Koninkrijk. Hierin ging voor dominee Olden uit Brandwijk. Het orgel werd bespeeld door de heer Zelman. Er is nog even tijd voor een paar liederen. Het eerste zal zijn, zoals u bent, mag u komen luisteraars. Zoals wij zijn, ontvang Jezus ons. De bergen zullen vrede dragen, daar hopen we op. Dat is Psalm 72, de versen 2 en 11. Vreugde, vreugde, louter vreugde. Dan kunnen wij op pad gaan om eerst het Koninkrijk van God te zoeken.

voor deze zondagmorgen Ridderkerk en de kerk. Met als onderdeel de eredienst vanuit de Christus is Koninkerk. Vanavond vanaf 6 uur mooie religieuze programma's. En dat is zeker de moeite waard om te beluisteren. En volgende week, dan zijn wij er ook. Ray bedankt voor je techniek. En wij bedanken u voor het luisteren. En samen gaan wij u groeten. Een fijne verdere vakantie en heel graag tot een volgende keer. Dag.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21, Abdul B. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. In Amsterdam is gisteren de World Pride van start gegaan. Burgemeester Halsema zegt dat ze waar nodig extra maatregelen zal nemen. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Beide keren ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten. Afgelopen nacht moesten na de vondst bewoners van zo'n 20 appartementen korte tijd hun huis uit. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. En op het Como meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. Italiaanse duikers gaan nu zoeken met een onderwaterrobot en Sonos-apparatuur. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Dan door het hele land buien. Temperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel. Aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag naast woede ook angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Premier Jette heeft ook gereageerd. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Toen ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten daar. Het weer. Het is bewolkt en er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week.
7: Sport,
6: politiek,
7: informatie
6: en goede muziek. Radio Ridderkerk.
7: Overal
6: en altijd.
8: De nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands.

0: een leuk nummer, vrienden. Goedemiddag. Ruim 6:12 en daar zijn we weer.
1: Welkom bij Wij Houden het Holland. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: Tot 2:00 vanmiddag gaan we ze echt weer laten stralen, zeker. Welkom, welkom, vrienden van het Nederlandstalige lied. Mijn naam is Rob de Leeuw. En we zijn er weer met Wij Houden het Holland. Tot en met 2:00 vanmiddag. De lekkerste Nederlandstalige muziek. De leukste Nederlandstalige artiesten bij ons in de studio. En we hebben er ook nog één telefonisch, daar zeker. En dat is Jeffrey Kuipers en die zit in Spanje al mee te luisteren. We zijn live via Drechtstad FM 95.7 en 105 MHz. We zijn natuurlijk ook via Atos Radio in Zwijndrecht te beluisteren. En dat op de 106.1. Via Merve Radio voor Zwijndrecht en Hardingsveld Giessendam op 105.4. En niet te vergeten onze vrienden uit Bulnes, IJsselmonde volgens mij hoort er ook nog bij. Ridderkerk natuurlijk, RTV Ridderkerk op de 105.7. En zo dadelijk Henk Benaar bij ons in de studio, tezamen met Bram van de Ven. En eerst

en we draaien de leukste Nederlandstalige muziek zoals deze. Regio Talent op de radio, vrienden. En dat is Jan van Est. Hier is hij met zijn laatste. En die heet Rosalie.

0: Jan van Est, vriend van dit radioprogramma ook natuurlijk. En Rosalie. Ja, het wordt tijd dat we eens even een hartig woordje gaan praten met onze twee gasten van vandaag. En dat is Henk. Henk Benaar.
1: Goedemiddag.
0: Ja. Het is een beetje artiestentrekje, hè, dat ze dan goedemorgen zeggen.
1: Ja.
0: Jullie zijn altijd laat thuis natuurlijk. En dan weer vroeg erop. En dan heb je wel eens kleine oogjes, Henk, of niet?
1: Ja, af en toe wel. Ja. Maar dat hoort erbij.
0: Zo is het. Hoe is het met je, Henk?
1: Ja, lekker. Gaat helemaal prima.
0: Ja, een leuke single weer afgeleverd, moet ik zeggen.
1: Dankjewel.
0: Echt weer iets wat als een warme jas bij jou past, moet ik zeggen.
1: Ja, dat zegt bijna iedereen. Ja, ja. Dat is echt een type Henk Benaar-nummer.
0: Ja. Ja. Hoe kom je op zo'n nummer?
1: Nou,
0: hoe komen jullie op zo'n nummer? Want er zit een heel team achter natuurlijk, hè?
1: Ja, ik kreeg hem toevallig aangeboden. Ik kan even niet op zijn naam komen, kom ik daar wel op.
0: Mm-hmm.
1: En ik luisterde, het was in het buitenland.
0: Ja.
1: Ik denk, nou, dat is wel echt leuk.
0: Dat is maar af en toe dat jij in het buitenland bent, hè?
1: Ja, maar best wel vaak eigenlijk. En,
0: je geniet gewoon lekker van het leven, Henk. Dat moet je ook gewoon doen, toch?
1: Oh ja, zeker. Dat doe ik al heel lang, hè. Dus,
0: elke dag is er één, hè?
1: Ik vind het zingen belangrijk, maar ik vind natuurlijk mijn leven op zich, zeg maar, dan vind ik ook natuurlijk belangrijk om leuke dingen te blijven doen, altijd.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk, ja, dat iedereen er wat wil natuurlijk, hè?
0: Ja.
1: Dus of je nou hard werkt of niet hard werkt, je moet wel altijd leuke dingen blijven doen. En waar je zelf leuk vindt.
0: Alles eruit halen in het leven wat erin zit, toch?
1: Ja, nou, wij gaan regelmatig een keer op reis. En natuurlijk met zingen. En dat is het enige waar we eigenlijk blij van worden.
0: En waar jullie voor leven eigenlijk, toch?
1: Ja, 100%. Ja, dat klopt.
0: Naast jou zit Bram van de Ven. Ook een artiest die upcoming is, om het zo maar even te zeggen.
2: Ja, mooi compliment.
0: Je bent hard aan het werk om een plekje te veroveren in de Nederlandstalige wereld,
2: zeker.
0: Bram.
2: Ja, zeker.
0: En waarom expliciet voor de Nederlandstalige muziek?
2: Ja, Nederlandstalig is eigenlijk altijd het heeft altijd in mijn bloed gezeten. En het is nou niet dat ik dat van thuis uit heb meegekregen, maar uiteindelijk dat echt wel op gaan pakken, zeg maar. Dat is uiteindelijk begonnen vroeger, toen dat ik in de blaaskapel speelde en altijd zeg maar met de carnaval op pad ging. En vanuit daaruit een keer een liedjesfestival heb meegedaan. Zelf een eigen liedje heb geschreven toen. Toen eigenlijk dat nooit losgelaten. Dus laat maar lekker in de Nederlandstalige muziek zitten.
0: Het is gewoon een soort virus.
2: Het is echt een virus, ja. Ik noem het nog geen corona, maar het is wel...
0: Hey, ik hoorde ook dat je truckchauffeur bent geweest. En, veel
2: vrachtwagenchauffeur, zeker.
0: Ja. En veel vrachtwagenchauffeurs die omarmen ook het Nederlandstalige lied, hè?
2: Ja, dat was voor mij natuurlijk Kasi.
0: Dus 1-1 is gewoon 2 wat dat betreft.
2: Ja, absoluut. Ja.
0: Ja, naast zit een grootheid in de Nederlandstalige muziek, mogen we toch wel zeggen.
2: Want, ja, kun je wel zeggen, ja.
1: Nou.
2: Het is wel eer dat ik er niet bij mag zijn. Je
0: hebt je sporen verdiend in de Nederlandstalige muziek. Je hebt een hele eigen stijl neergezet. Je hebt een ongelooflijk grote fanbase.
1: Ja. Ja, gelukkig wel, natuurlijk. Daar ben ik heel blij mee. Ja
0: precies. En daar mag je wel super trots mee zijn, denk ik, toch?
1: Daar ben ik ook hartstikke trots op. En ik doe natuurlijk 1 keer per jaar meestal een concert. En 1 keer per jaar een fanreis, zeg maar. Mm-hmm. En er zijn ook bijna allemaal dezelfde mensen die komen. Er komen er ooit misschien 10 ballen eraf en komen er weer 10 nieuwe bij. Maar dat is wel een beetje mijn ding. En ik was straks nog vergeten te zeggen, mijn nieuwe single was geschreven door Joron van der Heijden. Die ken je
0: natuurlijk.
1: Die schrijft heel veel. Ik kwam er even niet meer op. En daar was het eigenlijk door ontstaan. Ik denk, nou god, dat is echt een liedje dat past precies op mijn lijf geschreven.
0: Ja.
1: Dus ik heb toen Tom Peters gebeld, die ken je natuurlijk ook.
0: Ja, van Energy.
1: Ja, die schrijft natuurlijk voor mij ook wel eens af en toe. En dit vonden we toch wel echt bij mij passen. En ik heb er al echt wel hele goede reacties gekregen. Ook van mijn eigen fans natuurlijk. Die zeggen, Henk, deze soort liedjes moet je bijna altijd gaan zingen. Want dat is meer jouw ding.
0: Dat is moeilijk, hè?
1: Ik vind het ook wel eens een keer leuk, zeg maar, om een keer een uitstapje te maken. En dan kun je een keer, dat er een keer een beetje mis is. Of dat de mensen het minder vinden. Maar ja, als je niks probeert. Hè, ik hou wel van een beetje van een uitdaging altijd.
0: Ja, precies. Dat is het hele leven, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ik lach als een clown. We gaan hem doen. Hier is die Henk Benaar.
1: Dankjewel.

0: natuurlijk, het levenslied staat hoog in het vaandel. En dat, ja, dat bewaak jij met je leven, volgens mij, Henk.
1: Ja, je doet gewoon je ding. Waar je van houdt. Van vroeger houden van Corrie Konings en Marianne Weber en Jacques Herp. Die gaat bij mij dus altijd mee de fanreis. En ja, alle bekende zangers met... Ja,
0: jij zei de fanreis. Is die al geweest of moet die nog komen?
1: Ja, is geweest.
0: Ja, waar is die naartoe gegaan?
1: Salau.
0: Ja. Ja. Was het een feest?
1: Nou, het was bij mij is het altijd een feest natuurlijk. En
0: rare vraag.
1: Ja, lekker weer en lekker eten, gezellige avonden. En ja, dat is wat een mens wil natuurlijk. Ja. Hè? Lekker biertje erbij of een wijntje. Mm-hmm. En onder elkaar zijn het eigenlijk ook allemaal vrienden natuurlijk. Het is van hun, ja, ook een beetje gesneden koek, zeg maar. Ja, jij weet wat je krijgt.
0: Ja.
1: En ieder jaar komen ze bijna allemaal weer terug. Dus.
0: En gaan dan elk jaar naar hetzelfde? Of,
1: Nee, nou, we zijn nu twee keer in de Salau geweest. En nou gaan we ergens anders weer naartoe. Dat weten we nog niet. Dus ik weet het zelf echt nog niet.
0: Maar dat maakt het wel leuk, toch?
1: Ja, natuurlijk. Het is altijd spannend. Hè? Ja. Dus we willen eigenlijk voor iedereen bereikbaar zijn. Ook voor mensen, zeg maar, die niet van vliegen houden. Of wat mindere portemonnee hebben natuurlijk. Dat kan allemaal. Mm-hmm. Dus we willen het liefst een busreis en een vliegreis. Zodat je toch nou, altijd met de bus kan. Hè? En... Ja, we proberen toch altijd een beetje in de buurt te blijven voor iedereen. Dus Salau is nog te doen met de bus. Of Benidorm zou ook kunnen.
0: Nou ja, het is toch...
1: Het is wat pittig hoor. Maar die mensen vinden het heerlijk in die bus. Want de hele dag hebben ze muziek op staan in die bus. En ze stoppen heel vaak.
0: En ze
1: nemen allemaal broodjes mee en dranken in de bus. Dus, het is eigenlijk gewoon een feestbus. Zo moet ik zien.
0: Ja, nou het over feesten hebben, Bram. Ik denk dat jij ook wel een leuk feestje neer kan zetten, of niet?
2: Ja, laat ik zo zeggen, ik doe wel mijn beste voor je.
0: Zo ziet er wel uit in ieder geval.
2: Ja, dankjewel.
0: Een en al positiviteit, toch?
2: Ja, zeker. Ik ben in ieder geval inderdaad opgegroeid met waar positieve energie naartoe gaat. Daar komt ook energie ook altijd uit.
0: Mooi, en, dat heb je mooi gezegd. Inderdaad.
2: Ja, nee, dat is ook zo uiteindelijk. Ik bedoel, als je om je heen kijkt uiteindelijk en je blijft altijd in een negatieve spiraal denken. Mm-hmm. Wat voor leven heb je dan? Ja, 9 van de 10 keer is het ook vaak niet zo heel erg prettig volgens mij.
0: Nee.
2: En kijk, natuurlijk is het mijn leven ook altijd met een lach en een traan. Ik bedoel, het kan niet altijd zeg maar voor de wind gaan. Zeg maar.
0: Toch?
2: We hebben allemaal een rugzakje. Ja, daar ben je ook denk ik ook een beetje artiest voor volgens mij. Hou het lekker positief en gezellig. Dat maakt het leven ook een stuk
0: makkelijker
2: allemaal.
0: Ja. Ja. Als we gaan, dat is de titel van je nieuwe single.
2: Klopt.
0: Waar gaat het over? Vertel.
2: Het is uiteindelijk een beetje ontstaan omdat ik een bepaalde anthem wilde gaan maken. Wat voor het stappen, voor de jeugd, voor de festivals erg geschikt zou zijn. En de tekst die zegt al, als we gaan, dan gaan we met z'n allen. En hoe dat je dan uiteindelijk aan het einde van de

0: zo'n heerlijke zangeres. Dat is Belinda Kienaar. Ze heeft een nieuwe en het is mijn leven. En we praten even verder. Bram, lekkere single. Eerlijk is eerlijk.
1: Het dankjewel.
0: Is een lekkere inhaker, weet je wel.
1: En, ja.
0: Ja. Hoe ziet een optreden voor jou eruit als jij een half uurtje op podium staat?
1: Dat is binnen 0 en 10 seconden feest. Dat is wel uiteindelijk de doelstelling, zeg maar. Ja.
0: Het is eerder van 0 tot 100 gas geven, denk ik, dat je aanstaat.
1: Ja,
0: toch?
1: Dat sowieso. Nee, dat is. Ik heb een leuk introotje laten maken door iemand. En uiteindelijk om een klein beetje de boel alvast op te zwepen en aan de gang te gaan. En. Je kunt er maar met één wereldhit altijd beginnen. En dan op een of andere manier zingt iedereen dat meteen mee. En dan staan ze meteen aan. En dan, op een of andere manier gaat het vanzelf. Ik weet niet hoe dat komt.
0: Ja, precies. Je bent gewoon een podiumbeest.
1: Zeker. Ja. Ik voel me daar zeker thuis. Even de wereld even om je heen vergeten. En lekker het huisje op het podium hebben, zeg maar. Ja, heerlijk.
0: Henk, hoe lang doe jij dit nu al?
2: 20 jaar.
0: 20 jaar?
2: Ja, volgend jaar denk ik een concert 20 jaar bestaan. Dus dat is best een hele tijd.
0: Ja.
2: En voor het weet is voorbij hoor, die 20 jaar. Dat gaat best snel.
0: Het is alsof je in een roze droom leeft, toch? Het gaat snel.
2: Dat gaat echt snel.
0: Ja. Ja,
2: voordat je weet, ben je 20 jaar verder.
0: Ja, het is zo.
2: Ja.
0: Wat zijn nou de leukste, de hoogtepunten voor jou wat je hebt meegemaakt? Of is het een en al hoogtepunt?
2: Nou, nee, ik vind eigenlijk alles wel leuk. Ik vind privéfeestjes, zeg maar, vind ik ook heel erg leuk hoor. En een groot podium een keer staan vind ik ook natuurlijk leuk. Mm-hmm. Ik ben bij de Tros natuurlijk al jaren op het podium gestaan.
0: Hoe is dat met de zenuwen, weet je wel? Van als je echt voor zo'n heel groot publiek, net zoals in Zwolle en waar was het, in Oosterwijk of zo de laatste keer? Moergestel.
2: Oh nee, maar ik vind het toch wel altijd nog steeds blijft het spannend. Hè? Dus het leukste is natuurlijk als je eigen concert hebt. Want iedereen zei, ben je dan niet zenuwachtig? Ik heb een keer een Maaspoort gedaan natuurlijk in een bos en meerdere grote dingen. En daar ben ik eigenlijk juist niet bang voor. Dat klinkt misschien stom. Als ik dan ik weet dat het mijn fans zijn. En als ik dan bijvoorbeeld één regel zing, dan zingt de rest toch wel mee.
0: Ja, precies.
2: En, het is net een warm bad waar je in terechtkomt natuurlijk. En als je bijvoorbeeld een tv-opname of zo hebt. Ja, ik ben daar altijd wel een beetje zenuwachtig over. Mm-hmm. Ja, bang dat er iets misgaat. Of dat ik vergeet. Ja, ik weet niet wat het is. Het is altijd een beetje zo'n spanning.
0: Ja, is. Leuk dat je er bent. En op Mijn Ziel Getrapt was begin dit jaar volgens mij, toch?
2: Ja.
0: Hoeveel tracks breng jij in een jaar uit? Is dat gewoon niet te peilen of niet te zeggen? Ja. Wil jij gewoon...
2: Het ligt er een beetje
0: aan. Doe
2: jij
0: wat je wil?
2: Nee, het ligt er een beetje. Een keer heb je een single, die doet het beter. Dus zolang als je single overal de lijsten blijft staan, dan doen we niks. En als je het in een gegeven moment gaat die verdwijnen. En als je dan helemaal uit de lijst overal is, dan komt er meestal wel een andere single aan. En er zijn er ooit 3 per jaar, maar ooit 2. Ja. En misschien maar 1. Dan ligt er maar net aan wat die plaat doet.
0: Ja, maar het is ook wel eens zo dat. Kijk naar Robert van Hemert, dat zoet zout zuur volgens mij.
2: Ja.
0: Die is een keer uitgebracht, deed hij niet veel. En hij wordt weer een keer uitgebracht. En het is een knaller van een hit.
2: Ja, het kan ook zomaar zijn. Hè? Dat kan maar zomaar zijn dat er een plaat begint dat je hem zingt. En dat hij pas een jaar na de rand echt begint te. Ja, het begint te lopen, zeg maar. Dat kan op een feestje ontstaan. Dus of op een concert dat iedereen meedoet. En dan gaan mensen natuurlijk allemaal kijken op de telefoon. En op een gegeven moment ontstaat zo'n hit in één keer. Je kan het nooit echt weten van tevoren. Het kan ook pas later ontstaan.
0: Ja, mooi is dat toch?
2: Ja, je weet maar nooit.
0: We gaan op Mijn Ziel Getrapt. We gaan hem draaien. Hier is die Henk Benaar bij Wij Houden het Hollands.

0: heerlijk nieuw nummer van Vincent. Hij is weer bij ons terug en hij is de nieuwe regiotip van de aankomende week. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Bram, de mooiste van het feest was jouw eerste. Dat was eigenlijk jouw...
1: Debuutsingel, hè?
0: Debuutsingel noemen ze dat. Ja, ik zat even uit woord te zingen, te zoeken.
1: Hoe vaak ik hem wel niet in social media heb moeten typen, joh, toen de tijd. Ja, sommige dingen onthoud je gewoon iets te goed dan.
0: Is dat zo van social media? Is dat heel belangrijk voor je? Voor ons in ieder geval wel.
1: Voor mij is het ook heel belangrijk uiteindelijk. Ik zoek uiteindelijk ook bepaalde bindingen met mensen. En heel eerlijk en ook soms misschien een beetje jammer. De digitale wereld neemt steeds meer de overhand uiteindelijk, zeg maar, bij alle leeftijdscategorieën. Ja. En ik moet het daar wel van hebben uiteindelijk om daarmee contact te maken. Kijk, natuurlijk tijdens optredens ook. Hè, dan heb je uiteindelijk een ander contact met je publiek. En proberen uiteindelijk na mijn optredens ook gewoon lekker publiek in te wandelen. En gewoon even lekker met mensen te kletsen uiteindelijk daar. Ja. Die digitale wereld, dat gaat gewoon heel makkelijk en heel snel. En als je iets de wereld in wil helpen, dan is het in een paar seconden is dat geregeld.
0: Ja, maar Henk, volgens mij is het wel een beetje schijnwereld, hè? Die social media, weet je wel. Je hebt het nodig, absoluut. Maar
2: je kan eigenlijk niet meer zonder.
0: Nee, we vervreemden wel een beetje van elkaar zo, vind je niet?
2: Ik zou willen dat er nooit geen internet was, Maar
0: dat is nooit jouw sterkste kant geweest, hè?
2: Nee, ik ben niet van... Kijk, Miranka houdt mij alles bij. Mm-hmm. Hè? Dus ik ben het wat dat betreft net een chaot. En als ik daar dan ook de hele dag mee bezig zou zijn... Ik ben niet zo iemand die de hele dag op de telefoon zit. Mm-hmm. Dus heel veel artiesten doen de hele tijd constant foto's maken en filmpjes maken. En
1: ik ben er wel van, ja.
0: Maar als je hier om je heen kijkt, iedereen zit op zijn telefoon tegenwoordig.
2: Ja, als ik dan ergens ben, zeker in een restaurant of zo, dan stoor ik me eigenlijk wel eens aan. Ja, want heel veel jeugd, het is niet gezellig. Of je nou in de trein zit, iedereen zit op de telefoon.
0: Heel
2: gek. Ik zit ooit met mensen te praten, dan zitten ze bij mij te praten, dan horen ze een pingetje op de telefoon. En dan zijn ze niet meer aandacht in de mij aan het luisteren, dan pakken ze toch even die telefoon ertussen. Ik denk, gezellig.
0: We krijgen veel te veel prikkels. En het is niet meer gezellig, inderdaad.
2: Het is echt niet meer gezellig. Maar je ziet het ook. In veel landen wordt het ook verboden voor jongeren. Hè? Mm-hmm. Jongeren hebben geen contact meer met elkaar.
0: En gelijk hebben ze. Toch?
2: Ja, ik vind ook. Ik vind het ook.
0: Bram, de mooiste van het feest. Ik zei al, die heb je voor je vrouwtje gemaakt natuurlijk. Maar dat was geen schot in de roos.
1: Geen schot in de roos. Nee. De single over mijn vrouwtje, die komt er nog wel een keer aan. Maar dat zit allemaal nog in het vat. En dat moet nog eventjes gefine-tuned worden en geproduceerd. En het komt allemaal goed. Nee, dat heb ik in november inderdaad in Spanje bij een songwriting bootcamp geschreven. Maar dat komt toch wel goed. Maar de mooiste van het feest is inderdaad uiteindelijk een beetje een grapje uiteindelijk geweest. Dat je, wat ik vroeger heb meegemaakt, dat ik dan in de kroeg sta. Dat ik op een gegeven moment een leuke dame aan de bar zie staan. Maar uiteindelijk probeer daar contact mee te maken. Maar ik ben zo verlegen en zo bescheiden als mijn zijkant.
0: Nou, dat zou ik niet zeggen zo.
1: Nee. ik was vroeger heel anders, jongens. Ik was vroeger veel rustiger als nu. Dat is ook niet waar. Dus eigenlijk een beetje daaruit ontstaan. Dat je wel of niet af durft te stappen op iemand. En uiteindelijk om 7:00 ochtends met elkaar op een bankje beland in het park. En leuke gesprekken hebt en gezellig hebt. Zeg maar.
0: Wat een mooi verhaal.
1: Ja.
0: We gaan er even naar luisteren. Bram van der Ven, samen met Henk Bernard bij ons in de studio. De mooiste van

0: de gezelligheid is weer op de radio. Dat merk je toch zeker wel, hè? Wij houden het Hollands. We zijn er weer tot 2 uur vanmiddag. En dat was hij natuurlijk. Bram van der Ven, het nieuwe fenomeen uit Os natuurlijk.
1: Nou, er is er maar één, de King van Os, hè? Dat is een Jeffrey, hè? Nog steeds.
0: Ja, precies. En die doet ook
1: mag ik zijn lakai wel zijn? Dat vind ik.
0: Ja. Nou ja, om zo een opstapje te maken is wel mooi, toch?
1: Ja, zeker. Absoluut. Ja. Absoluut. Nee, erg leuk.
0: Hey, wat ik wel gehoord heb, dat je binnenkort in het huwelijksbootje gaat stappen. Hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Dat is toch wel een...
1: Eind augustus gaan we samen trouwen, ja.
0: Ja, je glimt er helemaal van.
1: Ik word er ook helemaal vrolijk van. Ik heb er ook echt helemaal zin in. Ja, nee, gewoon.
0: Ja,
1: nou ja, 3,5 jaar inmiddels samen. En
0: we hebben de knoop doorgehakt.
1: Knoop doorgehakt. Nou ja, knoop doorgehakt. Het was zelfs zo vorig jaar april... dat we in een mooi all-in resort in Almelo zaten. En toen had ik uiteindelijk Hessel Wijkstra gevraagd. Die moest er toevallig optreden. Die zei van, goh Hessel, mag ik even op een gegeven moment halverwege de avond een keer even de microfoon van je hebben? En dat was zo heel makkelijk geregeld. Dus ik ben uiteindelijk daar
0: twee liedjes
1: inderdaad gaan zingen. En bij het tweede liedje vroeg ik mijn lieve Kim bij me. En dan zeg ik... wil je me betrouwen? Dus zo sta ik een beetje gaan samen met familie, vrienden. Alles ik kan, een kruik geregeld.
0: Mooi.
1: Zo is het gegaan. Ja.
0: Nou, leuk. We gaan zo dadelijk nog een heel mooi liedje draaien van Henk. En Henk, als jij er bent, dan doen we altijd een lekkere gouden ouwe voor jou.
2: Een gouden ouwe van mij?
0: Ja, zeker. Die moeten we niet vergeten.
2: Welke heb je gekozen dan?
0: Dat hoor je zo dadelijk. Die houden we nog even gaan. We gaan eerst even Marco de Hollander draaien. Hier is hij met na die zomernacht, of in die zomernacht.

0: onze vriend. En dat is natuurlijk Marco de Hollander. We gaan even terug naar Henk. Henk, ik zei, we gaan een lekkere gouden ouwe doen. Want dat kan als je 20 jaar in het vak zit natuurlijk. Dat is bij Bram niet mogelijk.
1: Nou, dat komt nog wel.
0: Een van de mooiste nummers. En ik weet zeker dat je hem nog steeds doet. 2014, het jaartal. Gaat er dan een lichtje bij je branden?
2: Nee, zo niet.
0: Nou, ik ga hem gewoon lekker zachtjes instarten. En dan weet je het wel, denk ik hoor.
2: Ah, ja.
0: Henk Benaar.

0: Ja, van een tekst eigenlijk, hè. Ja. Ik weet, ik word het ouder en ik word nooit mijn nummer één.
1: Nee, eigenlijk past het beste bij mij. Toen ik het zong was veel te lang geleden. En als je nu het liedje opzet, dan past hij precies bij mij.
0: Nou, het valt er nog mee. Je kan er wel een paar jaar mee. Renk,
1: ja, dat hopen we wel natuurlijk. Je zou graag willen natuurlijk. Maar je merkt het natuurlijk wel na die lange avond ooit. Hè?
0: Ja, maar denk jij dat er op een artiest een houdbaarheidsdatum zit?
1: Nee. Maar op een gegeven moment, die lange nachten, zeg maar, s'nachts om 2 uur optreden of zo.
0: Ja, ik trek dat ook niet meer.
1: Dat doe ik niet meer. Nee, ik heb echt, als ik bijvoorbeeld, ik heb wel eens ooit in Friesland gestaan om 1 uur, s'nachts.
0: Ja, maar.
1: Nou, maar dan moet je nog naar huis.
0: Kijk, bij 4 uur s'nachts thuis.
1: Nee, ik zeg dan nu van, ik wil wel komen, zeg maar, dan maar vroeger. Om 9:00 of zo. Dan heb ik er iets aan. Ja, maar dat kan het bijna niet. Of als je meerdere optredens hebt, als je in Friesland, of je staat heel vroeg, mm-hmm, of heel laat.
0: Ja.
1: Want als je ergens om 10:00 staat of 10:30 in Friesland, dan kan je hier niks meer aannemen en ook niet meer laat. Dus,
0: ja, en weet je wat het is, Henk? Je moet wel blijven lachen als een clown natuurlijk, toch?
1: Jazeker, dat blijven we doen. Ik ben die clown wel, hoor, wat dat betreft.
0: Ja, hey, het concert, wanneer is dat?
1: Dat weet ik, het is meestal altijd januari.
0: Ja,
1: dus we zijn ook aan het kijken waar we dat kunnen doen. En,
0: meestal wel bij jullie in de buurt, toch?
1: En, altijd wel. Ik zit het liefst eigenlijk omgeving in een bos. Dat heb ik altijd gedaan en dat wil ik blijven doen eigenlijk. Dus.
0: Zit daar ook je grootste schare fans dan?
1: Nee, eigenlijk overal wel. Tenminste, in Brabant denk ik wel het meeste. Hè? En ja, eigenlijk waar ik ook zing, ja, ze kennen mijn liedjes gelukkig. En,
0: precies.
1: Dus wat dat betreft ben ik eigenlijk een gezegend mens. Ja.
0: Je bent gewoon een mooie naam in de Nederlandstalige muziek. Laten we daarmee afronden, toch?
1: Dankjewel.
0: Hey, dankjewel dat je er weer was. Het is altijd een feestje als Henk Benader is natuurlijk.
1: Ja, graag gedaan. Ik kom hier ook graag, dat weet je.
0: dank je. En Bram, bij jou, jij wordt ook wel een beetje een stamgast, hè? Ook je tweede keer al.
2: Ja, tweede keer zeker. Ja. Ik heb een strippenkaart nog niet gekocht bij jullie, maar die komt er aan, denk ik. Ja.
0: We doen er dadelijk weer een stempeltje op zetten natuurlijk. Hey, dankjewel dat je er ook was. We gaan jullie allebei de nummers nog een keertje draaien. Bram van der Ven, als we gaan. En ik lach als een clown natuurlijk. En ik wens jullie een hele mooie zondag. Geniet van, geniet van de vakantie als jullie nog gaan.
2: Zeker.
0: En hele mooie bruiloft tezamen met Kim.
2: Gaat ook goed komen.
0: En we gaan elkaar zeker in de toekomst weer zien.
2: 100%.
0: Oké, dankjewel. Hoi.
1: Hoi.
3: Wij houden het Hollands is de huiskamer van de Nederlandstalige artiesten.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Annette Schuts met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorg oproept bij beroepers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanval in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond en 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachte. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. En nog altijd trekken de stranden, musea en gedenkplaatsen jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon, iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: De nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands.

0: Welkom bij Wij Houden het Hollands.
1: Welkom bij Wij Houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: Daar gaat hij weer, het is 6 minuten over 1. En we zijn live vanuit de studio in Papendrecht met de leukste Nederlandstalige artiesten bij Rob de Leeuw natuurlijk. En het komende uur Bart van Loon, hij is binnen. En ook Brian. Brian Vliem is bij ons. En die komt ook... Ja, aardig eentje weg moet ik zeggen. Dat is het leuke van dit programma natuurlijk. Alle artiesten komen naar onze studio om hun leuke nieuwe track te laten horen natuurlijk. En wij doen ons best om het aan iedereen te laten horen. Bijvoorbeeld deze is ook leuk. Een paar keer geweest al bij ons, Joey Nicolai.

Heerlijke single, Joey, Nicolai. Met de nieuwe van Sherelle.

Sharelle was dat. En Johan, ook goedemiddag, jongen. Ik moet voor jou nog even een plaatje meedraaien. Je zit te luisteren daar naar Hendrik Ido Ambach. En je zei van, doe even Rutger van Barneveld. Nou, dat is geen straf. En die gaan we zeker even draaien op de radio. Bij Wij Houden het Hollands. Nog één keer die zwoele zomernachten.

0: Ja, we missen een beetje het zonnetje. Maar aankomende woensdag wordt het 35 graden, dus dan is hij weer helemaal terug natuurlijk. Zwoele zomernachten, Rutger van Barneveld. Speciaal voor onze vriend Johan, onze ja, enige grote vaste luisteraar daar naar Hendrik Iedewanbach natuurlijk. Nou, we gaan beginnen. Vrienden van de radio, vrienden van Wij Houden Het Hollands. Brian Vlim is bij ons, helemaal uit Arnhem. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, goedemiddag.
0: Wat leuk dat je er bent.
1: Ja, wat leuk dat ik er mag zijn, wel een eer.
0: Ja, nou wat een eer. Daar zijn we voor, Brian, ja, toch?
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Voor de Nederlandstalige artiest. En naast jou zit volgens mij een gelouterde artiest wel, toch? Bart, je draait al een paar jaartjes mee, hè?
2: Ja, dat heb je inderdaad goed. Dat klopt.
0: Hoeveel jaar?
2: Ik mag nu inmiddels 150 optredens per jaar doen. Ik denk een jaartje of 10.
0: Ja, precies. En dan nog nooit hier geweest.
2: Schandalig, hè? En de cake is zo lekker. Ja, sorry, wat heb ik gemist? Wat heb ik
0: sorry.
2: Gemist?
0: Ja. Maar je bent er.
2: Ik ben
0: toch?
2: Er.
0: Ja. We gaan praten over je nieuwe single natuurlijk. Je hebt met alles wat ik zoek. En Brian, hoe ben jij zo in het wereldje terechtgekomen? In dat leuke Nederlandstalige wereldje?
1: Ja, zeg dat. Ik ben er terecht ingekomen door een buurtbarbecue bij ons op het winkelcentrum.
0: Ja?
1: Bij de Jumbo. En natuurlijk wist ik dat ik wel altijd in de douche. Klink je altijd goed, zeg ik altijd. Mm-hmm. Altijd. Maar uiteindelijk zei ze, ja, daar moet je wat mee gaan doen. En zo ben ik eigenlijk 6 jaar geleden, bijna 7 jaar geleden, eigenlijk het wereldje ingerold.
0: Ja, ben je toen gelijk plaatjes gaan maken?
1: Nee, dat heeft wel even een tijdje geduurd. Eerst even.
0: Je hebt een paar metertjes gemaakt?
1: Eerst een paar metertjes maken. En dan wanneer de tijd rijp was. En ook echt dat ik dacht, nou moet ik er wat serieuzer in gaan zijn. Toen heb ik het eerste plaatje eigenlijk gemaakt. Ja.
0: Ja, dan ga je een producer zoeken. Trappen die er gelijk in? Had je overredingskracht nodig?
1: Nee, dat viel eigenlijk mee. Ik heb heel goed contact met New Time Events. En dat is de stiefzus van de producer Etten van Hoevelaak.
0: Dat is van, een van de grootste studios van Nederland natuurlijk. Daar in de Holte, toch?
1: Ja, klopt. En daar heb ik mijn eerste single opgenomen. Ben je vanavond voor mij? En dat was eigenlijk. Je bent zo overdonderd door zijn. Je kent hem van alles, van André Hazes en van Nick en Simon. Dus dat was wel heel gaaf om daar mijn eerste plaat mogen op te
0: nemen. Ik denk als je daar binnenkomt al, weet je wel. Hè?
1: Ja, die ziet alles hangen. Allemaal platina en goud. Je weet niet wat je ziet.
0: Ja, mooi is dat. Hey, en waarom expliciet voor Nederlandstaligen?
1: Ik hou er gewoon van. Het is sfeer, gezelligheid. Maar je kan ook weer een verhaal vertellen in Nederlandse muziek. En,
0: makkelijker, denk ik, toch?
1: Ja, dat sowieso wel. Dat denk ik wel. En je ziet ook iedereen wordt gelukkig van Nederlandstalige muziek.
0: Zo is het. Ik ook. Is dat bij jou ook zo, Bart? Je hebt naast jou zit een singer-songwriter, toch? Jij schrijft ook zelf je nummers. Niet anders, denk ik, hè? Jij laat geen nummertjes voor je maken.
2: Nee, dat klopt. Nee, dat klopt inderdaad. Ja, ik mag samenwerken in de Soundwise Studio in Amsterdam is dat. Mm-hmm. Het zegt veel mensen niks, maar als ik de naam Fluitsma en Van Tijn noem, gaat er misschien een lampje branden. Ja,
0: 15 miljoen mensen, 15, nu 18 miljoen toch?
2: Zijn er iets meer geworden. Ja, dat gaat al ver terug in de tijd. Ik heb in Tilburg contact gehad met jongens van de Rock Academy. Dat was een school die daar startte echt 15 jaar geleden. Die jongens zijn doorgegroeid en zijn een paar terechtgekomen bij de Soundwise Studio. En in die studio mag ik inderdaad muziek schrijven, songwriten, arrangeren. Voor diverse artiesten.
0: Daar kan je al je talenten laten zien, toch?
2: Al mijn talenten laten zien. Ja,
0: dat is wel mooi.
2: Ja, dat is heel fijn.
0: We gaan zo jouw single draaien, maar eerst is Brian aan de beurt. Op de radio hier in de rechtstreden. We gaan hem doen, Vrienden voor Altijd. Hier is de Brian Vlim. MUZIEK

0: Nou, goede stem, vriend.
1: Ja, dankjewel.
0: Klinkt heel lekker.
1: Dat klinkt lekker, ja.
0: Ja. Is het moeilijk voor jou om als artiest een plekje te vinden binnen de Nederlandstalige muziek, Rian?
1: Ik vind het vanzelf niet, maar het is wel moeilijk om er doorheen te komen. Je moet best wel, vind ik, een brede schouders hebben om ook natuurlijk de kritiek, die heb ik.
0: Ja, en ik ook, dus dat gaat vast goed komen, toch?
1: Ja, nee, dat sowieso. Je moet gewoon, ik zeg altijd, geluk hebben, hard blijven werken en in jezelf blijven geloven, dat is het belangrijkste.
0: Mm-hmm. Dat is het, toch? En dan kom je er vanzelf wel. Bart, hoe is dat bij jou? Al zoveel jaar bezig in de Nederlandstalige muziek. Heb jij ook al pieken gehad?
2: Pieken?
0: Ja, gewoon
2: pieken. Ja, in de kerstboom wel. Tellen die ook of niet? Ja. Nou ja, weet je wat het is? Kijk, de pieken zijn bij mij. Ik wist al van jongs af aan dat ik van muziek maken mijn leven wilde maken. Dat is echt mijn vak. En ik ben gaan uitzoeken dat het beste kon doen. En dat is een stukje songwriting en schrijven in de studio. En daarnaast dus die 150 optredens die ik per jaar mag doen. En ik ben ooit begonnen bij Hotel de Brabander in Winterberg.
0: Ja, zeker.
2: Een van de vaste plekken. Wie kent het niet? Echt 15 jaar geleden of zo. En daar kon ik gewoon avond aan avond zingen. En het was gewoon, om 9 uur ging daar de zaal open. En de eigenaar Rob Meurs, inmiddels een goede vriend van mij, die zei: Bart, maakt niet uit wat je doet. Om 9 uur komen de mensen binnen en om 1 uur zitten ze nog. En ze hebben een fantastische avond gehad.
0: Kijk.
2: Dus daar leer je gewoon heel veel van. Daar leer je de stappen zetten, leer je de mensen vermaken, band opbouwen met publiek. Ja. Publiek in de spotlight zetten in plaats van jezelf. Dat zijn gewoon hele belangrijke dingen die je daar meekrijgt.
0: Ja, ik had met Brian het er net over, weet je wel. Van Jantje verjaardag heb je gedaan. Maar dat zijn ook de opstapjes, weet je wel. Net zoals Café Polle Jan. Als je daar mag zingen de avonden lang. Ik heb zoveel artiesten die hier langs zijn gekomen die dat hebben gedaan in het begin. En Sven Versteeg, een grote naam. Danny Froger. Ze hebben er allemaal gestaan in principe.
1: Ja.
0: Dus dat zijn meters, toch?
2: Absoluut. Kijk, en ik heb toen gedacht van ik wil gewoon lekker gaan zingen. Ik maak een besloten agenda. Dus ik sta dus niet bij de cafés die jij noemt dat de locaties. Mm-hmm. Maar ik wil gewoon lekker zingen. Ik wil gewoon met muziek bezig zijn. Dus ik heb echt de besloten optredens die ik wekelijks mag doen. En dat is gewoon heel leuk. En daarnaast probeer ik nu met de eigen muziek daar een beetje ook buiten te gaan treden. Dus,
0: leuk. Ja. Jij bent alles wat ik zoek.
2: Jij bent alles wat... Oh, dat is niet het nieuwste, hè?
0: Oh, nou, dan gaan we...

0: week was ze bij ons en was ook een bijzonder leuk uurtje dat ze bij ons was. Natuurlijk Femke Hengeveld. En zij komt natuurlijk ook uit, volgens mij, bij jou uit de buurt.
1: Ja, dat klopt. Ja, zeker. Ja, die heb ik al een aantal keer mogen zien optreden. Ja.
0: Topzangeres, toch?
1: Fantastisch. Nee, die kan echt goed zingen.
0: Nou, inderdaad. Nou, Bart, we hebben hem erbij gepakt. Hij zat natuurlijk in ons systeem. En ik denk dat ik zelf een foutje heb gemaakt dat ik de verkeerde heb geselecteerd. Ik zeg je eerlijk, waar gaat het over?
2: Ik zeg eerlijk, gaat over het feit dat een relatie zo kan lopen dat je op een gegeven moment geen match meer bent met elkaar. Maar dat wil niet zeggen dat je elkaar dan de tent uit hoeft te vechten. Dus daar kom je achter. En dan moet vooral weer vrolijk blijven dan.
0: Nou, hier is die Bart Verloon.
2: Ja.

0: Nou, ik zeg je eerlijk, het klinkt toch lekker, Bart, toch?
1: Gezellig, hè?
0: Ja, ja. Het is een gezellig nummer, ja, inderdaad.
1: Dankjewel.
0: Nou, we het even over gezelligheid hebben. We gaan even richting, richting Spanje, volgens mij. Want onze vriend Jeffrey Kuipers is weer in ons midden. Jeffrey, goedemiddag.
2: Ik zeg je eerlijk,

0: Wat fijn dat je er weer bent, Jeff.
1: Hij zit te luisteren.
2: Ja, het is even geleden, hè?
0: Nou, inderdaad. Ja, dat moeten we een jaar uitdrukken tegenwoordig, hè?
2: Ja. Ja, zo snel gaat de tijd.
0: Ja, precies. Hey, Jeff, het is een tijdje stil geweest, dat zeggen we. Maar toch gaat het bloed weer kruipen waar het niet kruipen kan. Hè? Als jij als artiest zijnde. Je bent natuurlijk de kappers aan de Costa met Michael begonnen.
2: Ja.
0: En staat het toch een beetje in de stijgers? Of is dat nou al helemaal zoals je het wilt hebben?
2: Nee hoor, nee. We zijn hier net een jaar en je moet natuurlijk helemaal je leven hier opnieuw opbouwen. We hebben een hele mooie start gehad en gaandeweg schaven we het project een beetje bij. En na een half jaar dacht ik toch van, mis mijn werk in Nederland toch wel.
0: Mm-hmm.
2: Dus ja, dan gaan we dat er weer bij doen. Dus het is een beetje een lopend project en gaandeweg zien we wel, we blijven hier in Spanje wonen en ik ga gewoon meer in Nederland werken weer. En we doen gewoon allebei wat we leuk vinden.
0: Dus je hobbelt een beetje heen en weer met vliegtuig wat dat betreft?
2: Ja, regelmatig even een weekendje terug, hè.
0: Ja, zo is het. Hey, veel te lange nacht. Is dat een beetje gebaseerd op Spanje of hoe moet ik dat zien?
2: Nou, nee, ja, weet je, als je hier bent, dan is het natuurlijk overal drank en verleiding. En wat is er nou lekkerder dan zo'n heerlijke zwoele nacht, weet je wel. Je kleren een beetje plakken en je hebt leuke muziek en een goed drankje. En ja, die sfeer is gewoon lekker, dus dat wilde ik overbrengen.
0: Ja, het is gelukt, toch?
2: Vind ik ook.
0: Een bekend nummer van Amore de Misamore, toch?
2: Ja, komt uit 1936 of zo, hè? Ja, echt serieus.
0: Ja, maar toch weer lekker opgepoetst. Lekker Nederlands sausje eroverheen. Typisch Jeffrey Kuipers nummer.
2: Ja, vind je dat?
0: Ja, jouw sound, ja.
2: Dat vind ik mooi, dat is goed.
0: Weet je wat het is, Jeff? Als ik 20 artiesten naast elkaar zet, dan haal ik je er toch uit. Je hebt toch een eigen geluid.
2: Ja, nou, dat is belangrijk, toch? Want het is druk op de markt tegenwoordig.
0: Ja, veel te druk. En daar had jij wel eens problemen mee, ook in Nederland, hè? Dat het niets ging zoals jij wel in gedachten had, toch?
2: Ja.
0: En toen heb je...
2: Wat zei je als laatste? Ik hoor het niet helemaal goed.
0: Ik zeg dat je daar toch een beetje problemen mee had de laatste tijd in Nederland. Dat het de markt een beetje overspoeld was. En dat het niet ging zoals jij in gedachten had.
2: Nou, ik zat op zich wel lekker redelijk in het werk, hoor. Alleen ik zat natuurlijk onder contract. En dan zit je met 20 anderen bij zo'n maatschappij. En dan moet je toch vaak wachten. Als je niet bij de meest succesvolle artiesten van het label hoort. En daar was ik een beetje klaar mee. Dus ik heb nu naar een weg gezocht waar ik zelf meer aan het stuur kan zitten. En zelf de baas kan zijn. En ik denk dat ik daar zelf gelukkiger in word dan nummer 10 bij een label, zeg maar.
0: Doe je dan alles in eigen beheer?
2: Alles, ja.
0: Ja, dat is voor de meeste artiesten wel de oplossing tegenwoordig. Je hoort steeds vaker om je heen dat ze dat gaan doen. Eigen label, Jamman. Ik kan nog wel een paar artiesten opnoemen.
2: Stef Eckel,
0: inderdaad, met Stef Eckel Music.
2: Ja.
0: Wat is daar anders aan? Je moet alle productiekosten natuurlijk zelf betalen.
2: Ja, maar goed, je moet ook afdragen als je met een label werkt. Dus als je ziet wat je afdraagt en wat je daar uiteindelijk voor krijgt. En hetzelfde bij een boekingskantoor, dan is het soms interessanter om het zelf te doen.
0: Mm-hmm.
2: Zeker als je in mijn geval, ik heb natuurlijk niet een hele hitgevoelige carrière. Dat voor mij is meer personality gebaseerd, echt hele grote hits. Heb ik niet gehad. Het is meer mijn oude dingen, 2007, en het is voorbij van de Hollandse Nieuwe.
0: Mm-hmm.
2: Dus ja, voor mij is het gewoon belangrijk dat ik lekker door kan gaan. Dat ik niet hoef te wachten en gewoon mijn eigen agenda kan bepalen.
0: Ja, maar je blijft toch een beetje honger houden naar die hit, hè, Jeff? Daar doe je toch voor, als artiest zijnde?
2: Oh, dat weet ik niet. Want als je daar alleen maar achteraan zit te jagen en dat lukt niet, dan kun je ook heel gefrustreerd raken. Ik wil gewoon het leuk hebben en leuke dingen doen en mooie muziek maken. En ondertussen gewoon een beetje geld verdienen met wat ik leuk vind om te doen.
0: Ja, nou, die keuze heb je gemaakt. Je hebt een streep onder je Nederlandse tijd gezet. Je bestaan.
2: Ja.
0: Maar net wat je zegt, dan moet je een bestaan opbouwen in een heel vreemd land. Heel andere cultuur. Je vriendengroep, ja, eigenlijk... Die zie je niet meer zo frequent als normaal natuurlijk, in je familie.
2: Nee, maar het gekke is, als je in het buitenland gewoond... Mijn ouders zijn natuurlijk ook nog steeds. En,
0: gelukkig.
2: Ja, zeker. zeker. Maar die, ja, weet je, je zet wel een hele stap. Maar die banden intensiveren alleen maar en het wordt alleen maar beter. En ik bel mijn ouders ook elke dag wel even. Ach, weet je, ik heb iedereen hier al gezien en dan kom je mensen tegen die ik in Nederland niet tegenkom... terwijl ze bij me om de hoek wonen. Dus je laat dingen achter, maar je krijgt er ook veel voor terug. En ja, met al maakt dat het wel waard om het wel te doen.
0: Ja, dat was gewoon denk ik de impuls die Jeffrey en Michael nodig hadden. In Spanje.
2: Nou, ik denk dat het meer een beetje vlucht is voor de midlife crisis. Maar... Nee, weet je, we hebben natuurlijk verschillende... Ja, wij zijn al bijna 30 jaar samen. We hebben heel veel meegemaakt samen.
0: Pieken en dalen, hè?
2: Ja, en op een gegeven moment dan wil je gewoon keuzes maken... waarvan je zelf samen heel gelukkig wordt. En dat vonden we ook dat we daar recht op hadden. En dat hebben we gewoon gedaan. We hebben geen kinderen, we hoeven met niemand rekening te houden. Dus dan ben je iets vrijer om die stap te zetten.
0: Ja, dat is inderdaad waar. Hè. Ik vond het bijzonder fijn dat ik je stem weer even hoorde, Jeff. En dat we weer even een gesprekje zo hadden. Want ja, normaal kwam je toch wel eens naar de studio bij ons.
2: En, ja, met die heerlijke cake altijd.
0: Nou, ja, precies. Hij staat er weer, hoor.
2: Ja? Lekker.
0: Jeff, ik wens je ongelooflijk veel liefde en gezondheid. En geluk natuurlijk daar in Spanje. En wij vergeten jou niet. Veel te lange nacht. We draaien hem al weken. En we gaan hem nu ook weer draaien op de radio.
2: Helemaal super.
0: Dankjewel dat je even tijd voor ons wilde maken.
2: Yo, hartelijke groeten en ook aan de luisteraars.
0: Yo, groetjes Jeff. Hoi.
2: Yo, dank je. Hoi.

0: staat nog steeds overeind, deze zangeres. Dat is natuurlijk Corrie Konings. En haar laatste, er hangt iets in de lucht. Nou, hier ook volgens mij een beetje regen.
1: Zeg dat, het is niet best weer vandaag.
0: En ik ben op de fiets. Hey, Brian, je bent een tijdje bezig natuurlijk. En hoeveel singeltjes heb je al uitgebracht?
1: Ik heb er 3 uitgebracht. En sinds ik serieus bezig ben, echt 2 nu. En dan ben je vanavond van mij en vrienden voor altijd.
0: Ja, en de ster is een beetje reizende. Hè? Je gaat het showbiz-trapje langzaam omhoog, toch?
1: Ja, het gaat steeds beter. Natuurlijk ook mee mogen doen aan de Voice of Holland. Dat was echt een fantastisch programma om mee te mogen doen. En Ike is hier voor zijn duet mogen doen met Thomas Bergen. Dus we bouwen steeds meer aan de weg om steeds hoger te komen. En ook steeds meer nieuwe mensen te leren kennen. Dus dat vind ik vooral belangrijk.
0: Dat is belangrijk in dit wereldje. Het gaat erom niet wie je bent, maar wie je kent.
1: Zeker weten.
0: We gaan hem doen. Hier is die Brian Vliem. En ben je vanavond van mij?
2: Wij houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.

0: Josse, je hebt helemaal gelijk hoor. Laat ze maar praten inderdaad, dat is haar nieuwe track. En je hoort het bij Wij Houden Het Hollands. We hebben Brian Vliem en natuurlijk Bart van Loon bij ons in de studio. Leuk dat jullie er voor de eerste keer zijn. En ja, dat moeten we een beetje koesteren jongens, ja, toch?
1: Bedankt voor de uitnodiging.
2: Ja, inderdaad, bedankt voor de uitnodiging. Leuk dat we mogen.
0: Altijd gezellig als we Nederlandstalige artiesten over de vloer hebben. Hoe de sterren staan. Ik vroeg er net aan jou, welk nummer moeten we echt speciaal draaien voor jou, Bart?
1: Ja, toen kwam ik eigenlijk uit bij Hoe de Sterren Staan inderdaad. Want die is ontstaan, Hoe de Sterren Staan, is ontstaan op een best wel bijzondere manier. We speelden die middag samen met de voormalige band van Marco Borsato in de studio. Waar we wat demo's aan het opnemen, tracks aan het opnemen en dingen aan het doornemen. En toen was er ruimte vrij, we waren sneller klaar. En die mensen hadden eigenlijk de hele dag gereserveerd. Ik zeg, zullen we dan samen nog een liedje proberen te maken?
0: Ja.
1: Dus toen zijn we heel snel een tekst gaan maken van dingen die we eigenlijk al ook een beetje hadden liggen. Dat hebben we vormgegeven en die complete band heeft het toen voor mij live ingespeeld. Dus het was echt een hele... Ja, het was eigenlijk een piek wat je toen straks vroeg. Dat is wel een piek in je carrière dat je met zulke muzikanten mag samenwerken en een track mag opnemen.
0: En dat wilde ik horen. Zullen we hem doen? Hoe de sterren staan? Hier is hij, Bart van Loon.
1: Dankjewel.

0: beetje verborgen talent ben jij, Bart. Dit klinkt toch super vet, man, toch?
1: Ja, dit klinkt lekker, hè?
0: Ja, ja, klinkt eerlijk.
1: Absoluut, absoluut.
0: Ja. Ja. Hoop je nog steeds een keer de hit te scoren die je in gedachten hebt?
1: Nou, ik zou het wel heel leuk vinden om inderdaad... Kijk, ik zit niet echt in het volkse muziek. Dus de hit scoren zit denk ik toch wel echt meer in de meezingen over zon, zee, strand en dat soort dingen. Dat moeten die mensen ook lekker doen, want dat is super tof en hartstikke leuk. Ik ben wel meer van de bossato sound, Guus Meeuwis. En dan heb je wel inderdaad... Dan neem ik al genoegen met het feit als er een groepje mensen naar mijn muziek komt luisteren.
0: Maar dat is ook een moeilijkere ingang, denk ik, toch?
1: Ja, weet ik niet. Het is anders, denk ik. Ja. En vooral wat hij ook zegt, is veel uitbrengen. Je eigen sound laten horen.
0: Precies.
1: En hopen dat je mag langskomen bij studio's zoals deze. Die nog voedingsbodem hebben om je te mogen laten horen. Dus,
0: zeker.
1: Heel fijn.
0: Daar zijn we voor, toch?
1: Absoluut.
0: Oké. We gaan zo dadelijk verder natuurlijk. Het is alweer 7 minuten voor. We moeten bijna alweer afscheid nemen. Maar ik wil eerst nog even Frans Duits laten horen. En Lange Frans. En Frans heeft ons beloofd om na de vakantie langs te komen. Dat is wel leuk, toch?

0: lekker commercieel op de radio, jongens. En Frans-Duits samen met Frans. Ja, wie hebt er geen zin om een lange Frans opgenomen?
1: Ik weet het niet, ik kan niet meer zeggen.
0: Geen plannen, Brian?
1: Nou, ik, hopelijk ooit, maar ik denk dat die, dan moet ik hem eerder vragen en smeken om mijn knieën, denk ik.
2: Ja, zou Frans wel willen. Hè?
0: Of ja. flink het niet geld neerleggen, denk ik.
1: Dat denk ik ook. Ja.
0: Hey, wat zijn je plannen voor de komende tijd, Brian? Gewoon lekker meters blijven maken. Gewoon doen, je ding doen zoals je nu doet.
1: Ja, ik ga lekker mijn ding blijven doen hoe ik het doe. Dat doe ik eigenlijk al jaren dan nu. En het, nou, het brengt me waar ik me nu al mag bevinden.
0: Ja.
1: En ik ga lekker meets maken. En hopelijk binnenkort weer de studio in. En dan weer een nieuwe plaat opnemen.
0: Zeker. We houden je in de gaten, Brian.
1: Helemaal top.
0: Dankjewel dat je hier was.
1: Leuk dat ik
0: en,
1: kon zijn.
0: Ja, wie weet tot de volgende keer, toch?
1: Ik hoop het. Het was gezellig. Dus ik hoop het wel. Lekker cakeje ook.
0: Ja. En ja, Bart, wij gaan ook afspreken dat we jullie geen 10 jaar meer laten wachten.
2: Nee, gaan we niet doen, hè? Nee, zeker niet.
0: Leuk dat je er was ook. En ja, wat zijn jouw plannen voor de komende tijd? Gewoon ook je ding blijven doen zoals je altijd doet?
2: Bart gaat naar Paradiso.
0: Oké.
2: Okay. Ja, Bart gaat naar Paradiso. Dus we gaan, ik ga naar Paradiso. Dus ik wil vanuit die besloten agenda naar echt een poppodium toe. Mm-hmm. Dat is een traject van ongeveer 9 maanden waar mensen mij kunnen volgen. Hoe we dat gaan doen. Dus de poptempel gaan we met eigen nummers.
0: Oeh, dat is wel een treetje omhoog, denk ik, toch?
2: Ja, je moet iets doen, hè?
0: Ja.
2: Ja, dus, of het lukt, weet ik niet. Hè. Dat, nee. Als je kunt het volgen, misschien wordt het de kelder van Paradiso. Die hebben ook ja, maar, voor de zekerheid 300 mensen.
0: Even voor mijn beleving, hè. Waarom zeg je dan... Ja, Paradiso. Terwijl je een Brabantse artiest bent. Waarom niet in Brabant dan?
2: Ja, Paradiso zet jezelf denk ik iets sneller mee op de kaart of zo. Dan weten mensen sneller te vinden. Je wilt juist buiten Brabant ook een beetje de mensen zien te vinden. En ik denk dat het ook gewoon ja, qua titel en qua plaatje wel echt meteen een gevestigde naam is, zeg maar. Ja. Dus als je het dan doet, moet je het denk ik wel goed doen.
0: Zo is het.
2: Ja, toch?
0: Je gaat niet verminderen.
2: Nee. En ik zou wel, misschien wordt het de kelder, hè? Daar kunnen 300 mensen in. Nou, jullie zijn er sowieso bij, dus...
0: Dankjewel.
2: Dat komt het goed, hè?
0: Nou, bij deze afgesproken. Dankjewel dat je hier was, Bart. En ook hopelijk tot de volgende keer.
2: Gaan we doen. Dankjewel.
0: We gaan afscheid van jullie nemen, vrienden. Volgende week zijn we er weer. Onder andere met Melissa Smilda, Zonzo Basili bij ons in de studio. Dus het wordt ook weer gezellig. Wat mij betreft, hele fijne zondag. Bedankt voor het luisteren. En maak er wat van, hè. Ook met dit sombere weer.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn en ook meer mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Het weer. Het is bewolkt, er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Het is 19 tot 23 graden in Limburg. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags ook wat zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of luncharrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: Dit is Praten met een Ridderkerker met Aad Hogendijk.

0: Deze zomer herhalen wij de afleveringen van Praten met een Ridderkerker van afgelopen seizoen. Vanaf oktober verzorgen wij weer nieuwe uitzendingen.
1: Goedemiddag en welkom bij een verse Praten met een Ridderkerker op deze zondagmiddag. Nou, we hebben er nu één te pakken gekregen. Dat wordt een hele bijzondere. Geboren in Slikkevee, maar hij woont al een hele tijd in resort. Bijna van uiterste naar uiterste. Hoe zit dat dan? Hij heeft op de school met de Bijbel gezeten en hij timmert van alles in elkaar. Maar geen mensen gelukkig. Ik heb het over Piet Berkhout. Piet, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Leuk dat je er bent. Je bent niet alleen, want jouw echtgenote zit naast jou.
2: Dat klopt.
1: Ja, ja. Els, goedemiddag.
3: Ook goedemiddag.
1: Leuk dat je erbij bent. Je wil niks zeggen, maar het gaat gewoon gebeuren.
3: Ik ben een spreker, maar niet in het openbaar.
1: Ja, ja, nou goed, dat gaan we straks wel even zien. 1960 was een jaar. Je bent geboren in Slikkevee volgens mij.
2: Ja.
1: Toen was Slikkevee nog echt boers, denk ik.
2: Dat waren toen allemaal nog nette mensen.
1: Wacht eventjes, daar gaan we al. Wat is er veranderd in Slikkevee? Want toen waren het nette mensen.
2: Nou, mijn vader die werkte toen bij Olek. En ja, dat was in de Graaf Janstraat. En de ene helft van de straat, dat was allemaal Olek mensen. En de andere helft van de straat, dat waren allemaal grote favoriet mensen. Dus dat werkte vroeger allemaal aan de dijk.
1: Ja, en daarom waren ze toen netter dan nu.
2: Nou,
1: dat zeg je eigenlijk wel, hè?
2: Ze letten meer op elkaar.
1: Oh, ja, ja. Nee, er was meer saamhorigheid.
2: Ja, ik kon de hele buurt.
1: Ja, dat wist je natuurlijk nog niet in 1960, want toen wist je van heel de buurt toch het bestaan niet af.
2: Nee, maar toen woonden mijn vader en moeder woonden er al.
1: Ah, die hebben jou dat verteld, hoe netjes de mensen waren in Slikkevee.
2: Ja, ook mensen waren gelovig en van de kerk, en noem maar op, ja. Tegenwoordig, als ik de Graaf Janstraat eens kijk, die is toch heel wat anders geworden, denk ik.
1: Ja, ja. Maar goed, dan hoeft het niet nu opeens hele slechte mensen geworden te zijn.
2: Nee.
1: Ja, ja, ik kreeg even de indruk van, oh jongens, er is iets gebeurd in Slikkevee. En het is een verschrikkelijke. Je hebt de buurt wel verlaten.
2: Jawel.
1: Dus, ja, dus het was eigenlijk een slechte buurt, hè?
2: Op een gegeven moment vlieg je uit, hè?
1: Ja, ja, daar zit het. En ben je toen al naar resort gegaan dan?
2: Nee, we hebben eerst al aan de Belliostraat gewoond.
1: Jongens.
2: Dat is 3 jaar een straf voor me geweest.
1: Hoe leuk.
2: Nou, op een flat.
1: Ja.
2: En
1: jij was geboren met een tuintje natuurlijk.
2: Wij hadden 30 meter tuin achter ons huis. Dus, en ik had toen nog postduiven.
1: Dat meen je niet?
2: Ja, ja.
1: En in een flat met postduiven of bij ouders thuis?
2: Nee, in de Graaf Janstraat.
1: Oh, wat een verschrikkelijke beesten zijn dat, hè? Die poep op je hoofd en zo.
2: Ja, de stadsduiven wel. Ja.
1: Ja, ja, en die van jou niet?
2: Nee, die van mij niet.
1: bij jouw ouders thuis, toen je geboren werd, hoe zag het gezin daaruit, de familie Berkhout?
2: Gezin Berkhout, dat waren vader, moeder en 3 jongens. Oeh. Dus ik was de middelste daarvan. Dus.
1: Wat hebben ze het zwaar gehad met 3 jongens?
2: Nou ja, mijn vader was al vrij vroeg overleden in 1972, dus ik was 12 jaar.
1: Ah.
2: En mijn moeder heeft het niet makkelijk gehad met 3 jongens.
1: Nee, nee.
2: Dat kan ik je wel vertellen.
1: Is het dan niet dat de oudste automatisch een beetje de vader in huis wordt?
2: Dat wel, ja.
1: Want die moet dan opeens ook verantwoordelijkheid op zich schouwen.
2: Dan was ik de tweede en dat liet ik me niet altijd voorschrijven. Dus,
1: je was toen al dwars?
2: Ik was toen al dwars, ja.
1: Ja, ja, wat dat is dan niet veranderd. In ieder geval, dat is altijd prettig om te weten.
2: Nee hoor, daar is weinig aan veranderd.
1: Ja, en was het huis ruim genoeg voor 3 jongens te huisvesten of hadden jullie stapelbedden?
2: Ik sliep met mijn jongste broertje sliep ik op een 2-persoonsbed.
1: Oh, chic.
2: Dus
1: ja, niet te klimmen.
2: Dat was altijd best wel feesten, s'avonds.
1: Nee. Ja, nee, dat geloof ik niet. Nee, want je was toch een heel serieus jongetje.
2: Ja. Totdat mijn moeder 3 keer onderaan de trap gestaan had. En van, je moet je gaan slapen. En als dat dan nog niet gebeurde, dan kwam vader even naar boven met de slof.
1: Oh, ja, ben je wel gemapt, joh?
2: Ik ben wel gemapt, ja. Er ging vroeger iets anders aan toe als tegenwoordig. Tegenwoordig mag dat allemaal niet meer.
1: Nee, en dan ging je echt over de knie?
2: Dan ging ik echt over de knie.
1: Zo te bellen van je mets.
2: En dan gingen we even van hoezeer doet het bij jou? En soms deed dat best wel zeer.
1: Ja, dat, en zo hoorde dat ook als je misdragen.
2: Daarom, wie niet luisteren wil, die moet me voelen, zeggen ze dan.
1: Dus je had wel strenge ouders?
2: Nee, eigenlijk helemaal niet.
1: Ah, dat is toch een beetje dolle s'avonds in bed.
2: Ik denk dat wij de donderstenen waren.
1: Je had een verkeerde achternaam. Je had Dondersteen moeten heten.
2: Ik denk het wel, ja.
1: En in Slikkeveer in de school. Kan je er nog wat van herinneren?
2: Ja, best wel. Wij gingen altijd... ik ging eerst in het Meesternest naar de kleuterschool. En dan ging ik altijd zelf. Want mijn moeder die bracht ons nooit. Ja, ze wilde wel brengen, maar ja. Ik wilde liever alleen lopen. Dus
1: logisch.
2: Dan zwaaide ik al een paar keer. En dan ging ik de hoek om. En dan zei ik van, nou zwaai ik niet meer. En dan liep ik rustig naar school toe.
1: Ja,
2: en
1: dat
2: is altijd zo geweest.
1: Zonder te spijpen.
2: Ook naar de zusterschool. Vroeger was alles dichtbij.
1: Dat is met lagere scholen nog steeds wel zo, denk ik. Dus dat is niet per se heel veel slechter geworden. Alleen tegenwoordig gewoon twee straten ver ga je met de auto en toen ging je lopen.
2: Ja, maar tegenwoordig worden ze ook twee straten verder met de auto.
1: Ja, dat bedoel ik. Dus dat is het grote verschil.
2: Ja.
1: Ja, goed.
2: Nou stond er maar één auto vroeger in de Graaf Janstraat, dus...
1: En die was van?
2: Die was van het GAK.
1: Wie?
2: Van het GAK. GAK.
1: Van de ziektewet uitkeringsmensen.
2: Ja. Die zat dan op kantoor.
1: Ah.
2: En die kreeg dan een auto via het GAK. Dat was meestal een DAFje.
1: Ja.
2: Mijn buurman had ook een DAFje. Zo'n 66-je.
1: Ja, een variomatic.
2: Ja.
1: Heb je wel eens mee mogen rijden, dat ding?
2: Nee, eigenlijk nooit.
1: Dus nu, naderhand wel. Jammer.
2: Ja, dus ik heb er wel eens in gezeten. Maar waren leuke autootjes.
1: Ja, zeker. Hey, maar dan had je een geweldige jeugd. Want dan kon je natuurlijk gewoon goed op straat spelen.
2: Wij waren nooit thuis.
1: Nee.
2: Als wij vrij waren van school, waren we altijd of aan het voetballen, op het veldje. Of we zaten in de polder, of wat dan ook. Nou, het moest al heel slecht weer wezen als wij binnen waren.
1: Ja.
2: En dan gingen we met bierdoppen wegen leggen. Heel de familie spaarde bierdoppen.
1: Bierdoppen?
2: Die kroonkurken.
1: Ja.
2: En dan gingen we daar van wegen.
1: Dat is helemaal niks voor jonge jongens. Dat is toch niet goed om kinderen op te voeden met bierdoppen?
2: Nee, maar ja, wij dronken geen bier, maar...
4: Met de autootjes zo door de bierdop heen.
1: Ja, echt?
4: Ja. Onze kinderen hebben dat ook nog bij oma gedaan.
1: Jok, hou toch op.
2: Ja. Ja, zo waren wij ons bezig.
1: Ja. Maar Slikkeveer, dat hadden we net al geconcludeerd. Het was toch veel boerser dan nu. Hoe onaardig het misschien klinkt. Maar volgens mij kon je echt nog door de polder heen.
2: Ik wil niet zeggen dat het boerser was, maar... Ja, het was meer open, was meer landerij.
1: En, ja.
2: We zijn ook wel eens een keer niet nagezeten door een boer of een tuinder.
1: Nee.
2: Nee,
1: dat geloof ik niet.
2: En dan moest je ook slootjes springen, dus...
1: Ja.
2: En sommige slootjes waren wel eens iets te breed.
1: Hoe kon nou bij zo'n lieve jongen als bij Piet Berkhout dan een boer boos zijn en erachteraan komen?
4: Spruitjes. Spruitjes jatten. Hij lust geen gekookte spruiten, maar rauwe spruiten lust hij wel.
1: Echt, Piet?
2: Ja, en zeker als ze bevroren zijn.
1: Ja?
2: En dan in je zak.
1: Kan je dat zo eten?
2: Ja hoor.
4: Hij kan alles eten.
1: Oké. Okay. Je hebt de uitzondering om op de regel, dat hoor ik. Dus je liep gewoon met zakken vol met spruitjes rond door zo'n Slikkeveer heen.
2: Nou.
1: De hele tijd in de klas te klagen.
2: Dat viel ook nog wel weer mee, maar ja, sommige tuinders vonden dat niet leuk.
1: Nee, gek. Heel de oogst is opgegeten.
4: Ze hebben ook eens een keertje dat ze met een, wat was dat, een bom?
2: Ja, een granaat.
4: Met een granaat gespeeld.
1: Een echte?
2: Ja.
1: Nee.
2: Ja.
1: In Slikkeveer?
2: Ja.
1: Maar dat was hartstikke
2: eng. Waar was het? Je had daar vroeger een soort bunkertje. En daar Hadden ze toen een granaat neergelegd en daar hebben wij mee lopen gooien.
1: Wat doet hij nou een granaat dan bij zo'n koe?
2: Ja, die zal hij waarschijnlijk op zijn akker gevonden hebben en ergens neergelegd hebben.
1: Ja, daar moet je toch niet aan denken. Vandaag de dag heel de wereld zelfs achter. Nou
2: ja, mijn jongste broer die kwam later, hij zegt, Piet, hij zegt, die raket die we gevonden hebben, hij zegt, die hebben ze laten ontploffen.
1: En toen moest je heel hard lachen, want die is gek.
2: Dus ja, zulke dingen deden wij.
1: Ja, goed.
2: Dus het was niet zo vreemd dat mijn moeder wel eens in zorgen zat als wij de polder in gingen.
1: Ja, want dit was voor jou natuurlijk gewoon dagelijkse kost, dat soort ongein.
2: Ja, er ging een veldfles met die manade mee en we hadden het best naar ons in.
1: Ja. Ja, maakt u als huiswerk ook? Of?
2: Nou, daar had ik nog wel een broertje dood aan, ja.
1: Verkeerde vraag dit. Had je een muzikaal rapport om daar dan even op door te gaan?
2: Een muzikaal rapport?
1: Ja, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
2: Ja, nou dat viel nog u mee, maar ik kon het aardig bijbenen, dus... Ja, het moest.
1: Je was gewoon een goede leerling voor jezelf, je had helemaal geen huiswerk nodig of zo.
2: Nou, in principe niet, nee.
1: Nee. Zeg, op die scholen, zeker in Slikkeveer, zijn er nog namen toevallig van leerkrachten of klasgenoten die je nog bijstaan? Dat je zegt van, ja, die is nu, burgemeester geworden, weet ik het, iets.
2: Oeh, ja, ik ben toen eigenlijk uit Slikkeveer weggegaan en ik weet eigenlijk niet waar ze allemaal terechtgekomen zijn. Ik had vroeger een jeugdvriend, dat was Jan-Peter van der Veen. En... Die weet ik dan toevallig dat hij... Waar woont hij nou ook alweer? In Moordrecht, die kant op. En daar hebben we toevallig een tijd geleden... Vorig jaar was dat geloof ik, kozijnen gezet. Dus...
1: Die herkende jouw naam nog?
2: Of nou, niet? Toevallig kwamen we elkaar een keer tegen ergens. Dus dat...
1: Absurd, hè?
2: Ja.
1: Dat die dingen na al die jaren gebeuren.
2: Maar waar... al die mensen heen gegaan zijn. Ik zou het niet weten. Het is,
1: Maar ook geen namen meer van leraar. We zijn van, dat was een verschrikkelijke leraar. Of een hele leuke.
2: Nou, ja.
5: Met die pen.
2: Het was juffrouw van de Toren. Hè, met haar orgeltje. En dan,
1: dat is voor mijn tijd. Hè, dus die moet naar mij nu even niet kijken.
2: Nou, die had een orgeltje.
1: Uh-huh.
2: En met zo'n klepje. En die had dan zo'n groot, zeg maar, een psalmenbijbel, of tenminste zo'n muziekbijbeltje had. En dan zat je eerlijk mee te zingen. En dan zat je vooraan. En dan klapte ineens dat kleppie naar beneden. En dan schrok je eigen Lazarus. En die had ook zo'n mooie balpen. Zo'n vier kleuren balpen.
1: Ja, oh, die bestonden toen al.
2: Ja, die bestonden toen. Zij had het toevallig één. En dan was het van, jongetje... Dat doe je niet goed. En die stond zo met die vier kleurenbalpen op je kop te slaan. Dus.
1: Ja, maar er zaten wel vier stiften in, dus je kreeg vier keer een map eigenlijk. Ja. Dat zijn geen grappen meer, dat. Dat gebeurde gewoon. Oh, maar dat moet iemand geweest zijn die iedereen heeft gekend dan.
2: Dat denk ik wel.
1: Ja.
2: Dat is 17 jaar heeft ze gezeten, dus.
1: En nog meer van dat soort van klinkende mensen die. Iets bijzonders hadden zo?
2: Ja, meester Eming had je nog. Die had altijd een zonnebril op. Dus dan kon je nooit zien waar je naar keek. Zulke soort mensen.
1: Ja. Sommige dingen die blijf je altijd even bij. Iedereen heeft ook altijd de favoriete leraar of lerares. Maar die was wel zo geweldig.
2: Ja, nou ja. Ik was niet zo weg van alle meesters en meesteressen. Maar... Volgens mij lastige mensen.
1: Waren gewoon vervelende mensen. Maar ze probeerden jou te helpen om wat te maken van je leven.
2: Ja, dat achteraf begrijp je dat wel natuurlijk. Ja. Maar toen de tijd...
1: Zijn ze er ook in geslaagd of heb je het later toch maar zelf moeten doen?
2: Ik denk dat ik toch wel aardig opgedroogd ben. Dus ja.
1: Dus het is gewoon goed gekomen?
2: Jawel.
1: Ah, fantastisch.
2: Want mensen moet je zelf doen, hè?
1: Ja, maar dat weet je als kind niet.
2: Nee, maar goed.
1: Denk ik.
2: Ik wist al vrij vroeg wat ik wilde, dus...
1: En dat was?
2: Kok worden.
1: Dat is gelukt.
4: Dat is heel wat anders. Ja.
1: Volgens mij zit je nou met plastic en met glas te spelen. Maar... Of is dat ook al niet meer?
2: Ja, jawel. Maar daar ben ik altijd mee aan het afbouwen. Dus dat, dat scheelt weer.
1: Ja, en ben je nog wel kok geworden überhaupt?
2: Jawel.
1: Dat ben je niet.
2: Ja, ik heb op Motel Papendrecht gewerkt. Ja. En op Sint Joris.
1: Oh joh.
4: Bij Punt.
1: Heb jij dat meegemaakt?
2: Ja. Ik heb de bioscoop allemaal nog meegemaakt.
1: Wauw, hoe was dat?
2: Ja, dat was leuk.
1: Gewoon ook deze spullen. Ik heb het nooit meegemaakt, hij.
2: Als het dan rustig was door de week, dan gingen we meestal achter door de danszaal. En dan kon je zo naar de bioscoop lopen. En dan gingen we achter in de zaal en gingen we films kijken.
1: Ja. Ja, iedereen heeft, iedereen die wat ouder is dan ik, die heeft het daar vaak over. Maar ik kan me er geen beeld van vormen, behalve wat je dan eens aan foto's ziet. Dus ik heb geen idee hoe het er was. Nu is het gewoon een vreedschuur op z'n Hollands gezegd.
2: Ja,
1: nou, dat gebouw.
2: De schuine vloer zit er nog steeds onder.
1: Ja?
2: Van de filmzaal. Je zit eigenlijk op hoogte van de loge.
1: Ja.
2: En dat is eigenlijk alles wat daaronder zit. Dat loopt allemaal naar schuin af.
1: Ja.
2: Dus dat, en dan hebben we al lopen kegelen. Anders een kegelbaan, anders ook nog.
1: Ook nog. Maar dat was volgens mij wel waar bij Ridderkerk toch wel eens een keertje kwam. Toch wel een soort van de place to be.
2: Ja. Vroeger was Jaap van der Graaf, die was daar ook begonnen natuurlijk. Nou, dus iedereen ging daarheen.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat,
1: En jij werkte er gewoon?
2: Ja.
1: Als kok?
2: Ja.
1: Hoe smaakt het eten?
4: Hij heeft zelfs gekookt met Litouwers, heb ik wel eens verhalen gehoord.
2: Ja,
1: met Leen?
2: We hadden een heel groot diner.
1: Kan die koken, vraag ik me af.
2: Nee. Oh.
4: Hij moest zingen.
2: Toen kwam Lee Towers en wij hadden het hele spul al gereed staan. En de biefstukken die waren al zo'n beetje gebakken. Maar Lee Towers die bleef maar doorgaan. En die bleef maar doorgaan.
1: Ze waren goed doorbakken, begrijp je wel.
2: Maar ja, wij stonden achterin van stoppen. Maar ja, wij wilden alles uitserveren natuurlijk.
1: Ja.
2: Maar ja, ik weet niet of de mensen de biefstuk nog lekker vonden. Maar goed, dat hebben we nooit geweten.
1: Nee, nooit is iemand die een compliment aan de kok heeft gemaakt.
2: Niet dat ik weet.
1: Nee, nou, dat weet je genoeg nu, hè? Dan was het toch niet te pruimen.
4: Thuis kookt die lekker.
1: Ja, serieus?
4: Ja.
1: Ja. Nou ja, de spruikjes zijn koud, dus dat is makkelijk koken.
4: Dat is makkelijk koken, ja.
2: Ja, dat scheelt.
1: Ja. En wat voor een stukje vlees kan jij het lekkerste maken?
2: Ja, toch echt wel een biefstukje eigenlijk.
1: Mm. Oh, joh.
2: Ja, dus de vlees.
1: Ja?
2: Dat, die moet weggezogen kunnen worden. Dus,
1: ja. Dan hebben we toch ook over echt braden in de pan en geen barbecue gedoe.
2: Nee, niet echt. Daar is mijn jongste zoon eigenlijk meer van. Die is meer van de barbecue. Ja. Dus dat,
1: En dat is dan niet zo lekker mals? Dat is heel verschil.
2: Ja, het smaakt ook al prima. Dus lekker lapje vlees gaat er bij mij altijd wel in. Dus.
1: Oh, je bent gewoon geworden wat je wil. Je bent kok geweest.
2: Ja.
1: Jongen.
2: En ik ben nog kok in dienst geweest.
1: Uh-huh.
2: Dus,
1: ja, maar goed, daar werd altijd over geklaagd volgens mij over het soldatenvoedsel. Dus ik twijfel nog een beetje.
2: Die jongens hebben bij ons nooit geklaagd. Nee. Dus ik heb ook nooit mijn wapens gewoon hoeven te maken. Dus na het schieten.
1: Oh?
2: Voor een extra stukje vlees.
1: Ja, echt. Had je gewoon je maatjes lopen die dat deden?
2: Ja.
1: Oh ja, dan moet je... We slaan even een stukje over. Piet, je bent in dienst geweest.
2: Ja.
1: Hoe was je tijd?
2: Heerlijk.
1: Huh?
2: Ik had een matsbaan.
1: Wat?
2: En,
1: omdat je lekker kon koken?
2: Nou ja, ik heb gewoon een hele leuke baan gehad in dienst.
1: Uh-huh.
2: En dat, ik was dan kok. En de eerste 2-3 maanden heb ik helemaal niks hoeven te doen. Dat was wel een vervelend iets. Maar... Dan had je Mio, dat is dan een inspectie voor alle, of alles goed is en alles schoon is en alles goed onderhouden wordt. Dus die jongens die hebben eigen schompers lopen poetsen voordat ik kwam. En dus ik hoefde eigenlijk helemaal niks te doen.
1: Nee.
2: En later ben ik dan de keuken ingegaan. Want...
1: Ja, maar je wordt toch allemaal in dienst 6 weken ergens heen gestuurd in een tentje in het veld? Heb je dat ook niet hoeven doen dan?
2: Jawel, jawel.
1: Dat dan weer wel?
2: Jawel hoor.
1: Ah. Dus, waar was je gelegerd?
2: Ik heb eerst in Haarlem gezeten, in de Ripperdakkazerne. Dus de koksopleiding is dat.
1: Ja?
2: En later ben ik naar de generaal Winkelmankazerne gegaan in Nunspeet. En dat was een hele grote kazerne. Dus en dan heb ik bij de 12e Pantsergenie-compagnie gezeten.
1: Ja.
2: En ja, dat was best leuk daar hoor. Het is leuke oefeningen gehad. En ja, je hoeft daar eigenlijk alleen maar te zorgen voor die jongens te eten.
1: Dus je had gewoon een gouden tijd.
2: Ja, maar ze moesten alleen geen gasalarm geven tijdens het eten.
1: Nee, nee, nee, want dan wordt de kok boos.
2: Nou,
1: heb je het wel eens gehad dat je boos was? Of,
2: maar dan moeten wij eigenlijk alles in principe weggooien.
1: Ja.
2: Al het eten en dan moeten ze op nood. En dan moeten ze op noodrans doen. Dan moeten die jongens op noodrans doen gezet worden. Dus die moeten dan voor de eigen.

0: bij ons werden alleen de kapiteins en het kader, zeg maar, op noodrantsoen gezet. En de rest ging gewoon naar de pelotons toe.
1: Ging gewoon verder. Maar dat was hartstikke geweldig, joh. Dus wat heb jij nog meer geleerd behalve voor kok eigenlijk?
0: Later ben ik
2: in het magazijn
0: gekomen nadat ik...
2: Je bakker ook nog?
0: Nee, ja, ik ben ook nog bakker geweest.
1: Houd nou op.
0: Bij Nuchteren. Bakker Nuchteren vroeger.
1: Hier over het industrieterrein of toen ze nog een winkeltje hadden?
0: Nou, dat was nog bij waar nu Bas van der Eijden zit. Dat was vroeger bakkerij Nuchteren.
1: Hebben ze daar ook nog gezeten?
0: Ja, klopt.
1: Ik weet wel dat toen van zo'n gewelfd dak was. Of misschien nogal wist. Ja, dus ja. Dat was echt van hun, dat stuk.
0: Dat was van bakkerij Nuchteren, ja.
1: Dan waren ze daar best al wel groot.
0: Want en later zijn ze, zeg maar, wat nu Bakkersland is of zo.
1: Ja.
0: Of het industrie daar zijn ze ingegaan.
1: Ja.
0: En dat heb ik nog meegemaakt.
1: Oké. Okay,
0: dus daar is aardig wat deeg ter ziele gegaan. Eer dan alle apparatuur draaide.
1: Ja, dat moet allemaal wel goed ingeregeld worden. Kreeg misschien meer automatisering op die dingen.
0: Ja, want dat was toen met de rijskast. Dat ging met platen, ging dat allemaal zeg maar omhoog en omlaag.
1: Uh-huh.
0: En daar gebeurde nog wel eens wat. Dat de hele rijskast, alle platen naar beneden kwamen. Dus daar heeft meneer Nuchteren slapeloze nachten van gehad, denk ik.
1: Arme man. Toch wel zielig. En had je daar ook voor geleerd, voor kok, of kwam dat er gewoon gratis, of voor bakken, of kwam dat er gratis bij?
0: Ja, ik had een algemene conceptieve opleiding gehad. Ja. Op de Vaan vroeger.
1: Ja.
0: Dus dat was bakker, kok, vlees verwerken, serveren.
1: Mm-hmm.
0: Dus ja, dat zat er allemaal in. Dus ja, brood was voor mij ook niet...
1: Je kon alles.
0: Maar ja, om in de nacht te werken, dat vond ik nou niet zo.
1: Nee, want we hoorden net al verhalen over het wekken zetten. En dat is niet zo makkelijk, hè? Ja, je zei ook dat je vroeger heel kwiek en vief je bed uit kwam springen. Dus ik neem aan dat het geen probleem was.
0: Nou, nee, maar ja. Als je 's nachts werkt en overdag zomers moeten slapen. En als het dan zo warm was, dan was het meestal geen pretje.
1: Ja, ja.
0: Dus dat, en ik had toen al duiven.
1: Ja, maar dat had je al. Toen woonde je nog thuis? Want je zei
0: toen woonde ik nog thuis.
1: Ja, precies. Want je zei dat je toen al duiven had, inderdaad.
0: Ja, ja.
1: Is dat echt heel belangrijk voor jou, duiven?
0: Ja, wel altijd geweest. Het is echt een hobby geweest van me.
1: Ja, nou ja, omdat je dat dan al thuis had. En dan was je nog een jong ventje in zekere zin.
0: Ja, ja.
1: En ja, ik heb dat eigenlijk nooit gezien als iets voor jonge gasties.
0: Nou ja, dat is het probleem eigenlijk. Tegenwoordig komt er een weinig jonge aanwas meer bij.
1: Mm-hmm.
0: Het is een beetje een uitstervend hobby.
1: Ja.
0: Dus dat, ja, dat is wel jammer. Dus,
1: maar wat vind je er nou leuk aan?
0: Ja, het verzorgen. Thuiskomen van die duiven na een paar honderd kilometer. Ja. En dan kijken of je de snelste heeft.
1: Ja.
0: Dus dat...
1: Ja, dus dan het wedstrijdelement is eigenlijk het leukste.
0: Ja, dat wel. Dus,
1: je had ook wel een paar renhonden kunnen nemen of zo.
0: Ja, maar ja. Dat...
1: Is toch net zo leuk?
0: Border collies gaan ook wel hard, maar...
1: Ze zijn hartstikke lief, komen kopjes geven.
0: Nou.
2: Duiven komen op zijn hoofd zitten.
1: Ja, en dan, wat doen ze dan op je hoofd?
0: Nou, tegenwoordig meer op mijn pet.
1: Ja, ik begrijp best waarom jij met een pet oploopt dan.
0: Jawel, jawel. Maar tegenwoordig is het ook meer voor de kou, hoor. En voor de zon.
1: Oké, goeie smoes. Heb je nog duiven überhaupt dan?
0: Jawel, jawel.
1: Ja, serieus. En ja, doe je er nog wat mee?
0: Nou, momenteel staat het allemaal een beetje op een laag pitje.
1: Mm-hmm.
0: Dus we zijn meer tegenwoordig nu weekendjes weggaan. En,
1: aan de oude dag, hè? Dan ga je het anders invullen.
2: Ja, maar met duiven ben je heel de week aan het verzorgen.
1: Ja.
2: En zaterdags moet je thuis zijn voor het vliegen.
1: Mm-hmm.
2: En wordt de vlucht uitgesteld. Dan ben je zondags ben je aan het huis. Dus je kan nooit weg.
1: Nee.
2: En dan is na het seizoen, dan kan je pas weg.
1: Ja,
2: ja, dan gaat het regenen.
1: Ja.
2: Dus dat is wat minder, zeg maar.
0: En we horen er ook niet jonger op. Dus ja, dan

0: mensen nog wel even lekker van elkaar kunnen genieten, dan is dat ook wel...
1: Dus toch belangrijker dan thuis, hè?
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Dat vind ik wel. Piet, het leuke is, naast jou zit Els. Mm-hmm. Volgens mij 100 jaar ben je samen of zoiets.
0: Als je dubbel neemt, dan...
1: Ze wilde niks zeggen, maar we hebben ze nou een paar keer gehoord. Maar ik ben toch wel benieuwd hoe jullie bij elkaar gekomen zijn eigenlijk.
0: Bij de goot.
1: Hè?
2: Ja, in de goot.
0: In de goot?
2: In de goot met de CNV.
1: Het wordt steeds wilder hier.
2: Ja.
1: Ja. Kan je dat uitleggen?
0: Nou, vroeger zat de goot, die zat zeg maar in de Christus Koninkerk.
1: Ja, op zolder geloof ik, hè?
0: Ja. Ja. En daar ben ik, met mijn 15e ben ik daar naartoe gegaan. Uh-huh. Mijn oudste broer die ging er toen de tijd heen. En op een gegeven moment, ja, daar ga je ook eens een keer. Dus ja, in zoveel lieverlee met CNV en...
2: Ja, want ik zat op de CNV.
1: En dat is?
2: Dat was een christelijke jongerenvereniging.
1: Was dat in Ridderkerk ook dan?
2: Dat was in de Donk. Dus ik was een keurig meisje. Ja, als een dochter van een politieagent moet je een keurig meisje zijn. Totdat ik Piet leerde kennen.
1: Ja, juist.
2: Ja, zo ging het.
0: Ja, ik zat op de GFE ook nog. Dat is de geïnformeerde jongerenvereniging.
2: En had je een uitwisseling.
0: Had je uitwisseling en ja. Op een gegeven moment kom je dan elkaar een keer tegen natuurlijk. Dus, en zo is het gekomen.
1: Zo is het gekomen. Oh, maar op een heel keurige manier zeg.
2: Nou, het was een weddenschap.
1: Ja, het was van tevoren al duidelijk dat dit geen zinnig gesprek ging worden. Bij jullie, maar, jullie zaten allebei keurig op.
2: Drie vriendinnen. En Piet, Frits en Bram. Bram Vergemerde. En die mannen die hadden met elkaar een weddenschap wie als eerste verkering, dat heette toen verkering, verkering kreeg. Nou, Piet heeft verloren. Hij is het langste bij me blijven zitten.
1: Ja, want van de anderen is het allemaal uitgegaan.
2: Ja, het is allemaal uitgegaan.
0: Ja.
1: Dat is niet te geloven, joh. Maar wat vonden jullie dan leuk aan elkaar? Had je toen al van die flauwe moppen? Of,
0: Ja. Mijn jongste broer die zei, wat moet je er nou mee? Het is een rooi.
2: Ja.
0: Het is een dochter van de politieagent.
2: Slechter kan je niet krijgen.
1: Ja. Nee,
2: maar we vonden elkaar erg lief. Nog steeds.
1: Nog steeds.
0: Ja.
1: En jullie noemden net al ergens, voor de uitzending begon al met hoeveel jaar waren jullie nu getrouwd samen?
0: 43
2: jaar.
1: Is toch niet normaal zo lang?
2: Ja.
0: Nou ja, of die normaal is, weet ik niet.
2: Het gaat vanzelf. Je moet er wel moeite voor doen, maar het gaat vanzelf.
1: Ja.
2: Ja.
1: En eigenlijk op die manier... zijn jullie toen ook gaan stappen omdat iemand het had over roept uit aan alle stranden? Of gaat dat dan weer... Ja, ik kan jullie verhalen vertellen over het lied roept uit aan alle stranden. En dan ga je samen naar het strand. En nou ja, goed, niet.
2: Nee, Piet, ik woonde op Drievliet. Dat werd toen gebouwd. En daar waren mijn ouders hadden een van zo'n A-woning, premie A-woning gekocht. En toen zei Piet tegen mij, zal ik je thuis brengen? Nou, dat vind ik leuk.
0: Nou, dat heb ik geweten.
2: Hij wist niet dat ik dus in Drievliet woonde. Uh-huh. Dus hij moest van Slikkenveer naar Drievliet. En Piet houdt niet van lopen. Dus die moest naar Drievliet en weer terug. En er kwam mijn moeder, toen hij thuis kwam... En toen kwam mijn moeder met de krulspelden in een nachtpon naar beneden. Dat was ook geen leuk gezicht.
0: Dat was schrikken.
1: Ja, je weet altijd aan je toekomstige schoonmoeder weet je waar je mee trouwt. Maar ja. Dat was geen waarschuwing voor je.
2: Ja. Zo is het eigenlijk gekomen.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dat is gewoon gebleven daarna.
0: Ja, en ik had toen van die cowboylaarzen en dat liep helemaal niet fijn toen.
1: Wat is het eerste wat je hebt gedaan? Een fiets kopen of andere schoenen?
2: Ja, een fiets. Een racefiets.
0: Racefiets?
2: Ja, je hebt een witte racefiets. Ja.
1: En daarmee ging je voortaan naar het Drievliet?
0: Ja.
2: Ja. Maar hij was super lief. We gingen wel, want dat deed je vroeger, ging je wandelen.
1: Uh-huh.
2: En dan had ik naaldhak aan. Nou, dat mocht ik van thuis eigenlijk niet, met een naaldhakker. Pumps. Maar die waren er niet ingelopen. Mm-hmm. En dan had ik dus blaren op mijn voeten, waar je helemaal eng van werd. Maar wat deed hij? Zo lief was hij. Hij zei dan, kom maar meid, neem jij mijn schoenen en dan neem ik jouw naaldhak. En zo liep hij over het dorp. Echt waar.
0: Ja, die lopen niet prettig.
1: Ik hoop echt dat hier foto's van zijn.
2: Ja, Maar ze waren wel direct uitgelopen, want hij had sokken aan. Ja. En we hebben dezelfde maat. Dus dat was ideaal. Dus nou, dan is het toch echt de liefde, hè?
1: Ja.
0: Ja, je moet er wat voor over hebben.
1: Ik sta echt hier zo te knipperen met mijn ogen van wat hoor ik allemaal. Oh, wat bijzonder. Ja. Maar hartstikke leuk om zo elkaar te leren kennen.
2: Ja.
1: Ja, en toen moest je natuurlijk ergens op een gegeven moment een huisje gaan zoeken.
0: Ja.
1: En toen moest het niet Drievliet zijn?
0: Nee.
2: Ja, iets anders kreeg je niet zomaar. Dat was toen, was het wel beter geregeld als nu. Maar toen was het, als je, mocht je blij zijn, dan je flatje kreeg. Uh-huh. Een huurhuis.
1: En dat was de Berlioz-straat?
2: Dat was de Berlioz-straat.
1: Ja. Want die...
0: ja, een koophuis, dat was niet te doen.
1: Nee.
0: Want toen was de rente iets van 12%.
1: Ja.
0: Dus ja, dat was...
1: En je bent jong, dus lastig.
2: Ja. Dus nou ja, en ik was geboren op een flat. Dus ik vond een flat geen probleem.
1: Mm-hmm.
2: En hij zei, we gaan het proberen. Maar hij had er wel spijt van.
1: Ja.
0: Ja.
2: En hij wilde zijn duiven bij zijn moeder laten houden. En toen zei ik van, nou... als je trouwt, moet je keuzes maken. Toen is hij even bij zijn duiven weg geweest. Want ik dacht, dan zit hij iedere dag bij zijn moeder.
1: Ja.
2: En dan hoef je niet te trouwen, toch?
1: Nou ja, ik weet niet. Het is wel op zich makkelijk. Want als de schoonmoeder het dan ook kookt... en dan hoef je alleen maar op je duiven te passen... en in de tuin te zitten, gezellig saampjes.
0: Ja, maar dat was niet op.
1: Dat was niet op.
0: En toen hebben we een huis kunnen kopen aan de Rijksstraatweg.
2: Ja, ook op een bijzondere manier. Want toen ging je dus... je wilde een huis hebben, maar je moest het kunnen betalen.
1: Mm-hmm.
2: En toen heb ik in de combinatie een advertentie gezet dat wij een huis zochten. En hebben we de prijs bijgezet.
1: Uh-huh.
2: En toen uiteindelijk gingen mensen dan zonder naam, zeg maar, een anonieme advertentie. En daar gingen mensen op schrijven die hun huis wilden verkopen.
1: Dat kon toen nog?
2: Dat kon toen nog, ja.
0: Ja.
2: En als je dan zegt, het huis is voor 57.000 gulden.
0: Gulden, ja.
2: Hebben het huis gekocht. En het is bizar.
1: Zit je nog steeds in?
2: Er zit nog steeds in.
0: Ja.
2: Ja. Dat is toch, als je dat nu ziet, als ik nu onze jongens, zeg maar, die bij ons werken, hoort van wat ze moeten betalen voor het kleinste flatje.
1: Uh-huh.
2: Of wat, het is echt bizar. Ja. Ja.
1: Tijden zijn niet beter geworden.
2: Nee. Nee, dat niet. Dat zeker niet.
1: En heb je nu nog een leuk huis ook?
2: Ja.
1: Vandaag de dag lukt dat niet meer om een leuk huis te vinden.
0: Niet snel.
1: Nee. Voor een normale prijs ook.
0: Of je betaalt er goud geld voor.
1: Ja. Dus, toch.
2: Maar ja, dat moest wel helemaal opgeknapt worden. Want het was een kantoor.
1: Mm-hmm.
2: En het is weer teruggebracht in een woonhuis.
1: Ja.
2: En toen was het dat we iedere avond bij moeders, bij jouw moeder.
1: Zie je wel?
2: Ja, gingen we eten. Want Peter was er al. En die was als baby.
1: Een van je zoons, ja.
2: Dat is de oudste zoon van ons.
0: Ja.
2: En die ging dan in de kinderwagen. Die sliep dan bij oma. Overdag ging ik schilderen en alles nog meer op de fiets. Want de auto hadden we verkocht, want we moesten geld hebben. Dus we waren gewoon heel zuinig. En dan gingen we s'avonds met broers Piet en of met Frits en met Cor... gingen we dan ook nog timmeren en behangen en alles opknappen. En dan s'avonds kwamen we weer thuis en dan pakten we het kind in. En dan gingen we naar de... dan liepen we met de kinderwagen liepen we naar de Berlioz-straat.
1: Mm-hmm.
2: En die ging in zijn bedje. En dan 's ochtends begon weer het hele circus opnieuw.
1: Ja. Wat een periode.
2: Ja.
0: Ja, ik werkte toen bij Van Dam, plaatwerkerij op Bolnes.
1: Ja.
0: En daar ben ik heel wat keren verslapen.
2: Ja.
1: En wat vonden ze ervan?
0: Niet leuk.
1: Nee. Toen ben je maar voor jezelf begonnen. Toen dacht je
0: Nee. Dus, nee, dat was toen... Even denken, hoor.
2: Was een reorganisatie mee Van Dam?
0: Ja, ik ben toen van Van Vliet ben ik naar Van Dam gegaan.
2: Hij was omgeschold tot Lasser, dus van bakker naar Lasser, dus metaal.
1: Dat is een heel logische stap.
0: Ja.
1: Die snap ik wel, hoor.
2: Ja.
0: Je blijft bakken. Ja, en van Dam, toen was het op een gegeven moment in de jaren 80. Toen ging het zo slecht in de offshore, want ze zaten hoofdzakelijk in de offshore.
1: Mm.
0: En ja, toen moesten er 35 man uit. Dus, en ik zat er als laatste ook bij. Dus toen ben ik nog naar Van de Hoven gegaan.
2: Brandkasten in Barendrecht?
0: Brandkasten en kluizen.
1: Ja, want die brandde je open met je lasapparaat.
0: Ja, daarom. Ja. Nee, die moesten wij helemaal in elkaar zetten. Oh. Dus,
2: dat was een mooi bedrijf.
0: Was ook een heel leuk, mooi bedrijf. Uh-huh. En, ook hele leuke dingen gehad. Maar ja, ik was geen man om binnen te zitten. Dus om in de loods te staan de hele dag. En zo ben ik een beetje de bouw ingerold. Dus eerst nog gevelbeplating gedaan. Ja, zo verliefdelijk steeds meer de bouw in.
1: En daar begon een beetje de liefde voor kozijnen.
2: Ook nog niet eens.
1: Ook nog niet.
0: Nou, nee. Nou ja, ik ben altijd wel bezig geweest.
2: Het was een klussenbedrijf. Want je mocht nog niet zomaar aannemer of iets worden. Want dan had je papieren nodig. En toen werd je klusser. Dus dat was klusbedrijf.
0: Ja.
2: En op de dag dat...
0: Dat ik voor mezelf begon.
2: Ben ik op die dag... ik werkte bij Mitsubishi. Waar nu McDonald's op Baardig zit, zeg maar erachter. En was een inval door de politie. Dus die ging failliet op dezelfde dag. En toen is Piet, hoe weet ik het, had hij zoiets, de stok achter de deur. Ja, er moest brood op de plank komen.
1: Ja.
2: Dus nou, dat het heeft wel geholpen om dus geactiveerd om dus alle werk aan te pakken die wilde doen.
1: Ja, met goed gevolg.
0: Ja, zo op een gegeven moment ben ik dan
2: in houtkozijnen.
0: Houtkozijnen begonnen. En
2: hij maakte ze in de huiskamer.
1: Klus.
2: Dus ja, wij liepen er gewoon overheen, zeg maar. Wij stapten er overheen.
0: We zaten gewoon in de huiskamer. Ja. Dus,
2: het was wel heel bizar allemaal achteraf, maar...
1: Nee hoor.
2: Maar we waren gelukkig.
1: Nog steeds.
0: Ja, ja, het ging steeds goed. Dus,
1: ja. Ja, als je dat overleeft, dan gaat alles goed in je huwelijk, denk ik. Hè?
0: Ja, ja.
2: En de jongens die gingen erin mee. En,
0: ja, je moet er wat voor over hebben.
2: Ja,
1: ja dat is
2: als je creatief bent... Als je en dankbaar bent, dan kom je echt heel ver.
0: Mm-hmm. Ja. Als je een open eis hebt, ja, in je levensstijl, ja, dan kom je er ook meestal niet.
1: Nee.
0: Dus ja, tenminste, eisen, moderne eisen. En soms kan je met gewone simpele dingen, kan je ook hele leuke dingen doen. Zonder alle poespas en moderne rommel en...
1: Mm-hmm.
0: Kijk, wel eens verbaasd naar de jeugd, hoe ze alles moeten doen en alles willen hebben. En dat valt me wel eens op. En dat ze dan ongelukkig zijn als ze iets niet hebben.
1: Mm-hmm.
2: En daarom vinden wij 3x2 zo leuk.
1: Om er eventjes een heel andere stap in te slaan.
2: Ja.
1: Daar gaan we het straks even over hebben, want we moeten ook nog een stukje muziek draaien. Dat is leuk, aan het eind van het programma. Dan heb je nog 3 minuten om te vertellen over 3x2, geloof ik. Ja, toen kwamen we op een gegeven moment van, we gaan muziek draaien, Piet. En toen kwamen we bij...
0: Pink Floyd.
1: En daar had je dan weer iets bijzonders mee, want je had een plaat die je wilde draaien. Om de lengte of om de bijzonderheid van de plaat, dat weet ik nog niet helemaal.
0: Nou, Shine On Your Crazy Diamonds.
1: Ja.
0: Dus,
1: die had je eigenlijk willen draaien.
0: Nou ja, het kwam eigenlijk zo. Ik ben al een paar keer bij Pink Floyd geweest. En tegenwoordig heb je Pink Floyd Project. Dat is een coverband.
1: Mm-hmm.
0: En die waren toen een keer in Friesland... Dat was toevallig Peter, mijn oudste zoon, die was daar in Sneek, bij de Sneekermeer, Sneekweek. En daar waren hun toevallig ook. En toen zei hij, pa, hij zegt, ik heb nou een band gehoord. Hij zegt, echt een sprekend Pink Floyd.
1: Huh?
0: Ik had zoiets van, nou ja. Dat zal wel.
2: Je snapt natuurlijk wel dat de jongens opgevoed zijn met Pink Floyd.
1: Nee, dat was nog niet opgevallen. Ja,
2: zelfs de kleinkinderen zijn opgevoed met Pink Floyd.
1: Oh,
0: dus op een gegeven moment waren ze een keer in de Ahoy. Hij zegt, pa, hij zegt, daar gaan we eens naartoe. Hij zegt, ik zeg, nou, is goed, joh. Hij zegt, ik zeg, ik zal wel zien.
1: Ja.
0: Ah, ja. Begonnen te spelen en dat was gewoon perfect.
1: Mm-hmm.
0: Dus toen zouden we het andere jaar zouden we er ook heen gaan. En we hadden al kaarten gekocht, maar ja, dat liep iets anders voor mij. Toen werd ik ineens afgevoerd in mijn hartinfarct. Dus ja, dus ik kon niet naar Pink Floyd Project. Dus en toen werd Shine On Your Daisy Crime gespeeld. En toen zei Peter van, nou, hij, nu geeft het wel een hele andere dimensie van dat nummer. Dus vandaar Shine On Your Crazy Diamond.
1: Ja, ja. En die gaan we dus niet draaien.
2: Nee.
0: Nee.
1: Voor het gemak. Die was te lang en de computer snapt niet wat een album is. En dat ging niet lukken. En toen kwamen we op een... voordat we gaan draaien, wat we... We komen niet in de uitzendingstijd. Maakt niet uit. Doet er niet toe. We draaien 10 seconden Pink Floyd straks. Piet, Shine On You heeft een reden. Er is iets mee.
0: Ja.
1: Wil je het vertellen? Wat is er met dat nummer? Want dus voor jou zit er een bijzondere wens aan.
0: Het is... Het zou mooi zijn als ik er niet meer zou zijn dat dat nummer gespeeld zou worden op een begrafenis.
1: Ja. En waarom dan?
0: Ja, dat raakt mij.
1: Ja.
0: En dat, ik vind het zo'n mooi nummer. Dat, dus ja.
2: Ja, het is ook een beetje een diamantje.
1: Maar dan ga ik nog een beetje rot voelen dat we het niet draaien. Maar we hebben een ander...
0: Ja, maar dat geeft niet hoor. Nee. Ze hebben zoveel moois gemaakt. Dus,
1: dat is zeker waar. Weet je nog wat we wel zouden gaan draaien?
0: Ja, Time.
1: Money.
0: Money.
1: En nou ja, met een beetje geluk komt er ook nog geluid uit het apparaat. Dan kunnen we het ook nog laten horen. Mooie plaat. Ja. Mag gewoon gedraaid worden, toch?
0: Ja hoor, zeker.
1: De grote liefde van Pink Floyd.
0: Ja.
1: Speciaal namens Pete Berghout. En ook een beetje voor jou, Els, denk ik.
2: Een klein beetje.
1: Een heel klein beetje. Geld is het slijk de aarde, mensen. Ja. Dat weten jullie, hè?
0: Ja.
1: We gaan hem toch draaien. Pink Floyd.

0: wasn't the right.
1: Yeah, it's definitely not like he's cruising for cruising. Je luistert naar Praten met de Ridderkerker. Met Aad Hoogendijk.
2: Die zit niet alleen, want we hebben Piet Berkhout uitgenodigd. En zijn vrouw zit ernaast, die zou niks zeggen. En daarom vertelt ze ook altijd de meest sappige details van wat er allemaal gebeurt. Nou, leuk dat jullie er zijn, nogmaals. We hebben nog 30 seconden over, denk ik, na Pink Floyd. Maar dat is geen enkel probleem. Els, je begon net ook om maar even de knop om te draaien... en van hak op de tak te springen in dit gesprek over 3x2.
3: Ja.
2: Hoe kwam je daar opeens op terecht dan?
3: Dat kwam eigenlijk, hij had het over, Piet had het over, van dat de jeugd van tegenwoordig, hè, ze zijn natuurlijk allemaal de laptop of de tablets en meer binnenspelen. En dat wij vroeger allemaal buiten speelden.
2: Ja.
3: En dat het voor ons eenvoudiger was in die tijd. En dat 3x2, dan zie je ook dat de kinderen dus een week lang gewoon sportspel met elkaar buiten spelen, allemaal leuke dingen, zingen met elkaar. Dat het eigenlijk de oude manier is, maar dat kinderen weer leren hoe dat moet. Hoe je met elkaar eigenlijk om moet leren gaan.
2: Ja.
3: En dat is heel mooi.
2: Dat is absoluut. En dat werkt ook heel goed.
3: En als kind zijnde heb ik zelf, als puppy noemde ik dat, zat ik bij mijn vader en moeder achter op de fiets. Want toen mocht ik nog niet meedoen. Toen later mocht ik jaren meedoen. Toen ben ik leiding geweest. Toen we uiteindelijk ondernemer werden. Toen zei ik tegen Piet van, als er iets is op mijn lijstje, ik zou heel graag zou ik de sponsor van 3x2 willen worden. Toen was er een wachtlijst.
2: Uh-huh.
3: En daarna, toen mochten we, was het zover dat we dus sponsor mochten worden. Nou, en dat zijn we nu al jaren. En we doen het echt heel veel plezier.
4: Ja.
3: Ja. En onze kinderen doen het ook met heel veel plezier.
2: Jullie zitten tot je nek over in. Want ja, je sponsort inderdaad enorm. Maar jullie zijn ook erg betrokken. Er ook altijd bij.
3: Gewoon de aandacht aan de kinderen. De leiding. Nou, Erwin die is dan verkeersbegeleider. Zulke soort dingen. Want waar ze een hand tekort komen, daar springen wij bij, zeg. Zo moet je het zien.
2: Ja.
3: En voor de rest willen wij niet de verplichting van echte vrijwilliger. Want dat kan niet als je zelf ondernemer bent. Maar als je ziet in die week, want wij hebben dan vakantie. En in de week springen we overal bij waar het kan.
2: Ja.
3: Ja.
2: Dat mag je nog een poosje blijven doen, wat mij betreft.
3: En we doen
2: goed voor de jeugd.
4: We hopen het nog lang te kunnen blijven doen. Dus dat, ik wist ook niet dat het zo leuk was toen.
3: Als
4: toen
3: kind zijn het, hij het dus nooit gedaan.
2: Piet.
4: Ja?
2: Je bent geboren in Slikkeveer.
4: Ja.
2: Je vrouw is import.
4: Ja.
3: Ja.
2: Hartstikke import. Hoe kan het nou zijn dat zij dan sneller in 3x2 zit dan jij?
4: Ja.
2: Je hield niet van lopen, maar toch wel van fietsen.
4: Ik had het veel te druk.
3: Ja. Hij zat in het zwembad. Hij zat in het dolfijn.
4: Ik zat in het dolfijn. In de polder. Ik heb mijn eigen nooit verveeld vroeger.
2: Nee. Ja, je had eigenlijk niet iets als 3x2 nodig. Want het was natuurlijk toen al vakantiebesteding voor kinderen die minder geld hadden voor vakanties. En
4: wij hadden vroeger ook heel weinig geld. Mijn vader was natuurlijk vroeg gestorven. Dus mijn moeder moest ook met een klein budget rondkomen. En ja, wij hebben ons altijd bezig gehouden. Zelf bezig gehouden.
2: Mm-hmm.
4: En ja, dat was polderen, voetballen, zwembad, dolfijn. En ja.
3: En de kerk.
2: Je zou het bijna vergeten.
3: Ja, de kerk. Dat hoorde er vroeger bij jullie.
4: Ja, jeugdclub.
2: Ja.
4: Ja, precies. Dat deden we allemaal.
2: Mm-hmm.
4: Dus ja.
2: Is dat nog wat voor jullie? Weer jeugdclubs op te richten bij kerken of zo?
3: Ik heb dat jaren gedaan.
2: Ook nog?
3: Ja, in de Goede Herderkerk. Maar dat komt een beetje als je dan uit een gezin komt met een vader. Die dus bij de politie had je natuurlijk een baan. Wat je, dus dat kon je ook midden in de maatschappij.
2: Mm-hmm.
3: En de moeder die dan actief was. En de EHBO en het Rode Kruis en zulke soort zaken. Dus dan wordt het met de paplepel ingegoten. En dan kom je eigenlijk op hele andere plekken terecht. Maar in de kerk heb ik de jeugdclub De Parel. Die hebben wij destijds opgericht. Ja, was heel leuk om te doen.
2: Niet te geloven. Ja. Ik val met steeds weer met mijn neus in de ene verbazing. Dan weer de andere bij jullie. Want het houdt niet op.
3: Ja, we zijn altijd actief. Ja.
2: Altijd, echt altijd actief, hè? En dan toch verbazend, want ik plaag je wel natuurlijk met oude man zijn, maar op zich valt dat toch wel mee, Piet. Maar eigenlijk is het wel zo dat je best wel vlot al lekker kan afbouwen dan.
4: Ja.
3: Dus, ja, dat is
2: best
3: niet,
2: wel super voor een druk mens.
3: Dat is niet gemakkelijk geweest, hè?
2: Dat weet ik niet.
3: Nee, want Piet is toen ziek geworden en hij assisteert nog steeds. Hij geeft adviseert, hij helpt mij als ik in de showroom technische vragen of wat ook, dan helpt hij me nog. Maar voor de rest lukt het hem allemaal niet meer zo. En toen hij ziek werd, toen is Erwin heeft het stokje eigenlijk overgenomen. Toen ben ik... Ik werkte ergens anders. En toen heb ik gezegd van nou, ik deed het 2 banen tegelijkertijd. Maar ook dan, dat is niet gezond. En toen heb ik gezegd van ik stop ermee. Toen zeiden de mannen allemaal... Je wordt eindelijk verstandig. Dus nou, ouder op je leeftijd verstandig geworden. En toen ben ik Erwin gaan coachen. Want ja, als een jong iemand bedrijfsleider zijn... dat is niet zomaar iets, zeg maar. Mm-hmm. En nu doen we het met z'n drieën.
4: Ja.
3: En we hebben heel veel plezier met elkaar. Ik heb nog geen ene keer dat ik naar mijn werk moest... van dat ik het niet naar mijn zin had. En Piet die zit heel gezellig altijd ook bij me. Dus dat is ook heel fijn. Want ja, wie heeft dat hè? In een relatie dat je bij elkaar overdag ook bij elkaar zit.
2: Ja.
3: En hij doet zijn ding. En hij assisteert eigenlijk een beetje zo. Maar om die rol om te draaien en een bedrijf een beetje op die manier los te laten... dat heb je wel wat wilskracht nodig. En dat vraagt wel wat aan een mens.
2: Ja.
3: En nou is Erwin de leading...
2: Ja. Maar goed, die heeft nu ook de leeftijd om dat allemaal natuurlijk goed te kunnen.
3: Ja.
4: Jawel. En hij doet het ook perfect. Dus,
2: Ingewierig die toekomst, toch?
3: Ja, zeker.
4: Ja. Mag nog een jaartje en dan kan ik ook mijn pensioen. Dus,
2: ja. Wat moet je dan toch gaan doen?
4: Ja, gewoon doorleven en doorademen.
3: Ja.
2: Ik vroeg het net al. Want we zitten een beetje aan het eind van het verhaal. Wat ga je doen in de toekomst? Jij zegt verder leven. Postduiven of vakantie of toch lekker klussen?
4: Nou, ik denk lekker met de camper. Lekker nog van elkaar proberen te genieten. Ja.
2: Mooie oude dag zien te maken.
4: Ja.
3: Als ik zaterdags klaar ben met... Want ik werk 6 dagen in de week.
2: Mm-hmm.
3: En als ik zaterdags dan klaar ben, dan... staat hij met de camper klaar. En dan, als het dan 's maandags Claudia, onze schoondochter, op de zaak zit... dan gaan we van zaterdagmiddag tot zondag of tot maandag gaan wij met de camper weg. Ja.
2: Goed,
3: heel primitief,
2: goed genieten.
3: Maar heel gezellig.
4: Ja hoor.
3: Lekker klooien.
2: Lekker klooien, op zo'n Hollands gezicht. Ja. En er lekker van genieten. En dat wordt jullie oude dag, denk ik.
4: Ja. Nog even genieten.
2: Ja. Fantastisch om te horen.
3: Ja.
2: Ik ga jullie adviseren, hou dat vol.
3: Dat gaat
4: gaan we zeker doen.
2: Mooi, mag ik jullie danken voor de komst? Ja, oorspronkelijk Piet. Bedankt voor je komst. Maar ja, je ziet het, hè. Als de dames mee blijven, die kunnen niet stil blijven. Dus dat kan er wel. Ja, Els, leuk dat je er ook was.
3: Oké. Okay.
2: En graag voor nog eens. Voor jullie een fijne zondag.
3: Wel thuis en alle luisteraars een goede tijd.
2: Zo is het. Een hele fijne zondag. En graag tot de volgende uitzending.
0: Deze zomer herhalen wij de afleveringen van Praten met een Ridderkerker van afgelopen seizoen. Vanaf oktober verzorgen wij weer nieuwe uitzendingen.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanslag gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt. De bestuurder van het witte busje is nog altijd voortvluchtig. Nadat hij op een menigte inreed, zou hij mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven. 29 mensen raakten gewond. De politie zoekt naar de 21-jarige Abdul B. Hij is een Duits staatsburger van Libanese afkomst en is eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een hoger beroep van het OM. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. Zo'n 40 mensen konden worden gered. Zo'n 20 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam door nog onbekende oorzaak in de problemen en stuurde een noodsignaal. Schepen in de Zuid-Chinese zee schoten te hulp en er werd een reddingshelikopter ingezet. Vietnamese hulpdiensten proberen de vermisten te vinden met satellietbeelden. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in Gironde een lang gevecht gaat worden. Tot die tijd kunnen de tienduizenden mensen die geëvacueerd zijn niet naar huis. Het weer bewolkt en buien, tussendoor ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cilicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cilicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

Dag luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Starlight Souvenirs op deze zondagmiddag. Ik heb weer geprobeerd een lijstje samen te stellen met toch wel over het algemeen rustige muziek. En over het algemeen mag ik wel zeggen ook wel onbekende nummers die je weinig op de radio hoort. En dat probeer ik ook elke 14 dagen zo te houden. Uiteraard komen er ook wel nummers tevoorschijn die je al meer gehoord hebt als ik dit programma mag presenteren. Ik begon vandaag met een nummer wat ik echt nog nooit gedraaid heb. En dat was There Were Roses. Het stamt uit 2021 en het is van Mick Mullany. Hij laat zich assisteren door Liz Carroll. Het tweede nummer wat op mijn lijstje staat, dat kennen jullie zeker wel. Ik heb het al regelmatig gedraaid. Geschreven door Dimitri van Toren en gebracht door Lenny Coeur. Want er zijn geen wolven in het bos.

ik ben alleen mezelf niet. We hoorden natuurlijk allemaal wel dat dit Dimitri van Toren was. En het leek me leuk om na de Lenny Coeur, want er zijn gewolven in het bos, dat door dezezelfde Dimitri van Toren is geschreven, om een nummertje van hem erachteraan te zetten. Het is afkomstig van het album Tussen Hemel en Aarde uit 1968. En ik draaide de ballade van de kleinigheden. Ja, iedereen weet, tenminste iedereen, de meeste mensen weten ook wel dat ik nog een ander programma mag presenteren bij Radio Ridderkerk, namelijk het bluesprogramma Bluesy. En ik krijg er regelmatig cd's voor overgestuurd. Op die cd's dan ook dikwijls nummers die ik ook best wel leuk vind en geschikt vind voor dit programma Stylish Souvenirs. Ik kreeg zo gelegen onder laatste Spikprint de nieuwe cd van bij Walter Cole uit Canada toegestuurd met als titel Broken Souvenirs. Daarvan ga ik draaien Clutter en ik hoop ook dat u toch wel een mooi nummertje vindt. En lekker rustig is het in ieder geval wel.

Ja, blijft een mooi nummer. En zeker toepasselijk ook wel, denk ik, in deze tijd. Marie Gauthier met The War of the War. Sam Baker, zijn album The Waves kwam uit in het jaar 2004. En ik ga daar de titelsong van draaien, uiteraard. Draagt die titel dan ook Waves, Sam Baker.

zonder jou. En dus afkomstig van het album Bloesem van Herman van Ween. Ach, we hebben nog een Nederlander, maar dan geen Nederlandstalig. Het is Herman Brok junior. Hij was ooit mijn gast hier in de studio in het programma Bluesy. Hij heeft een album uitgebracht al een tijd geleden. Het is trouwens een schitterend album om te zien. Met ja, wat rockabilly, eigenlijk allerlei soorten muziek. En er staat ook een nummer op dat ik dacht, dat kan ik hier wel bij draaien in het programma Starlight Souvenirs. Stranger. Herman Brok junior.

aan het album Manifesto uit het jaar 2018 hoorde je Jimmy LaFerre met Lucky Man. Een schitterende muziek heeft deze man achtergelaten, inmiddels ook al overleden. Don Williams, ook al overleden trouwens. Heel veel mooie goede zangers zijn er ook niet meer, maar er blijven nog gelukkig nog goede zangers over. Don Williams, hij is ook niet meer, maar een nummer wat ik eigenlijk iedereen wel ken, denk ik. Wat ik ook veelvuldig gedraaid heb in dit programma, Starlight Souvenirs. Lay Down Beside Me.

Ja, dat was natuurlijk Emmylou Harris met Can You Hear Me Now. We gaan eruit met, ja, voor, speciaal voor een paar bepaalde mensen. We hebben nog een klein beetje tijd over. Met Dick van Altena, met het hele bekende nummertje. Ik hoef je titel niet te zeggen. Na het nieuws en de reclame, ja, gaan we gewoon verder met Radio Ridderkerk. Volgende week is de beurt voor Roelie Jong met haar sensatie, met haar eigen... eigen idee van dit programma. Ik ben er over 14 dagen weer met de Stalin Souvenir. Mijn naam is Dikke Bravenboer. Bedankt voor het luisteren. Tot Stalin Souvenirsdag. Dag.

0: is gezegd.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat dat ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren, net boven Almelo in Overijssel, is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij is ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Posma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
5: Je houdt van country muziek. Je kijkt er de hele week naar uit. Je leeft er naartoe. De spanning stijgt. Je kunt niet langer wachten. Beleef het dan nu maar in country style. Uw gastheer, Erik Harreman.
6: En voor de vaste luisteraars en voor iedereen die nieuw is natuurlijk een heel hartelijk welkom. Leuk dat je bent afgestemd op het leukste countryprogramma wat er is. Bij jouw lokale omroep RTV Ridderkerk. Of bij de collega's van Atos RTV. Ja. Zack Bryan is hier. Uit 2022. Oklahoma Smokedown.

Eigenlijk wel een heel zielig nummer was dat. Oklahoma Smokedown van het album Summertime Blues was dat van Zach Bryan. Caitlin Butts is hier. Marfa

0: The Marfa Lights was dat van het album Marfa Lights van Caitlin Butts. En dan eindigt het een beetje met hele geheimzinnige klanken, zeg maar op de achtergrond. Dit komt van het album Shades of Grey, althans het was het origineel toen Jason White het ging zingen.
1: She was 18, we were just about as wild as we were green.
0: Maar deze uitvoering is van Tim McGraw uit 2002. Hier is

Red Ragtop. Was dat het eerste album van Shades of Grey, waar de schrijver van de nummer Jason White het heeft geprobeerd in 2001. 2002 werd het een grotere hit, want het werd de single die afkwam van het album Tim McGraw and the Dancehall Doctors. Nou, en dat was allemaal Red Ragtop. Gaat over een stel wat te maken krijgt met onverwachte zwangerschap. Opgepast dus! Hier zijn Maddie en Tay. Every night.

Every Night and Every Morning waren dat van Maddie en T. Ja, daar zijn jullie weer helemaal op de hoogte. Je luistert naar het programma Country Style. Het wordt elke vrijdagavond live uitgezonden hier uit de studio's van RTV Ridderkerk. Het wordt elke zondag herhaald tussen 4 en 5. Ook weer hier vanuit de studio's van RTV Ridderkerk. En op donderdag kun je luisteren tussen 2 en 4 naar Country Style bij de collega's van Atos RTV. Dan zijn jullie weer helemaal op de hoogte waar je het allemaal kan ontvangen. Mocht je het gemist hebben, I should have been a cowboy. Hier is Toby Keith.

I Should Have Been a Cowboy was dat van Toby Keith. Het volgende nummer heeft een aantal versies. Ja, op een gegeven moment ben je door de titels heen. Hè? Everything I Love, dat is een nummer wat we kennen van Alan Jackson. Dat komt uit 1996. Maar hier is een versie van Everything I Love. Andere tekst, zelfde titel. Hier is Morgan Wallen.

Everything I Love was dat van Morgan Wallen. Klinkt heel anders dan dat nummer van Alan Jackson. Niet waar. En het volgende, deze dus, is gebaseerd op de werkelijkheid. Ronnie Dunn die schreef het in 2003. Over een stukje zand, vlakbij zijn.

The Red Dirt Road door de formatie Brooks and Dunn. En er zat iets van geschiedenis in, hè? En het is de volgende ook een klein beetje. Ja. Heet Memory Lane, het is van Old Dominion. Het komt van het album.

Memory Lane was dat van Old Dominion. Ja, ik heb zin om met mijn voetjes in het zand te gaan zitten. Lekker een kampvuurtje bouwen. Misschien mag het wel niet eens, maar toch. En dan moet ik altijd een beetje denken aan dit nummer. Hier is de Zac Brown Band en Chicken Fried.

Chicken Fried van de Zac Brown Band. Een geweldig lekker uptempo en een heel vrolijk nummer. One of Them Girls gaan we draaien van Lee Bright. Komt uit 2020. Het gaat over die persoon die je graag zou willen ontmoeten. En waarmee je voor altijd de liefde kan delen. One of Them Girls.

En als u die er bent tegengekomen, dan ga je daar natuurlijk een liedje voor schrijven. Hè? Althans, het zou kunnen. Dylan Scott, die deed het voor zijn Flauw Blair. Het heet My Girl.

My Girl was dat van Dylan Scott. Ja, zullen we hem nog een keer draaien? Nee, dat doen we niet. Hè. We gaan niet nummers nog een keertje draaien. Alhoewel Luke Bryan er wel om vraagt. Play it again.

Ja, Luke Bryan was dat. En Play It Again, Play It Again, Play It Again. Maar dat doen we niet. Misschien een andere keer draaien we hem dat nummer nog een keertje. We gaan iets verder terug in de tijd. We gaan naar het jaar 2014. Toen werd het volgende nummer opgenomen. Het staat op het debuutalbum van Dan en Shay. Perfect. Nothing Like You.

Nothing Like You was dat van Dan en Shay. Ja, we gaan maar even door. We gaan naar Darius Rucker, die een nummer heropnam. Het komt uit 1973. Oorspronkelijk is het van Bob Dylan. Maar hij maakte dit. Dus Darius Rucker, en op de achtergrond hoor je Lady Antebellum.

The Wagon Wheel was dat van Darius Rucker. En voor de liefhebbers van Bob Dylan, ja, die hebben natuurlijk het nummer allemaal wel herkend. We gaan het laatste plaat draaien van vanavond. De Thompson Square gaan we draaien. Are You Gonna Kiss Me?

En Buck Owens speelt weer samen met zijn Buckaroos het eindmelodie van dit programma 7 Come 11, want zo heet dat nummer. Strakjes na de klok van 10, als je luistert op vrijdagavond hier naar RTW Ridderkerk, is het tijd voor Jazz en Easy van collega Fedor Vogel. Luister je op de donderdagmiddag naar de collega's van Atos, is het na de klok van 4 de tijd voor de swingende hitmiddag. En op de zondag na de herhaling van dit programma is het om 5 uur tijd voor het non-stop country programma bij RTW Ridderkerk. Het heet Trossolos. Wat mij betreft, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de 45-jarige Nederlander die daar sinds gisteren werd vermist. Dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben urenlang naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. Amsterdam neemt bij de World Pride en Pride Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema spreekt van een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren. In Berlijn is de klopjacht op de dader nog altijd in volle gang. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag op de Pride een islamistische terreurdaad was. Er viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. In Engelen, vlakbij Den Bosch, zijn meer dan 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer met scheldwoorden. De woningen zijn van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in het dorp. In april werd bekend dat in Engelen plek komt voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers. De burgemeester zegt dat er een groep felle tegenstanders van de opvang is die al maanden mensen intimideert. Hij noemt de bekladdingen verwerpelijk en onacceptabel. Het weer, af en toe een bui, tussendoor soms een gaatje voor de zon. Ook vannacht en morgenochtend nog af en toe nat. Morgenmiddag droog en vaker zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel. Aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: Trossen los. Een gevarieerd non-stop programma met Santies en Zeemansliederen.

0: tail and he turned him inside out.
1: Hey, Jack was every inch a sailor.
2: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is nu een herdenkingsmars bezig richting de Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander van 45 die daar sinds gisteren werd vermist, dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben meer dan een dag naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. In het dorp Engelen in Brabant zijn huizen en auto's beklad van mensen die voorstander zijn van een nieuwe asielopvang. In het dorp komen 50 plekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Al maanden is een groep felle tegenstanders daarvan mensen aan het doksen en intimideren. En Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Volgens de Roemeense president was het een Russische drone. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag is het droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
5: Ga voor meer informatie naar
4: rtvridderkerk.nl/reclame.
6: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
7: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
8: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
9: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: Welkom bij het programma Songs of Glory. Een non-stop programma met de mooiste christelijke muziek. Elke zondagavond om 6 uur. Techniek en muzieksamenstelling Peter Gouweloos.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is een herdenkingsmars bezig richting dit Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse Feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst getroffen zijn door branden. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. Hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Bij Madrid is zeker 45.000 hectare verloren gegaan. Sinds gisteren woedt er ook een natuurbrand in de buurt van Valencia. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. De Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. En door zijn plek op het podium vandaag stijgt Max Verstappen naar de zesde plek in de WK-stand. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook

Welkom bij het programma Avondzang. Een non-stop programma met de mooiste koor- en samenzang, bekende solisten, vocalgroepen en een korte meditatie. Techniek en samenstelling Peter Gouwerloos.

Vandaag denken we na over wie wordt afgeschreven en wie meetelt. We lezen Psalm 87. Van de Korachieten, een psalm, een lied. Boven alle steden van Jacob heeft de Heer de poorten van Sion lief, zijn vesting op de heilige bergen. Van u wordt met lof gesproken, stad van God. Ik noem Rahab en Babel mijn getrouwen.

Filistea, Tyrus en Nubië zijn alle hier geboren. Met recht kan men van Sion zeggen, welk volk ook, het is hier geboren. De Allerhoogste houdt Sion in stand. Bij de namen van de volken schrijft de Heer, dit volk is hier geboren. En dansend zingen zij, mijn bronnen zijn alleen in u.

oude en vervallen schoolgebouw bij ons in de straat deed tijdelijk dienst als noodopvang voor vluchtelingen. Op een dag kregen we een uitnodiging. De bewoners hadden een feestmaaltijd bereid of we ook wilden aanschuiven. Ondanks dat het weer code geel was, hadden ze de lange tafel feestelijk in de buitenlucht gedekt. De lucht bleef helder blauw. Er is een dag ontsnapt uit de zomer, zei een meneer met Persisch uiterlijk. Mensen uit allerlei landen schoven aan tafel aan. Uit China, Syrië, Jemen, Oeganda en Eritrea. Moslims en christenen zaten gebroederlijk naast elkaar. Kinderen speelden en dansten op het plein. Er is een dag ontsnapt uit de hemel, fluisterde ik tegen mijn man. Wat een vreugde, wat een vrede die alle verstand te boven gaat. Aan deze maaltijd moet ik denken bij Psalm 87. Een psalm vol vreugde, waar alle volkeren samen zingen en dansen. Psalm 87 laat ook zien, God schrijft mensen niet af. God schrijft mensen in, als medeburgers. Ieder mens telt mee. Mensen uit allerlei volken worden medeburgers in de stad van God. De volken die genoemd worden, zijn niet zomaar volken. Rahab, Babel, Filistea, Tyrus en Nubië stonden in de tijd van de psalmdichter bekend als vijandelijke machten. Ik las ergens dat door juist deze landen te noemen, God laat zien dat hij van vijanden weer vrienden maakt. De poorten van Sion staan open voor mensen die wij al afgeschreven hebben. God niet. Wat betekent dit eigenlijk? Ook voor de kerkelijke gemeente. Als mensen binnenwaaien die niet ons soort mensen zijn. Ook in de bergreden zegt Jezus, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. God is er niet op uit om mensen af te schrijven. God nodigt ons alle uit aan zijn tafel, hoe verschillend we ook zijn. Zijn barmhartigheid kent geen grenzen. Het is de kern van het evangelie. Zelfs toen Jezus aan het kruis hing, bad Jezus voor de mensen die hem persoonlijk aan het kruis hadden gehezen. Vader, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen, waren zijn gebedswoorden. Jezus volgen betekent ook voor ons dat we onze naasten niet afschrijven. Sterker nog, Jezus volgen betekent dat we de ander leren liefhebben. Het betekent zelfs dat we onze vijand weer leren liefhebben. We worden opgeroepen voor hen te bidden. God wil uiteindelijk dat er verzoening mogelijk is. Ook tussen volken, ook tussen groepen en tussen mensen persoonlijk. Hoe mooi is het wanneer we allemaal, hoe divers we ook kunnen zijn, aan dezelfde tafel kunnen aanschuiven. De vreugdemaaltijd, waar Jezus zelf onze gastheer wil zijn, geeft werkelijke vreugde.

Met wie zit jij liever niet aan tafel? Wat is er nodig om die ander weer in je hart te sluiten? En wat let je om als eerste stap zijn of haar naam te noemen in een persoonlijk gebed tot God?

Heer, u weet hoe moeilijk we het soms kunnen hebben met de ander. Soms is het zo misgelopen dat we niet meer met elkaar aan één tafel willen of kunnen gaan zitten. Vandaag willen we in gebed toch de naam noemen van hem of haar die we eigenlijk al hadden afgeschreven. We bidden u, ontferm u over ons beiden en breng ons weer tot elkaar.

Bent u een liefhebber van orgelmuziek? Luister dan vanavond vanaf 9 uur naar het nieuwe programma Orgelklanken. Met een uur lang de mooiste orgelmuziek.

0: Bedankt voor het luisteren naar het programma Avondzang. Tot over 2 weken met een nieuw programma.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8:00.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Volgens de politie is hij met een steekwapen op de hulpdiensten afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders aanviel met een hakmes. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag islamistisch gemotiveerd. De vermoedelijke dader is een Duitser van Libanese afkomst die zou hebben geprobeerd om zich bij IS aan te sluiten. De autoriteiten in het Franse Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen. Toeristen die al in het gebied zijn, wordt aangeraden om ergens anders naartoe te gaan. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. De tienduizenden mensen die zijn geëvacueerd kunnen voorlopig niet naar huis. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst zijn getroffen door de branden daar. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. Dan het weer. Vanavond overwegend droog. Vannacht en morgenochtend volgt nog wat regen. Morgenmiddag droog en zonnig bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Goedenavond. Het is vandaag 26 juli, zondagavond, en dat betekent tijd om 7 uur, nee 8 uur, voor het programma Religieus op uw verzoek. We hebben vanavond geen raadplaat, wat we anders wel hebben, maar het is vakantietijd, dus dan hebben we geen raadplaat. Komt over een poosje wel weer terug, maar nu even niet. De redactie wordt verzorgd door één persoon vanavond, want ja, er bellen dan natuurlijk niet zoveel mensen als er geen raadplaat is. Vanavond hebben we David Muis-Oudijn. Hij neemt de telefoontjes op voor mensen die bellen met een verzoekplaat. Daar kunt u wel voor bellen. Telefoonnummer 0180-430-777. En we hebben nog ruimte voor verzoekplaten. Presentatie en techniek Helma Hogendijk. We beginnen vanavond met een lied dat ik zelf heel mooi vind. Het wordt gezongen door de vocalgroep Voice Six. Zij gaan zingen God wijst mij een weg.

20 juli was Wilfred Appeldoorn jarig en daarom vragen pa en ma Appeldoorn een lied voor hem aan. Het lied wordt gezongen door het christelijk gemengd Drechtstedenkoor Praise Him uit Dordrecht. Zij zingen Al wat adem heeft.

Vandaag is Henk Hardam jarig. Hij is 77 jaar geworden. Hij wordt van harte gefeliciteerd door Meta en Arinda. En ze vragen ook een psalm voor hem aan. Psalm 121. En deze psalm wordt gezongen door het Dirkslands Mannenkoor.

onze trouwe luisteraar die iedere uitzending een verzoekplaat aanvraagt. Voor alle luisteraars heeft dat ook dit keer weer gedaan. Het is dit keer geworden het mooie lied Morning Has Broken. En het wordt gezongen door Ann Williamson.

Dan hebben we nog een verzoekje. En dat is van een mevrouw. En we hoefden niet haar naam te noemen. Maar zij wil graag een lied aanvragen voor alle mensen die op vakantie gaan of op vakantie zijn. Of zelfs ook mensen die alweer terug zijn. En als u nog op vakantie gaat, een hele fijne tijd toegewenst. En we hopen dat u allemaal weer veilig thuis komt. We gaan draaien gezang 143 op bergen en in dalen. En dat wordt gezongen door de hervormd gemengde zangvereniging Soli Laus Deo uit Barneveld. En de cd die denkt, doe het maar lekker zelf. Hij wil echt niet. Nou, dat is jammer. Heb ik toch een probleem? We gaan even een ander lied draaien en dan draaien we zo op bergen en in dalen.

heel flauw. Hij draait wel nu, dus we zijn al verder dan net. Maar ik hoor niks. Dus dan moet ik cd's gaan wisselen. Dat duurt heel eventjes. We proberen of de andere cd-speler het doet. Je moet hem even inladen, dat duurt ook altijd weer even. Dat duurt heel lang nu. Nou, ik ben bang dat hij ook niet wil. Ze maken het me heel moeilijk vandaag. Ik ga verder met iets anders. Een verzoekplaat. En dat is van onze luisteraar uit Zuid-Afrika, Lodewijk Koetzee. Hij vraagt voor alle luisteraars psalm 42 aan. En dat, deze psalm wordt gezongen door CME Jubilate en Damesensemble. En we gaan er nu naar luisteren.

Een van onze medewerksters, Ella Visser, is afgelopen week op 20 juli jarig geweest. Ella kent u misschien van het programma Ridderkerk en de Kerken. Wij willen haar nog van harte feliciteren en dat doen we met het lied God is met u. En dat wordt gezongen door de christelijk gemengde koorvereniging Sona Bilet.

Mevrouw de Koning vraagt het niet aan voor Henk Hardam voor zijn verjaardag vandaag. Met de hartelijke felicitaties. We gaan luisteren naar Heer Wees Mijn Gids.

Het volgende lied dat we gaan draaien is aangevraagd door mevrouw Klootwijk en bestemd voor meneer Klootwijk. Want meneer Klootwijk heeft de afgelopen tijd meegedaan aan de Nijmeegse Vierdaagse en die van Apeldoorn en heeft totaal 240 kilometer gelopen. Nou, daar hebben we echt respect voor, want dat is nogal wat, 240 kilometer. We gaan een mooi lied voor u draaien, meneer Klootwijk. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag? En het wordt gezongen door het christelijk Sliedrechts mannenkoor Ichtes.

Deze week was Wilfred Appeldoorn jarig op 20 juli. Hij zit al tegenover me, want hij zit al helemaal klaar voor zijn programma straks. We willen hem natuurlijk feliciteren met een lied. En dat is een lied van Cela, maar dan een andere uitvoering. Het heet Ik zal er zijn. Het is een arrangement van Marco den Toom. En het wordt dit keer gezongen door Jubilate Deo uit Woudenberg en 150 projectzangers.

De laatste verzoekplaat van vanavond is afkomstig van Simone Witter. Zij vraagt een lied aan voor alle mensen die thuis blijven deze zomer, dus die niet op vakantie gaan. Het lied wat ze aanvraagt heet Jeruzalem en dat wordt gezongen door het Hollandkoor.

Misschien was het een ander lied dan Simone bedoelde, maar dit heette wel Jeruzalem. Dus we hebben ons best gedaan, maar het was voor mij een onbekende Jeruzalem, laat ik dat zo zeggen. We zijn alweer aan het einde gekomen van dit programma. Fijn dat er zoveel verzoekjes waren. Ik heb zelfs 2 verzoekjes niet kunnen draaien, maar die doen we volgende keer, dus die houdt u nog te goed. Over 14 dagen hopen we weer een religieus op uw verzoek te verzorgen. En daar kunt u al verzoekjes voor aanvragen via telefoonnummer 0180 430 777. Of stuur een mailtje naar verzoek@rtvridderkerk.nl. De redactie werd vanavond verzorgd door David Muis-Oudijn, presentatie en techniek Helma Hogendijk. Na 9 uur komt het programma Orgelklanken met Wilfred Appeldoorn, dus blijft u vooral luisteren. Ik vond het een spannende avond met cd-spelers die niet werkten. U heeft er niks van gemerkt, maar later had ik nog 2 keer last van eentje die niet wilde doen wat ik wilde. Dus het wordt tijd als we naar de nieuwe studio gaan met alle nieuwe apparatuur. Daar werkt hopelijk alles wel. En dat gaat al opschieten, want dat gaat waarschijnlijk eind augustus, begin september al gebeuren. Dus het gaat hartstikke snel. Ik wil u graag bedanken voor het luisteren en voor het aanvragen van alle verzoekjes. En heel graag tot een volgende keer. Nog een fijne avond. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Hij zou met een steekwapen op de hulpdiensten zijn afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders met een kapmes aanviel. Eén vrouw kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader werd onlangs veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar vanwege eerdere plannen voor een aanslag. Voorwaarde was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. Hij was nog in afwachting van hoger beroep. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten opgepakt zijn. Bij een van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op meer plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De autoriteiten in Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. Ook mensen die in het gebied werken mogen er voorlopig niet komen. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was het beste in het eindklassement. Het is zijn 5e eindzege in de Tour. Het weer, hier en daar nog een buitje. Het geldt ook voor vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag wordt het overal droog en de zon breekt door. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middag.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

Goedenavond luisteraars, van harte welkom bij weer een uurtje orgelklanken. De techniek van vanavond is weer in handen van David Muis-Oudijn en mijn naam is Wilfred Appeldoorn. We gaan deze keer luisteren naar een aantal mooie opnames van orgel en piano, uitgevoerd door organist Martin Mans en op de vleugel Gesinus Veldman. De opnames zijn gemaakt in de Martinikerk in Bolzwart, waar een van de bekendste en fraaiste bedsorgels staat van Nederland. We beginnen met een traditionele improvisatie over het lied Samen in de naam van Jezus.

was Samen in de Naam van Jezus. En daarna hoorde u Ik Kom Uw Heiligdom Binnen, opwekking 192. En we gaan verder met gezang 217. Komt, laat ons voortgaan, kinderen.

Uit het liedboek voor de kerken gaan we in deze orgelklanken verder met gezang 466. En dat is: Als God mijn God maar voor mij is.

U luistert in deze orgelklanken naar opnames vanuit de Martinikerk in Bolzwart. En aan het orgel Martin Mans en op de vleugel Gesinus Veldman. We gaan verder met psalm 150 en daarna psalm 51.

Wie maar de goede God laat zorgen en op hem hoopt in bangst gevaar, is bij hem veilig en geborgen. Die redt hij goddelijk wonderbaar. Wie op de hoge God vertrouwt, heeft zeker op geen zand gebouwd.

U hoorde het lied 908, Ik heb u lief, o mijn beminde. En daarna het lied Wie maar de goede God laat zorgen. En de volgende medley waar we nu naar gaan luisteren zijn de liederen U bent mijn doel, Heilige Geest van God en Jezus leeft in eeuwigheid.

Tot 10 uur luistert u naar het programma Orgelklanken, met daarin deze keer opnames vanuit de Martinikerk in Bolzwart. Met aan het orgel Martin Mans en op de vleugel Gesinus Veldman.

Door de nacht van strijd en zorgen strijdt de stoet der pelgrims voort, vol verlangen naar de morgen, waar de hemel hen verhoort. Liederen zingend vol vertrouwen, tot in het voltooide licht, broeder zal aanschouwen, staande voor Gods aangezicht.

De tekst van Loof de Koning, heel mijn wezen, gebaseerd op Psalm 103, is een bekende lofzang en die is geschreven door Willem Barnard. En die luidt als volgt: Loof de Koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld. Want uw leven is genezen en vergeven is uw schuld. Loof de Koning, tot gij in zijn heerlijkheid, u welt in zijn woning.

Met Loof de Koning Heel Mijn Wezen zijn we weer aan het einde gekomen van deze aflevering van Orgelklanken. Martin Mans bespeelde het Betsorgel van de Martinikerk in Bolsward. En op de vleugel hoor u Gesinus Veldman. We hopen dat u ervan genoten heeft. Bedankt weer voor het luisteren. En over 2 weken zijn we er graag weer. Tot dan.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt ze nog altijd uit. Sinds gisteren woedt ook een natuurbrand bij de stad Valencia. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. De man werd gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op de agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Allebei de gebedshuizen waren ook beklad met graffiti. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Het Israëlische leger heeft de brandstichtingen veroordeeld en zegt onderzoek te doen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 25 meter diepte aangetroffen. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon en dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
5: Easy listening muziek.
6: Easy listening muziek.
5: In Love Songs Are Back Again. Met Hans Munts.
7: Jouw muzikale verkoeling deze zomer.
8: Radio Ridderkerk.

Goedenavond. Het is zondagavond. Het is even na 10 op 26 juli alweer. En in de herhaling dan gaan we richting de maand augustus. Dan is het donderdagochtend ook tussen 10 en 12. Ja, we zijn weer vier aan de andere kant van de radio. En dat betekent hopelijk mooie muziek daar. En dat doen we met het complete trio Wendy Healy en Marijke van der Schoor. Ja, en die mooie muziek. Baby, now that I've found you. Ella Bright en Neil Horan. Waar had ik niet aan meer gehoord?

0: Ja, ik wou zelf vertellen van dit nummer, hè. Prachtig nummer, 1967. En die andere, die nieuwe, die is van 2026. En zo gaat het maar door. En we zijn begonnen met Novastar. Today, yesterday, haar en zijn in nieuwe. En de Hollies, de Air That I Breathe. Nogmaals een heel goede avond, een heel goede morgen. We zijn er weer. Twee uur lang de allerfijnste op je radio. Twee uur lang. Love Songs Are Back Again. Uiteraard de vaste onderdelen. We gaan straks wat omdenken. En uiteraard hebben we in dit uur ook deze meneer.
1: De drie van Dirk.
0: Met de prachtige nummers van de Dirk Bravenboer. Drie prachtige nummers. Maar ook dadelijk drie prachtige nummers van... ja, de liefde. Maar goed, daar hebben we het zo over. Eerst even naar Morgan Wallen. En dan hebben we het over de nummer Been By Now. Op je radio bij Love Songs. Love Songs Are Back Again.

Morgan Wallace. En inderdaad, nog geen Nederlandstalig. Nou, dat gaan we straks wel inhalen. Maar eerst even een andere mooie muziek. En die komt zo'n beetje uit de kop van Noord-Holland. We hebben het over Rosie Thomas. En we hebben het over het nummer Since You've Been Around. Prachtig en gevoelig, Barbara.

We gaan over de toekomst en de komst van een geliefd iemand. En dat kan een leven ingrijpend veranderen. En sinds jij in mijn leven bent gekomen, voelt alles lichter. Je hebt me geholpen te groeien en ik kan me geen leven meer zonder jou voorstellen. En laten we genieten van de tijd dat we samen hebben. Ook al de jaren voorbij blijven gaan, herinneren we aan onze liefde en die is net zo waardevol.

Mooi, hè? Prachtig nummer van Coldplay. We waren vrijdagavond op een Coldplay Experience. En daar werd een nummer prachtig in een grote zaal helemaal gespeeld. Met een, ja, met een vertoning op muren en plafonds enzovoort. Hartstikke mooi. En daarvoor een ander mooi nummer. En dat was dan weer van dame, Eva Cassidy en The Fields of Gold. En die eerste was van Rosie Thomas en Since You've Been Around. We gaan zo meteen onze vriend, onze vriend Dirk Bravenboer zijn top 3 draaien. Eerst nog even een Nederlandstalige, hebben we ook beloofd, hè? Peter Koelewijn, en heb het over Schiphol, heb het over de KL204. En als ik God was.

0: Platen met een verhaal.
1: Platen met een verhaal. Almost Here. Brian McFadden en Delta Goodrum. Hij is een Ierse zanger en vooral bekend geworden als lid van de band Westlife en begon in een tienerbandje genaamd Cartel. Hij scoorde met Westlife 7 nummer 1 hits in de UK en maar besloot de groep te verlaten in 2004 omdat hij te weinig tijd kon doorbrengen met zijn gezin. En vandaag de dag brengt hij alleen nog maar coveralbums uit met bekende Ierse folksongs. En zij is een Australische zangeres en actrice en begon haar muziekloopbaan bij de soapserie Neighbours en startte een succesvolle carrière met meerdere nummer 1 notering in haar land. En dit duet is afkomstig van haar tweede album Mistake Identity. Almost Here, Brian McFadden en Delta Goodrum in de 3 van Dirk.

Brian McFadden en Delta Goodrum. En het hartstikke mooie nummer Almost Here. We gaan door met Alanis Morissette. En ze is geboren in Ottawa in Canada. En komt uit een Franse vader en een Hongaarse moeder. Ja, mooi omschreven, Dirk. Al met al 6 jaar speelt ze op piano. En vanaf haar 9e schrijft ze zelfs liedjes. En was regelmatig te horen en te zien in diverse kinderprogramma's met haar talent. Deed ze mee aan talentenjachten, maar strandde telkens in de eerste ronde. En in 1991 brengt ze toch haar eerste album uit met een verzameling dance, pop, liedjes en haalt 2x platina binnen. Doordat ze kiest voor een hele andere sound en wil haar eerste album niet meer uitgeven en zien, is het vandaag de dag alleen maar via bootlegs en wat rondgaande mp3'tjes te krijgen. Empathy, Alanis Morissette als tweede in de drie van Dirk.

0: Drie van Dirk.
1: Drie van Dirk en platen met een verhaal. Jazeker wel. Een beetje te lachen, net, want u hoort hem heel misschien nog wel in het gesprekje wat ik had met u over Alanis Morissette, dat de bel thuis ging. Nou ja, in ieder geval, die is open gedaan door mevrouw, maar ja, in ieder geval, je weet wat er dan gebeurt en dan gaat hier de bel over. Sorry dat het zo even gestoord heeft op het, in de uitzending. We gaan door met nummertje 3 van deze lijst en dat is Split Ends en Message to My Girl. Het is een romantische ballad over het overwinnen van angst voor kwetsbaarheid. Het nummer is geschreven door frontman Neil Finn en zijn vrouw Sharon. De betekenis draait om het loslaten van een koele, afstandelijke houding om uiteindelijk oprechte, diepe liefde te tonen. Het werd uitgebracht in 1984 op het album Conflictions Emotions en werd één van de grootste internationale hits van de band. Vreemd genoeg hield de groep er in hetzelfde jaar alweer mee op en lagen de ambities meer bij solo carrières, met name bij de broers Neil en Tim Finn. Play Dance, Message to My Girl.

Love songs are back again. Romance on your radio station.

leven als meebewegen met een stromende rivier naar een onbekende bestemming. Of als het afvaren van een kanaal naar een gepland eindpunt.

0: Down van Joe Bougie en Leon Bridges springt ons bij het nieuws van 11.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
4: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
5: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
4: Een wat?
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
10: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
11: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: Hans Muts met Love Songs. Voor u daar aan de andere kant van de radio.

just dropped in to see what condition my condition is in van Kenny Rogers. Ja, veel problemen ontstaan doordat we voelen wanneer we zouden moeten denken. En dat we denken wanneer we zouden moeten voelen. Schiet niet in een oplossingsreflex. Soms is alleen luisteren genoeg. En daarom maak je die druk om wat anderen van je vinden. Dat doen zij zelf ook al. Door naar Rolling Stones, Back in Your Life. En daarna hebben we Paul McCartney en The Days We Left Behind. Ja, doen we zeker in de tweede deel van Love Songs. Heel goedenavond, goedemorgen. Yes.

Mind van Paul McCartney. Ja, Tranen in een Giftshop, die was een hit. Maar deze is nog niet zo ver. Echo zonder naam van Roxanne Hazes.

alsof ik nooit bestond. Ik word vergeten, maar mijn naam komt uit jouw mond. Jij vangt de stukken.

bekend nummer Drive. Dit keer in de uitvoering van Engelbert Humperdinck. Ja, we gaan even door naar wat relatiezaken. We hebben het over het volgende. Ja, dat is ook wel weer belangrijk. Van als ik het thuis niet meer naar mijn zin heb. Ja, wat dan? Dan boek ik een goedkope busreis. Zodat ik weer zin heb om naar huis te gaan. En de moeilijkste keus in een relatie is kiezen tussen altijd gelijk hebben of gelukkig zijn. Jazeker wel. The Time of My Life. Benson Boone op je radio.

All I Need van Aaron Bed Hirsch. Ja, dan even wat anders. Mijn kleindochter heeft een nieuw bed. En vroeger waren het monstertje onder je bed lagen. Toen ze nog onder mijn bed lagen, wist ik tenminste waar ze waren. Maar ja, vroeger. Vroeger, wat is vroeger?

Coach Willis en Honey Eye. En ja, Madonna, ze is weer terug van weg geweest. Je hebt het gezien misschien, hè, bij de 2K-voetbal. En daarom, als dat leven een deur sluit, open hem dan gewoon weer. Het is een deur, weet je wel. Vindt ook Madonna.

0: Hans Muns met Love Songs. Voor u, daar aan de andere kant van de radio.
1: En je zegt tegen u dat het programma erop zit op deze zondag, hartstikke donderdagochtend. En dat betekent twee jaar lang waren dit de allerfijnste, allermooiste op jouw radio. En André van Duin, als de zon schijnt, ja, dat doet hij volgende week. Nou ja, zo maar zeggen. We gaan weer richting de 30 graden. Dus wat dat betreft, kijk uit, doe graag de dingen en wees voorzichtig. Bedankt aan Hilly en Wendy en Marijke hier in de studio. Zeg ik u een heel goede avond, goede nacht en een heel goede morgen met de band. It makes no difference. Nou ja, die zon maakt zeker difference. Dus wat dat betreft, tot ziens, kijk uit, doe graag de dingen en tot de volgende week. Hè. Hado.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. In de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws uit de regio.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat in de avond erg druk in de stad. En daardoor ontstonden ook een aantal opstootjes. Die waren ook weer snel verholpen als de politie kwam. Er zijn de hele dag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werd een vuurwapen of een mes gevonden. De politie meldde gisteren al dat er in totaal 4 vuurwapens in beslag waren genomen, waarvan er 2 echt waren. De hulpdiensten moesten gisteren ook al een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio sprak van best veel onwelwordingen. Tenminste 9 mensen moesten naar het ziekenhuis. De politie in Duitsland is met man en macht bezig met een zoektocht naar de bestuurder van het witte

busje dat gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakten 16 mensen gewond. De autoriteiten hebben een foto verspreid van de verdachte. Ze zeggen dat het de 21-jarige Abdul B. is. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend is en roept het publiek op om afstand te houden. Volgens omroep ARD zijn er 2000 politiemensen betrokken bij de zoektocht. De Pride in Berlijn is een van de grootste van Europa waar honderdduizenden mensen op afkomen. Mensen gaan onder meer de straat op om te pleiten voor meer rechten voor LHBTI'ers. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1 uur vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZAZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet onderzoek. Omstanders hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water, maar dat mocht niet baten. De brandweer heeft het werk overgenomen, maar het voertuig is vernietigd. En de politie betrapte het afgelopen jaar ruim 10.000 keer iemand achter het stuur van wie het rijbewijs was ingenomen, zegt RTL Nieuws. 10 jaar geleden ging dat nog om 4.000 mensen. De toename komt doordat de politie steeds vaker slimme camera's inzet die de kentekens scant en er gelijk een melding volgt als het rijbewijs van de eigenaar is verlopen. Mensen kunnen hun rijbewijs kwijtraken als ze eerder onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur hebben gezeten, of als ze meer dan 50 km per uur te hard hebben gereden. Het weer dan nog, het is bewolkt en heel af en toe kan de zon doorbreken, maar in de loop van de dag trekken er steeds meer buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig. Af en toe is er een opklaring. Plaatselijk valt er nog een bui. De temperatuur daalt niet verder dan 16 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Ávila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is zijn 5e toerzege. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

Hallo Ridderkerk. Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: Nieuws uit de regio.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat in de avond erg druk in de stad. En daardoor ontstonden ook een aantal opstootjes. Die waren ook weer snel verholpen als de politie kwam. Er zijn de hele dag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werd een vuurwapen of een mes gevonden. De politie meldde gisteren al dat er in totaal 4 vuurwapens in beslag waren genomen, waarvan er 2 echt waren. De hulpdiensten moesten gisteren ook al een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio sprak van best veel onwelwordingen. Tenminste 9 mensen moesten naar het ziekenhuis. De politie in Duitsland is met man en macht bezig met een zoektocht naar de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakten 16 mensen gewond. De autoriteiten hebben een foto verspreid van de verdachte. Ze zeggen dat het de 21-jarige Abdul B. is. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend is en roept het publiek op om afstand te houden. Volgens omroep ARD zijn er 2000 politiemensen betrokken bij de zoektocht. De Pride in Berlijn is een van de grootste van Europa waar honderdduizenden mensen op afkomen. Mensen gaan onder meer de straat op om te pleiten voor meer rechten voor LHBTI'ers. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1 uur vannacht uit aan de

neemt weg. De lokale website ZAZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet onderzoek. Omstanders hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water, maar dat mocht niet baten. De brandweer heeft het werk overgenomen, maar het voertuig is vernietigd. En de politie betrapte het afgelopen jaar ruim 10.000 keer iemand achter het stuur van wie het rijbewijs was ingenomen, zegt RTL Nieuws. 10 jaar geleden ging dat nog om 4.000 mensen. De toename komt doordat de politie steeds vaker slimme camera's inzet die de kentekens scant en er gelijk een melding volgt als het rijbewijs van de eigenaar is verlopen. Mensen kunnen hun rijbewijs kwijtraken als ze eerder onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur hebben gezeten of als ze meer dan 50 km per uur te hard hebben gereden. Het weer dan nog, het is bewolkt en heel af en toe kan de zon doorbreken, maar in de loop van de dag trekken er steeds meer buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig. Af en toe is er een opklaring. Plaatselijk valt er nog een bui. De temperatuur daalt niet verder dan 16 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10:00 met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7:00 en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg meerdere tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de tweede keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.